0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar je vetbike kun je ook trappen.
2: Nee. Die vetbike kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Jazeker.
3: Ja.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Daphne van der Meijs. Amnesty International zegt dat in 2025 wereldwijd het hoogste aantal doodstraffen in tientallen jaren is uitgevoerd. Volgens de organisatie gaat het om ruim 2700 executies in 17 landen. Vooral in Iran en Saoedi-Arabië werden veel doodstraffen voltrokken. Amnesty waarschuwt dat sommige landen de doodstraf gebruiken om angst te zaaien en roept opnieuw op tot afschaffing. Tientallen inwoners van Loosdrecht zijn de straat op gegaan omdat ze klaar zijn met de protesten tegen asielopvang. Ze wilden een positief tegengeluid laten horen, want de sfeer in ons dorp is om te snijden, zeiden ze tegen NH. De burgemeester trok gisteren het boetekleed aan voor de slechte communicatie over de opvang. In Kaatsheuvel is iemand zwaar gewond geraakt bij een steekpartij op een vakantiepark. Het slachtoffer werd meteen nagekeken door ambulancepersoneel dat hem vervolgens met spoed naar het ziekenhuis bracht. Er is intussen ook een verdachte opgepakt. Waarom er gestoken is, is niet bekend. En op het Franse filmfestival in Cannes ligt een oeuvreprijs klaar voor Barbara Streisand. Maar ze is niet in staat om hem zelf op te halen. Haar artsen raden het af om van Amerika helemaal naar Frankrijk te vliegen, omdat ze geblesseerd is aan haar knie. Streisand baalt als een stekker dat ze er niet bij is, maar het is wat het is, zegt ze. En dan nu het weer van Weer Online. Vooral in het oosten komen buien voor en in het westen is het vaak droog. Bij weinig wind koelt het af naar 8 graden. Overdag is er eerst veel bewolking en valt er in het oosten nog een beetje regen. Het wordt dan 16 graden. En tot zover het AP-nieuws.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Oberhausen heb je voor de Duitse grens nu 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Het is lente in Twente. Twente FM, in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Over je salaris praten met collega's blijft voor veel mensen lastig, schrijft de Telegraaf. Uit een enquête blijkt dat veel werknemers kritisch zijn over de nieuwe regels voor loontransparantie. Die moeten het makkelijker maken om te zien of collega's voor hetzelfde werk ook hetzelfde verdienen. De regels zijn bedoeld om loonsverschillen, bijvoorbeeld tussen mannen en vrouwen, kleiner te maken. Bij een luchtshow in de Amerikaanse staat Idaho zijn 2 gevechtsvliegtuigen van de marine tegen elkaar gebotst. De 4 inzittenden konden zichzelf met de schietstoel in veiligheid brengen. De vliegshow werd direct stilgelegd. Het is de eerste editie in 8 jaar nadat bij de vorige luchtshow in 2018 een Delta-vlieger om het leven kwam. Een Canadese passagier van het Nederlandse cruiseschip Hondius is nu echt definitief positief getest op het hantavirus. Gisteren werd al gemeld dat een Canadese passagier positief had getest op het virus, maar toen ging het nog om een voorlopige uitslag. Inmiddels heeft het laboratorium de besmetting bevestigd. En in Bulgarije is een man om het leven gekomen na een aanval van een beer in een berggebied bij Sofia. Volgens de politie gaat het om een aanval van een moederbeer met haar jong. Het slachtoffer werd zaterdag gevonden in een populair wandelgebied. Het is voor zover bekend voor het eerst in jaren dat in Bulgarije iemand door een beer is gedood. En dan nu het weer van Weer Online. Vooral in het oosten komen buien voor en in het westen is het vaak droog. Bij weinig wind koelt het af naar 8 graden. Overdag is er eerst veel bewolking en valt er in het oosten nog een beetje regen. Het wordt dan 16 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Oberhausen heb je voor de Duitse grens nu 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

disco. It ain't no country club either.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: Facebookpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Een groep zorgorganisaties start vandaag de campagne Samen Infectie Veilig om mensen bewuster te maken van infectieziekten. Volgens de initiatiefnemers neemt de dreiging toe door bijvoorbeeld meer reizen en een lagere vaccinatiegraad. Jaarlijks belanden zo'n 200.000 mensen in het ziekenhuis door een infectieziekte. Amnesty International meldt dat er vorig jaar wereldwijd het hoogste aantal executies is geregistreerd. Volgens Amnesty werden in 17 landen ruim 2700 mensen geëxecuteerd. Vooral in Iran en Saoedi-Arabië werden veel doodstraffen uitgevoerd. Amnesty zegt dat sommige landen de doodstraf inzetten om angst te zaaien. In de Amerikaanse stad Austin zijn 2 tieners aangehouden na een reeks willekeurige beschietingen. Daarbij raakten 4 mensen gewond, van wie 1 ernstig. De jongens van 15 en 17 zouden vanuit gestolen auto's op huizen en zelfs brandweerkazernes hebben geschoten. De politie zoekt nog naar een derde verdachte. En over je salaris praten met collega's blijft voor veel mensen lastig. Uit een enquête blijkt dat veel werknemers kritisch zijn over de nieuwe regels voor loontransparantie, meldt de Telegraaf. Je moet het makkelijker maken om te zien of collega's voor hetzelfde werk ook hetzelfde verdienen. De regels zijn bedoeld om loonsverschillen kleiner te maken. En dan nu het weer van Weer Online. Gewoon in het oosten komen buien voor en in het westen is het droog. 'S Ochtends is er eerst veel bewolking en valt er nog een beetje regen. In de middag kan het gaan onweren. Het wordt 16 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Oberhausen heb je voor de Duitse grens nu 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vet maak je niet ook trappen.
2: Nee. Die vet maak je, kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
2: ja.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Een groep zorgorganisaties start vandaag de campagne Samen Infectie Veilig om mensen bewuster te maken van infectieziekten. Volgens de initiatiefnemers neemt de dreiging toe door bijvoorbeeld meer reizen en een lagere vaccinatiegraad. Jaarlijks belanden zo'n 200.000 mensen in het ziekenhuis door een infectieziekte. De politie ging een tijdje geleden op zoek naar oplichters die zich voerden als politieagent of bankmedewerker en was daarom een grote fotoactie begonnen met 100 verdachten. Intussen zijn er 74 gevonden. De verdachten stonden aan de deur of belden op met een vaag verhaal over sieraden of geld en pakten het dan af. Tientallen inwoners van Loosdrecht zijn gisteren de straat op gegaan omdat ze klaar zijn met de protesten tegen de asielopvang. Ze wilden een positief tegengeluid laten horen, want de sfeer in ons dorp is om te snijden, zeiden ze tegen NH. De burgemeester trok zaterdag het boetekleed aan voor de slechte communicatie over de opvang. Een grote asteroïde scheert vanavond langs de aarde. De ruimterot, zo groot als een basketbalveld, komt zelfs dichterbij dan de maan. Geen paniek, want volgens wetenschappers is er geen gevaar. Wie een telescoop heeft, kan iets voor 11:30 vanavond misschien een glimp ervan opvangen. En nu het weer van Weer Online. In de ochtend is er eerst veel bewolking en valt er in het oosten nog een beetje regen. In de middag kan het gaan onweren. Het wordt 16 graden. En tot zover het AP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
3: Ja. Het is eigenlijk, moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio, exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Oh nee, alweer de betaling van mijn hypotheek. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
6: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
7: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
8: De Weerseloze Markt is de grootste en gezelligste markt in Twente. Met heel veel speciale koopjes, voordeel, kwaliteit en veel gezelligheid. We zijn elke zaterdag geopend van 8:30 tot 14:00. Kijk op weerselozemarkt.nl voor aanbiedingen, shows en leuke acties. Let op, tweede Pinksterdag is er een extra Weerseloze Markt met activiteiten voor jong en oud en live muziek tussen de vele kramen.
0: Twente FM Nieuws.
9: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Vorig jaar heeft een record aantal mensen wereldwijd de doodstraf gekregen. Volgens Amnesty waren het ruim 2700. Vooral in Iran werden meer mensen geëxecuteerd. 2 keer zoveel als in 2024. Ook landen als Noord-Korea en Saoedi-Arabië gebruiken de doodstraf om angst te zaaien en tegenstanders de mond te snoeren, zegt Amnesty. Een groep zorgorganisaties komt met een campagne die wijst op de risico's van infectieziekten. Doordat we ons minder vaak laten vaccineren en verder reizen, hebben bacteriën en virussen meer kans. Bescherm daarom jezelf en anderen, is de boodschap. Elk jaar belanden 200.000 mensen in het ziekenhuis door infectieziekten. Ewormerveer, boven Zaandam, is vannacht een woonboot in brand gevlogen. 2 mensen zijn gewond en eentje is er slecht aan toe. Ze zijn allebei naar het ziekenhuis gebracht. Brandweer heeft het vuur inmiddels geblust. Dit weekend ontsnapte in de buurt van Leipzig in Duitsland een tijger. Die verwondde een oudere man en de politie schoot het dier dood. Naar aanleiding van het incident wil een dierenrechtenorganisatie strengere regels voor het houden van gevaarlijke wilde dieren. Bij particulieren zou de veiligheid tekortschieten. En nu het weer van Weer Online. In de ochtend overwegend bewolkt met regen in het oosten. En tussen de buien door schijnt de zon en later in de middag wordt het vrij zonnig. Maxima liggen rond de 16 graden. En tot zover het AP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente.

0: Harry Styles, American Girls, hier op Twente FM.
1: Dit is de Twentse Ochtendshow. Twente wordt wakker.
0: Welkom, het is 9 over 7. Het is 18 mei en vandaag op deze dag in 1969... de Apollo 10 wordt gelanceerd. 1969, na de eerste maanlanding, hè? Op weg naar de eerste maanlanding. Nog niet helemaal, maar toch. 18 mei was het op deze dag.
1: Vandaag in het nieuws.
0: Sporters van Lesse Twente die hebben zondagavond voor een grote vreugde gezorgd. Er was een sfeeractie bij de Grolsvesten na de terugkeer van de selectie uit Eindhoven. Twente verloor, maar had wel en heeft wel Europees voetbal. En daar was iedereen blij mee. Kort voor 9 uur verzamelde 100 fans zich bij het stadion om spelers te onthalen. Nadat de club dus de vierde plek veilig had gesteld. En dan wat lager voetbal, maar toch. SVZW komt op de allerlaatste speeldag aan om kampioen te worden. De ploeg uit Wieren leek op weg naar de tweede kampioenschap in het successie. Maar op bezoek bij ons in Sneek moest het genoegen nemen met 3-3. Quick 20 won ook. En TVC 28, hele belangrijke punten om niet te degraderen. Quick staat nu op 2 punten van SVZW bovenaan. En afgelopen nacht brand in de wasmachine in een woning aan de Ootmaarsense straat in Almelo. De brand die bevond zich op het... op de tweede etage. En de buurtbewoners zijn uit voorzorg uit de woning gehaald. En voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Lees het na op 120.nl. Vanochtend wat regen, dat trekt dan wel weer weg richting het oosten. Dan hebben we zon, vanmiddag weer wat buien. Er kan zelfs onweer en hagel bij zitten. En het wordt 16 graden vandaag op deze maandag. Wees welkom, Twente wordt wakker voor deze 18e mei.

0: Straks gaan we het hebben over drie vakmensen die winnen award vakmanschap. We gaan het hebben over de Hugo van Denenkamp en over afhijzen.
1: Twente wordt wakker. Vandaag de dag dat.
0: De nieuwsfeiten van Waleer van deze dag, 18 mei. Het is de gorilla Bukito van Diergaarde Blijdorp in Rotterdam. Dat springt over de gracht om het horeca, of gorilla-eiland te verlaten. Richting de horeca en verwond vier bezoekers, waarvan één ernstig. Yvonne de Horde uit Zoetermeer, die hem, een soort van relatie met Bukito had. En hoe dan ook gebeurde op deze dag 2007 het Bukito-verhaal in Diergaarde Blijdorp. Dan 2003, de bevolking van Slowakije stemt voor toetreding tot de Europese Unie. En 1998, Cor van Hout wordt tot 4,5 jaar zelf veroordeeld. Een van de Heineken-ontvoerders. En trainer Johan Cruijff die wordt ontslagen bij FC Barcelona. In 1996 gebeurde dat. Dat na een serie tegenvallende resultaten en conflicten met voorzitter Núñez en het clubbestuur. In 1995, Alain Juppé wordt premier van Frankrijk en de vulkaan Mount Zed-Helenes die barst uit. 1980 gebeurde dat op deze dag en dat kost dan 57 mensen het leven. Dan de Apollo 10 wordt gelanceerd. Dat was de voorloper van 11, dus de generalen voor de maanlanding 1969 en 1945. Radio Herreizen Nederland is in de lucht en doet de oproep dat Nederlanders moeten stoppen met de bevrijdingsfeesten en de handen uit de mouwen te gaan steken. Dat het belangrijk is. 1945 werd hij gedaan op deze dag op Radio Herreizen Nederland. Dan Prins Hendrik legt de eerste steen voor het Olympisch Stadion in 1927 en 1922. De Tweede Kamer stemt in met de werkweek van 48 uur. Dat was 45 uur. Meer werken en meer geld. Dat wil ik niet, maar in ieder geval meer werken. Nou, we gaan naar de top 40. Die was op deze dag gedateerd. 18 mei 1991. En de binnenkomers van die lijst. I Dreamed a Dream van Chess op 37. Op 31 Baby Comeback van BC en Basic Boom. The Word of Mouth van Mike and the Mechanics komt binnen op 29. Op 28 The One and Only van Chesney Hawks. En als nieuws binnenkomen was KLF The Last Train to Transcentral. Die kwam binnen op nummer 24. Maar er was ook een binnenkomer op nummer 35.

couple days, 11. En uiteindelijk wordt het nummer 17. Staat 6 weken in de top 40. En kwam op deze dag binnen in 1991 op nummer 35. Dan de top 3. Going to the Run van de Golden Earring op 3. Op 2 gedaald van 1. Losing My Religion van R.E.M. En van 2 naar nummer 1. One More Try van Timmy T. De nummer 1 van 18 mei 1991.

0: Sam Vender, Olivia Dean, Rain Me In. Hier op de Twents Radio vandaag dus weer het regen, nattigheid, maar het wordt beter, zo heeft men gezegd. Richting het Pinksterweekend ziet het er goed uit, maar ja, je weet het, weer berichten voorspellen in Nederland is nogal een probleem. Daarom zijn er 3 verschillende per dag. Dus vandaag regen, vandaag vanmiddag wat onweer en hagel en de temperatuur rond de 14 graden. Straks is Radius.
1: Wie spaart, haalt niet alleen meer uit het leven, maar ook meer uit wonen. Echt veel meer. Nu tijdens Red Shopping Week bij XXX Loots met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Loots in Noordhorn en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
2: Is jouw auto toe aan een onderhoudsbeurt of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Meij in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenopslag of totaalonderhoud. Gebroeders van der Meij leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
1: Nu tijdens Red Shopping Week bij XXX Loots met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Loots in Noordhorn en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
3: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
4: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
2: Ook ik rij op autobanden van Gebroeders van der Meij. Vind ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
4: Nog steeds op zoek naar uw betaalbare droomtuin? Kom dan op 30 mei naar de open dag aan de Goormatenweg 6 in Overdinkel. Rosco.nl.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
0: 1 minuut over 7:30, eerste hoogtepunt uit het nieuws.
6: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek.
0: Dag Frans.
6: De politie slaat alarm over valse advertenties op Facebook en Instagram. Mensen worden gelokt met aanbiedingen met hoge korting. Maar als het geld is overgemaakt, krijg je helemaal niks, meldt de NOS. Over je salaris praten met collega's is nog steeds taboe, schrijft de Telegraaf, naar aanleiding van nieuwe regels over loontransparantie. Door die regels moet je bij werkgevers na kunnen gaan wat collega's die hetzelfde werk doen, verdienen. Het aantal doodstraffen in de wereld was in tientallen jaren niet zo hoog als vorig jaar, meldt Amnesty. Vooral landen als Iran en Noord-Korea executeren mensen om de bevolking angst aan te jagen en politieke tegenstanders uit te schakelen.
0: Dankjewel Frans. Rutger, goedemorgen.
7: Goedemorgen. Precies 2 maanden na de gemeenteraadsverkiezingen hebben 5 gemeenten in Twente een nieuw gemeentebestuur. Het gaat om Oldenzaal, Tebergen, Borne, Rijzenholt en Hof van Twente. Op veel andere plekken duurt het formatieproces nog een stuk langer. Zo weten ze in Dinkeland nog niet eens met welke partij weer naar het lokaal Dinkeland wil gaan regeren. Hengelo verwacht ergens in juni een nieuw college te hebben. Enschede mikt op voor het zomerreces. En in Almelo is het streven om eind deze maand tot een afronding te komen. Zo zegt de formateur daar, Henk Kamp. Bij een eenzijdig ongeval tussen Nijverdal en Hellendoorn is gistermiddag een persoon om het leven gekomen. De auto reed tegen een boom, waarna het in tweeën brak. De bijrijder is daarbij te komen overlijden. De bestuurder raakte gewond en is overgebracht naar het ziekenhuis. Ze meldde de politie gisteravond. En er komen steeds meer Indiaanse restaurants bij in Twente. Vorige maand openden er nog 2 nieuwe zaken in Hengelo en in Enschede. Een bekend Indiaans restaurant in de regio is Bombay Spice in Hengelo. En daar zeggen ze wel te weten waarom steeds meer mensen de Indiaanse keuken hebben ontdekt.
8: Maar India is een beetje een trend geworden. India is meer bekend geworden. Dus eerlijke product wordt goede producten wordt gebruikt. Gezondheid, daar zijn ze meer bewust in.
7: En dan het weer voor Twente. Het wordt een grijze maandag met veel regen en het wordt niet warmer dan 14 graden. Ook morgen verloopt regenachtig, maar later deze week wordt het warmer en gaat de zon weer vaker schijnen.
0: Dankjewel Rutger. We gaan even naar het wegdek. Wat is daar te beleven op dit moment? Het verkeer. Stroehoevelaken aflanden over Nederland. 11 minuten over 10 kilometer. Langzaam rijden tot stilstaan verkeer. 3 minuten over 3 kilometer wordt er al wordt voor gewaarschuwd tussen de Lutte en de Duitse grens. Dan de A35 Almelo-Zuid richting Wierde-West. 6 minuten over 3 kilometer stilstaand verkeer. De N35 Duitse grens richting Enschede voor Enschede-Oost. 4 minuten over 2 kilometer stilstaand verkeer al daar. Dan tussen de Zalm Twente tunnel en Wierde-West. 6 minuten over 4 kilometer langzaam rijdend verkeer. De N36, dat is 8 minuten over 5 kilometer tussen Almelo-Noord en Wierden. Langzaam rijden tot stilstaand verkeer al daar. 1 controle wordt er gemeld. Dat is in Borne op de Aanslozenstraat, aldus flitsmeister.nl.

Nieuwe single van Miss Montreal en Schuilen hier op Twente FM. Het is bijna kwart voor acht, beste mensen. Het is maandagochtend. Weer een volle werkweek. Jazeker, waarom ook niet? Aan de bak, lijkt me goed. Vandaag regen. In de loop van de ochtend trekt de regen via de grens weg. Breekt de zon even door. Af en toe dan vanmiddag weer nieuwe buien, waarvan enkele met onweer. En hagel, hou daar even rekening mee. Vandaag 16 graden gaat het worden, tenminste dat is gemiddeld. Dus ja, daar moeten we mee doen. Straks een greep uit

0: Calvin Harris en Feel So Close hier op Twente FM. Straks gaan we naar winnaars uit de regio. Waar het over gaat, stay tuned.
1: Een
0: greep uit de verjaardagslijst. Albert Hammond is jarig vandaag op 82. Feliciano Buck Tavares, oftewel de zanger van Tavares, is 78 geworden. Rick Wakeman van Yes, de toetsenist, was 77. En Michel Cretu, dat is de man van Sandra. Maria Magdalena, je weet wel, uit Roemenië is jarig vandaag op 69. Dan Wilfried Vinkers, de cabaretier, is 69 geworden, de broer van... Yannick Noah, de oud-tennisspeler uit Frankrijk, is 66. En Martika van Martika's Kitchen is ook jarig vandaag, wordt 58. Hadden we het net over Michel Cretu, die jarig is vandaag. We hadden het over Sandra. Nou blijkt dus die Sandra vandaag ook jarig te zijn. Gefeliciteerd, 64 geworden.

0: Zij is jarig vandaag, deze Sandra en haar man trouwens ook. Of niet meer, maar hoe dan ook, niet zo kritiek. Sandra wordt 64, gefeliciteerd. We draaiden in the heat of the night hier op Twente FM op deze maandagochtend. Het is 7:50 geweest. En ja, drie vakmensen winnen vakmanschap 2026 award. En ja, dat is niet zomaar wat natuurlijk. Dat zijn belangrijke zaken. Geert Harm ten Bos, gedeputeerde, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, deze prijzen zijn afgelopen week geloof ik uitgereikt.
1: Klopt.
0: Wat hebben ze gedaan?
1: Nou, dit zijn drie vakmensen die uitblinken in hun vak. Dus zijn goede vakmensen. Maar daarnaast zijn ze nog ambassadeur van hun vak. Dus nou ja, of ze begeleiden jonge mensen of ze zijn belangrijk in het werk wat ze doen, omdat ze daarmee anderen ook stimuleren om de goede dingen te doen. Nou ja, of aandacht hebben voor veiligheid, of aandacht hebben voor werken op een bepaalde kwaliteitsstandaarden. Nou, het zijn in ieder geval mensen die en vaak hun vak goed beheersen en daarnaast ook allerlei andere dingen nog extra bij doen, waardoor ze laten zien hoe belangrijk hun vak is en hoe mooi hun vak is.
0: Ja. Het gaat om Henry Olthoff uit Hellendoorn, Jochem ten Biesbekke uit Almelo en Nick Verhoef uit Rijssen. Hebben de namen even genoemd, wel belangrijk natuurlijk. En ja, het is een initiatief vanuit de provincie zelf?
1: Zeker, ja. Als provincie hebben we gezegd van, we vinden het belangrijk dat er vakmensen zijn, want die hebben we keihard nodig in Overijssel. Ja, als er geen vakmensen zijn, dan worden geen huizen gebouwd, worden wegen niet onderhouden. Nou ja, zijn er geen monteurs om de auto te onderhouden. Zijn er geen mensen die een verwarmingsketel kunnen plaatsen of schoonmaken? Nou, zo zijn al een werk wat gedaan moet worden, daar heb je vakmensen voor nodig. En we zeggen van, laten we dan vooral laten zien hoe belangrijk dat die vakmensen zijn, maar ook laten zien hoe mooi dat vak is. Want we zien enorme tekorten ook als het gaat om vakmensen.
0: Ja, dat is wel heel belangrijk, zeker weten. Is het een soort van stimulatie om meer mensen aan het, nou ja, in deze sector bezig te krijgen? Of is het ook gewoon een stukje waardering vanuit Overijssel?
1: Het begint vooral met waardering. Vooral laten zien hoe belangrijk dat het vak is. Ja, en ik hoop dat dat ook bijdraagt dat op deze manier meer mensen een vak gaan leren en zich gaan verdiepen in de mooie vakken die er zijn en waarmee je een ontzettend belangrijke bijdrage kunt leveren aan de samenleving.
0: Ja, hoe was het met de jury? Hoe is dat samengesteld of hoe hebben jullie dat bekeken?
1: Ja, er was een hele brede jury. Was er vanuit onderwijs, vanuit bedrijven, vanuit FNV zat er iemand bij, de Sociaal-Economische Raad Overijssel, de SER. Ja, zo dus een hele mooie brede groep van mensen die echt kunnen bekijken of de aangeleverde namen, want iedereen kon namen voordragen, maar wel een motivatie erbij voegen. Of die motivatie, ja, of die klopte. En of ook, nou ja, en dan vervolgens een keuze maken. Er waren een 20-tal namen ingediend en maar 3 winnaars. Ja, dan moet je toch wel keuzes maken. Dus ik was blij dat er een goede jury daarin meekeek.
0: Ja, wel belangrijk natuurlijk. Hè. Want we moeten niks ter discussie stellen wat dat betreft. Hartstikke goed, want in wezen is iedereen die aan het werk is in deze en op deze vakgebieden, zijn dat toppers. Wanneer was dat vorige week uitgereikt of de week ervoor alweer? Vorige week?
1: Nee, dat was vorige week. Vorige week woensdagmiddag was dat in Zwolle, in de makersfabriek. En inderdaad, wat u net zei, van op deze manier niet alleen diegenen die hem gewonnen hebben, maar via hen iedereen die een vak beoefend en met een vak bezig is, wil op die manier laten zien hoe belangrijk dat het is en de waardering uitspreken.
0: Goed zo. Nou, volgende weer zo'n prijs, neem ik aan.
1: Zeker. En we hebben deze prijzen dus voor de technische beroepen. Ja. We hebben ook awards uitgereikt vorig jaar voor medewerkers in de zorg. En eind dit jaar gaan we nog awards uitreiken voor medewerkers in het onderwijs.
0: Kijk.
1: Want dat zijn de drie sectoren in Overijssel waar we graag de vakmensen in het zonnetje willen zetten en ook willen laten zien hoe belangrijk hun vak is voor de samenleving.
0: Heel belangrijk, heel belangrijk. Ik zeg altijd, ga maar eens voor de klas staan, dan weet je het wel. Hè? Foei,
1: ook
0: foei.
1: Dat zeker, ja.
0: Nou en of.
1: Nou, dus wel mooi om dat ook komende herfstperiode dan te gaan doen.
0: Goed zo, we gaan het meemaken. En ik hoor graag straks dan wie daar de winnaars van zijn. Ze hebben allemaal 1.000 euro gekregen, geloof ik. Hè? Tenminste, een check.
1: Een check gekregen, een beeldje gekregen, een oorkonde. En vooral heel veel waardering en eer.
0: Kijk aan, heel belangrijk. Ik dank u wel, Gerrit Ham ten Bosch. Mooi maandag.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God. Met daarin verweven wat het betekent om in Christus te zijn.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: De Bandenberg. Al meer dan 35 jaar een begrip in Hengelo. Voor nieuwe banden, reparatie, uitlijnen of balanceren. De Bandenberg is ook de specialist in banden voor bedrijfswagens. En staat garant voor vakwerk en een scherpe prijs. De Bandenberg. Geen berg te hoog als het om service gaat. Robijnstraat, Hengelo Zuid, tegenover de Makro.
6: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
8: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Een waarschuwing van de politie. Pas op voor advertenties op Facebook en Instagram. Die zijn vaak te mooi om waar te zijn. Mensen worden gelokt met hoge kortingen, maar als je geld hebt overgemaakt, blijft het stil, meldt de NOS. In bijna een jaar tijd heeft de politie ruim 500 van dergelijke criminele webwinkels ontdekt. We vinden het nog steeds lastig om met collega's over het salaris te praten, meldt de Telegraaf. Ondanks nieuwe regels voor loontransparantie houden we wat we verdienen liever privé. Door nieuwe regels die er komen, zou je bij je baas moeten kunnen nagaan wat een collega die hetzelfde werk doet, krijgt. Het moet ongewenste loonkloven blootleggen. Het aantal doodstraffen in de wereld was vorig jaar het hoogste sinds het wordt bijgehouden, meldt Amnesty. Het waren er ruim 2700 en vooral landen als Iran, Noord-Korea en Saoedi-Arabië zijn verantwoordelijk voor die cijfers. Mensen worden daar geëxecuteerd om angst te zaaien en andersdenkenden het zwijgen op te leggen. Doordat we meer reizen en ons minder laten vaccineren, belanden meer en meer mensen met infectieziekten in het ziekenhuis. Per dag sterven 30 mensen aan een ziekte veroorzaakt door een virus of een bacterie. En dat kun je voorkomen, zegt een aantal zorgorganisaties, dat vandaag een voorlichtingscampagne begint. En nu het weer van Weer Online. In de ochtend overwegend bewolkt met regen in het oosten. En tussen de buien door schijnt de zon. En later in de middag wordt het vrij zonnig. Maxima liggen rond de 16 graden. En tot zover het AP-nieuws.
9: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A50 Oost richting Arnhem tussen Knopend Ewijk en Renkum 9 kilometer file. De vertraging is een kwartier. A50 Arnhem richting Oost tussen Knopend Valburg en Ravenstein 12 kilometer langzaam rijdend verkeer. En 35 Duitse grens richting Enschede. Tussen de Duitse grens en Enschede een kwartier vertraging 3 kilometer file. 5 minuten op de N322 beneden Leeuwen-Nijmegen bij de aansluiting met de N329 en Ewijk 4 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente wordt wakker.

0: Suzanne Freek en halverwege.
1: Dit is de Twente Ochtendshow. Twente wordt wakker.
0: Welkom, deel 2 van de show van deze dag. We hebben het over 18 mei. En vandaag op deze dag ging Apollo 10, de voorloper van Apollo 11, richting de maan. Wordt gelanceerd 1969 op deze dag.
1: Vandaag in het nieuws.
0: De supporters van FC Twente hebben gisteravond een grote sfeeractie gehouden bij het stadion van FC Twente, de Grolsvest. Bij de terugkeer van de selectie uit Eindhoven. Kort voor 9 uur verzamelden honderden fans zich bij het stadion om de spelers te onthalen nadat de club de 4e plek veilig had gesteld in de Eredivisie en zich daarmee verzekeren van Europees voetbal. Het leek wel of Twente kampioen werd. Ja, hartstikke goed. Het is wel Europees voetbal binnengesleept en de 4e plek is ook niet verkeerd. En ja, dat zou SVZW ook bijna overkomen. Die zouden afgelopen zaterdag kampioen worden, de ploeg uit Wierden. Maar dat is nog even uitgesteld. SVZW speelde gelijk bij ons in Sneek en Kwik 20 won. En daardoor staat Kwik 20 op 2 punten vanaf SVZW. Ook TVZ pakte punten en belangrijke punten trouwens voor de ploeg uit Tubbergen. Want ja, dat zit in die degradatiezone. En afgelopen nacht brand in de wasmachine aan de Oudmaarsense straat in Almelo. De brand die bevond zich op de 2e etage. De brandweer was snel te plekken en wist de situatie gelukkig snel onder controle te krijgen. De bewoners zijn uit voorzorg uit de woning gehaald. Vandaag regen in de loop van de ochtend. Een beetje zon, vanmiddag weer buien. Waarvan enkele gepaard met onweer en een hagel. En het wordt 16 graden. Straks gaan we het hebben over afhijzen. Hoe dat precies zit in Dinkelland. We gaan het hebben over Hugo van Dedekamp. Jazeker, daar zit een wedstrijd aan vast. En we hebben meer zaken die ons raken. Blijven dus lekker bij tot aan 10 uur.

0: op Twente FM eind jaren 90, midden jaren 90, een dikke knijter. Ja, dat was al een fijne hit. We gaan dan terugkijken en we kunnen nog verder terugkijken, want in 2027, dat is vooruitkijken, maar dan kijken we weer terug naar 750 jaar Denenkamp. Het is wat. Ivan Bult, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Wim.
0: Ja, jullie zijn al druk doende met de voorbereidingen van het stuk Hugo van den Denenkamp, hè?
1: Onder andere Hugo van den Denenkamp, absoluut. Dat is natuurlijk ook wat nieuws over naar buiten gekomen vorige week.
0: Ja.
1: Maar we hebben ook een bericht gestuurd over Denenkamp Lotto Heurn in het kader van Denenkamp 750 jaar, waar Hugo natuurlijk ook een onderdeel van is.
0: Ja, zeker weten, een heel groot gebeuren volgend jaar. Hè. Jullie zijn er vorig jaar al mee begonnen met de voorbereidingen voor het festijn volgend jaar. Lotto Heurn, ja, wat gaat dan?
1: Ja, wij zijn eigenlijk op zoek naar het geluid van Denenkamp. Denenkamp heeft veel muzikaal talent. Hè. Kijk alleen maar naar de carnavalsgala's die in Denenkamp ieder jaar weer terugkomen. Ja, en wij zijn op zoek naar het geluid van Denenkamp. Misschien wel een soort volkslied, een jubileumlied. Maar eigenlijk wordt de Denenkampse muzikanten, ook al ben je geen muzikant, maar heb je wel een leuk idee opgeroepen om zich te melden.
0: Oké, creativiteit.
1: Heel veel creativiteit, daar staat Denenkamp natuurlijk ook om bekend. En wat wij graag zouden zien, dat een heel gaaf lied volgend jaar tijdens het Denenkamp 750 jaar kunnen laten horen bij alle festiviteiten. Echt een lied wat bij Denenkamp past en bij Denenkamp blijft voor de toekomst.
0: Ja, waar komt die creativiteit in Denenkamp vandaan? Want de ene plaats heeft ze wel, de andere plaats heeft ze niet. Je kunt zo heel Twente door. Ik bedoel, er zijn een aantal plaatsen die er boven, met kop en schouders bovenuit steken. Denenkamp dus ook. Wat ligt dat aan? Heb je enig idee?
1: Enig idee. Ik denk dat het gewoon met de paplepel wordt ingegooid in dit dorp om creatief bezig te zijn en ook wat terug te geven aan de gemeenschap. En dat is denk ik ook de kracht van Denenkamp 750 jaar. Wat ook gaaf om te melden is dat komende vrijdag is er een workshop voor jongeren waar men zich kan melden onder leiding van de kunstbende. Ja, om te kijken of je je eigen sound kunt ontwikkelen. Dus ja, dat is ook vanaf jongs af aan bekendmaken. Ook met creativiteit en cultuur. Dat is ook gewoon een belangrijk onderdeel van dorp Denenkamp. Ja, vandaar dat ook absoluut een grote plaats moet hebben binnen Denenkamp 750 jaar.
0: Ja, zeker. Geen AI, maar gewoon creativiteit. Wat zijn de spelregels?
1: Nou ja, de tekst moet Nederlandstalig of Twents zijn. Het moet op Denenkamp uitstralen natuurlijk, met oog voor het verleden en de toekomst. En het moet live uitvoerbaar zijn. Maar ook van belang vinden we dat je bent, of dat je in ieder geval ook uit Denenkamp, of het grootste deel uit het dorp Denenkamp komt. Ja, en er zijn inmiddels al aanmeldingen binnen. En dat gaat over solisten, al bandjes, duo's. Dus het komt echt op gang. En vandaar ook nog deze oproep. Meld je aan, dat kan tot 1 juni. Het lied hoeft nog niet af te zijn. Maar als je een idee hebt, meld je gewoon aan. En dan heb je daarna nog tijd tot na de zomervakantie, oktober, november, om je plannetje verder uit te werken. Dus ja, bij deze, omdat het nog natuurlijk bijna 1 juni is, het oproep. Want doe mee als je een gaaf idee hebt voor een geweldig spetterend jubileumlied voor Denenkamp 750 jaar.
0: Ja, zeker. En het moet gewoon zeg maar bijna akoestisch tegenwoordig kunnen worden gebracht. Hè? Met een simpele versterking. Ja, zo staat het hier. Dus met andere woorden, geen moeilijke toestanden.
1: Nou, minimale middelen, want het zou natuurlijk wel gaaf zijn.
0: Je kunt het ook uitleggen.
1: inderdaad. Het moet wel gewoon volgend jaar natuurlijk gemakkelijk uitvoerbaar zijn als je op een feest bent.
0: Ja, goed zo. Tot 1 juni. Denenkamp, 750.nl/muziekwedstrijd. Ja. Goed zo.
1: Zo is het.
0: Heb je zelf al wat ingezonden, Ivan?
1: Nog niet. Ik ga er nog eens even over nadenken vanochtend.
0: Jij kunt het. Ivan Bult, dankjewel. Ik ben geen Denenkamper, dus ik mag natuurlijk niet meedoen, hè?
1: Ja, maar goed. Twents mag ook, hè? Staat goed zo. Nederlandstalige Twents, ja. We kopt goed.
0: Wie doet ons best. Kom voor elkaar. Ivan, dankjewel. Hoi, hoi.
1: Jij bedankt. Hoi, hoi.

0: Ed Sheeran en Shape of You. Afreizen, dat gebeurt eigenlijk steeds vaker. En dat is dat de brandweer wordt ingeroepen om mensen die zeg maar, op een bovenverdieping zitten, of wat dan ook, om die zeg maar, uit de verdieping te halen en dan zeg maar, in de ambulance te leggen. Ik zeg het wel heel erg kort door de bocht. Patrick Schiphorst, Lokaal Dinkeland, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Wim.
0: Ja, want jullie hebben vragen gesteld, of jij in dit geval, over het afheizen. Hoe zit dat precies?
1: Ja, klopt. Ja, kort door de bocht valt nog wel mee hoe je het bracht. Er zijn steeds meer gevallen dat patiënten door een ambulance moeten worden afgehezen. En dat heeft met armoede te maken van de ambulancediensten, of dat heeft met de situatie te maken van hoogbouw, de patiënt slechter naar beneden kan worden gebracht. Soms moeten ze namelijk horizontaal worden vervoerd. En dan wordt de brandweer ingeroepen om die patiënt af te hijsen. Nou, daar hebben we een ladderwagen voor. Die ladderwagen die staat gestationeerd in Oldenzaal. Alleen, nu hebben wij natuurlijk hier in ons mooie Dinkeland een groot buitengebied. En in dat buitengebied, dan duurt het nog wel even voordat die ladderwagen daar is. Dat is op zich nog niet het allergrootste probleem. Maar wel als die ladderwagen ook elders wordt ingezet, dan hebben we wel een probleem in het buitengebied. Maar wat gebeurt er namelijk als er dan een geval is, bijvoorbeeld een spoedgeval in Lathrop. Nou, dan gaat daar een ambulance naartoe. Dat duurt al een kwartier, 20 minuten voordat die daar is. Als die dan... we hebben gelukkig daar een Duitse samenwerking mee. Maar die bepalen dan dat er een ladderwagen nodig is of niet. Nou, op dat moment wordt de ladderwagen ingeroepen. En duurt nog eens een keer een kwartier, 20 minuten voordat die er is. En wat ons opviel is dat wij natuurlijk heel veel samenwerken met onze Duitse collega's op ambulancegebied en ook qua brandweer. En de ladderwagen in Duitsland wordt wel ingezet voor andere noodgevallen, maar niet voor afhijzen.
0: Okay.
1: En wij zijn eigenlijk heel benieuwd ernaar van hoe dat nou precies zit.
0: Ja, met andere woorden, je zou er graag gebruik van willen maken, mocht het nodig zijn in Dinkeland.
1: Klopt, daar willen we graag gebruik van maken, want zeker in het buitengebied en zeker hier aan de grensregio, en dat geldt ook in het gebied van Olmarsum, als de ladderwagen in Oldenzaal bezet is, zoals laatst was er een grote brand in Nijverdal, dan rukt die brandweer, de ladderwagen daar, die gaat daar ook heen, en dan hebben we hier helemaal niks.
0: Nee.
1: Dus als er dan een noodgeval is waar een patiënt moet worden afgehezen, en Noordhorn die zegt van ja, we hebben wel een ladderwagen, maar een afwijzen doen we niet, ja, dan vinden wij dat een beetje raar. Dus we willen graag weten waarom is dat zo? He, zijn er bepaalde regels of zijn er juridische belemmeringen? Hoe komt het precies dat die Duitse ladderwagen daar niet voor wordt ingezet? En wel voor bijvoorbeeld een schoorsteenbrand.
0: Ja.
1: En dat willen wij graag weten. Want bij ons wordt de veiligheidsregio...
0: Ja.
1: Ja, de veiligheidsregio die bepaalt eigenlijk hoe alles wordt ingezet.
0: Mm-hmm.
1: En wij willen vragen of het college dan ook bereid is om samen met de veiligheidsregio eens te gaan kijken naar hoe we dat beter kunnen oplossen. Want we zien gewoon een toename van het afhijzen van patiënten.
0: Ja, dat
1: en
0: dat,
1: en dat ook, komt ja. Meer door ook hè, ik heb het zelf ook overgewicht. Hè. Ja,
0: Patrick, er valt best mee.
1: Ja, nou ja, goed. Maar nee, maar hè, als ik boven, op een bovenverdieping ben en ik moet horizontaal vervoerd worden, ja, dan is dat voor ambulancemedewerkers niet meer te doen. Dus je ziet steeds vaker dat door ook hoogbouw, krappe situaties, steile trappen, de ambulance de hulp in moet roepen van de brandweer.
0: Ja, zeg, welk college gaat het doen? Het oude of nieuwe, Patrick?
1: Nou, de vragen zijn heel goed. Nee, de vragen zijn gesteld aan het nieuwe college.
0: Okay.
1: Aan het oude college.
0: Oh, toch.
1: Maar want die werken natuurlijk gewoon door. Hè. Wij liggen niet stil. En het nieuwe college komt er hopelijk heel snel aan. Dus wat dat betreft kunnen ze de vragen dan zo doorsturen.
0: Ja, zo'n gewitter ook, hè, geloof ik.
1: Ja, zo hoort dat ook. Ja. Nee, het gaat de goede kant op.
0: Het gaat de goede kant op.
1: En onze burgemeester die zit namelijk ook in het bestuur, in het algemeen bestuur van de veiligheidsregio Twente. En die gaan daar nu net over. En die blijft wel zitten, hoe dan ook.
0: Ja, dat heb ik wel
1: begrepen. De burgemeester, die weet ervan.
0: Goed zo, we gaan er mee maken.
1: En die moet er mooi mee aan de slag.
0: Ja. Ik hoor graag, Patrick, wanneer de ladderwagen beschikbaar is voor Dinkeland. Dankjewel voor deze maandagochtend.
2: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
3: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
4: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
5: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
0: 1 minuut over 8:30, eerste hoogtepunt uit het nieuws.
7: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek.
0: Dag Frans.
7: De politie waarschuwt voor advertenties op Facebook en Instagram, waarin met hoge kortingen wordt geschermd. Die zijn te mooi om waar te zijn en je bent vaak je geld kwijt, meldt de NOS. Het aantal gewapende misdrijven waarbij jongeren betrokken zijn is in jaren niet zo hoog geweest, heeft RTL uitgezocht. Vorige week werd al duidelijk dat de politie een record aantal wapens bij minderjarigen in beslag heeft genomen. In Oekraïne zijn vannacht meer dan 20 mensen gewond geraakt door Russische aanvallen met drones en raketten. Die kwamen onder meer neer in Odessa en Dnipro, waar onder meer huizen en scholen werden getroffen. En dan het weer van Weer Online. In de ochtend overwegend bewolkt met regen in het oosten. En tussen de buien door schijnt de zon. En later in de middag en avond wordt het vrij zonnig. Maxima liggen rond de 16 graden.
0: Dankjewel Frans. We gaan even naar Rutger. Rutger, goedemorgen.
8: Goedemorgen. Precies 2 maanden na de gemeenteraadsverkiezingen hebben 5 gemeenten in Twente een nieuw gemeentebestuur. Het gaat om Oldenzaal, Tebergen, Borne, Rijzeholt en Hof van Twente. Op veel andere plekken duurt het formatieproces nog een stuk langer. Zo weten ze in Dinkeland nog niet eens met welke partij weer naar het lokaal Dinkeland wil gaan regeren. Hengelo verwacht ergens in juni een nieuw college te hebben. Enschede mikt op voor het zomerreces. En in Almelo is het streven om eind deze maand tot een afronding te komen. Zo zegt de formateur daar, Henk Kamp. Bij een eenzijdig ongeval tussen Nijverdal en Hellendoorn is gistermiddag een persoon om het leven gekomen. De auto reed tegen een boom, waarna het in tweeën brak. De bijrijder is daarbij te komen overlijden. De bestuurder raakte gewond en is overgebracht naar het ziekenhuis. Zo meldde de politie gisteravond. En er komen steeds meer Indiaanse restaurants bij in Twente. Vorige maand openden er nog 2 nieuwe zaken in Hengelo en in Enschede. Een bekend Indiaans restaurant in de regio is Bombay Spice in Hengelo. En daar zeggen ze wel te weten waarom steeds meer mensen de Indiaanse keuken hebben ontdekt.
9: Maar India is een beetje een trend geworden. India is meer bekend geworden. Dus eerlijke product, wordt goede producten wordt gebruikt. Gezondheid, daar zijn ze meer bewust in.
0: Dank je.
8: En dan het weer voor Twente. Het wordt een grijze maandag met veel regen en het wordt niet warmer dan 14 graden. Ook morgen verloopt regenachtig, maar later deze week wordt het warmer en gaat de zon weer vaker schijnen.
0: Hartstikke mooi, dankjewel Rutger. We gaan even naar het wegdek, we gaan naar Stroehoevelaken. Dat is 6 minuten over 6 kilometer langsbereidend als stilstaand verkeer. En ook richting de Duitse grens, tussen de Lut en de Duitse grens, wordt 3 minuten gemeld op dit moment. Dan de A35, daar staat is een kleine vertraging, 3 minuten over 3 kilometer vanuit Gronau bij Enschede Oost. En we hebben, 4 minuten over 2 kilometer Nijverdal Oost richting Wierde West. Langsbereidend tot stilstaand verkeer. Dat zijn de belangrijkste routes op dit moment. Hoe is het met de snelheidscontroles? Een 2-tal worden er gemeld op de A35 bij Enschede. En op de Aarzeloze straat in Borne, daar staan ze te controleren, aldus vlitmeister.nl. Hoe mobiel zijn we? Dat horen we straks van Sonja Pauw hier in de show in Twente wordt wakker. Nu Paul McCartney en Michael Jackson.

Het is Lil Kleine, Samuel Welton en wie hadden we nog meer in dit geval? Ik ben even de naam kwijt, kan ik dat nog ergens achterhalen? Want het was een hele swik op deze maandagochtend. Oh, de Amsterdamse zongman, die deden ook mee. Nou, bij deze, gefeliciteerd. Straks gaan we bellen met Sonja Pauw. Het is de week van de beweging, Details over.

0: Ellie Goulding, Still Falling For You op Twente FM. Het zijn de nationale douwtrapdagen. En ja, dat gebeurt ook in de regio hier in Overijssel. Dat gaat vandaag van start. Ik neem aan om mensen in beweging te krijgen, Sonja Pauw. Goedemorgen.
1: Niet de douwtrapdagen, maar de doortrapdagen.
0: Oh, ja, maar ik ben nog helemaal in douwtrapsfeer, Sonja.
1: Ja, dat snap ik. Ja, ik ook wel een beetje, hoor. Nee, het is speciaal. Het is een campagne eigenlijk gericht op oudere mensen. Dus vanaf 55 jaar. Een beetje gek, dan zeg 50. Maar goed,
0: om
1: gewoon te blijven fietsen.
0: Ja. Vanaf 55, de oudere mensen. Goed zo.
1: Ja.
0: Lekker in beweging blijven. Dit is een landelijk gebeuren, maar het gebeurt dus ook hier regionaal. Vanochtend is de aftrap, hè?
1: Ja, klopt. Het is een landelijk gebeuren. Dus overal in Nederland zijn er doortrapdagen. Maar hier in Zwolle is de aftrap bij de ANWB om 11 uur. Tot een uur of twee kun je koffie drinken, muziek luisteren, advies krijgen over hoe je veilig en vertrouwd kunt blijven fietsen. Je kunt vanaf Zwolle, Deventer, Hengelo en Enschede een fietsroute gaan doen. Die start vanaf de ANWB. En als je ze alle vier doet, dan krijg je ook nog een leuke attentie. En in verschillende gemeenten worden activiteiten georganiseerd.
0: Ja,
1: deze week tot 28 mei is het.
0: Tot 28 mei, ja, dus we kunnen even kijken. Wat hebben we dan nog? 10 dagen, hartstikke mooi. Zeg maar, dat is allemaal vanuit de ANWB-winkel, begrijp ik dus.
1: Ja, het is vanuit de ANWB-winkel die routes. Maar het wordt georganiseerd door het ministerie van INW, door provincies, gemeenten, maar ook bijvoorbeeld door Veilig Verkeer Nederland, de Fietsersbond. Nou, er zijn heel veel organisaties bij aangesloten. Omdat die het allemaal belangrijk vinden dat... dat mensen blijven fietsen.
0: Ja, ook belangrijk, maar ook veilig blijven fietsen. Hè? Wat ik zie soms
1: veilig
0: dus,
1: blijven fietsen.
0: Zo,
1: ja,
0: ik rij wel eens op mijn wielrenfietsje, maar dan word ik ingehaald door iemand die op een elektrische fiets zit. Dat geeft ook aan hoe langzaam ik fiets, maar, maar weet je, dat soort dingen, dat gaat soms als een malle.
1: Precies, en je ziet ook dat bij ongelukken waarbij fietsers betrokken zijn, meer dan 70% zijn oudere fietsers. Je kunt zelf natuurlijk ook best wel je maatregelen nemen, een helm opzetten. Mocht het niet meer gaan vanwege evenwichtstoornissen, pak dan niet de auto, maar pak een driewieler. Is misschien een beetje een hoge drempel, maar het is wel een optie.
0: Ja.
1: Geen
0: gekke dingen.
1: En je kunt natuurlijk ook gewoon langzamer gaan met een elektrische fiets. Hè? Je hoeft geen 30.
0: Dat geldt dan ook voor de fatbike-achtige toestanden. Maar ik zie ze wel eens knallen. Ook hebben ze het verkeer van rechts heeft een voorrang, maar dan rijden ze gewoon door. Want ik ben fietsen. Ik ben belangrijk. Ik doe dat nou niet. Gewoon verstandig zijn.
1: Precies. Het moet voor iedereen fijn blijven, toch?
0: Ja, lijkt me wel. Zeg, hoe lang zijn die routes? Weet je dat ongeveer? Vanuit alle punten?
1: Nee. Maar er is een website, dat heet doortrapdagen.nl. Dan kun je echt kijken, daar vind je alle informatie over die routes en ook over de activiteiten in jouw gemeente.
0: Goed zo, dus ook vanuit Enschede.
1: Ik zou zeggen, ga vooral even op de site kijken. Ja.
0: Ook vanuit Enschede, Hengelo en Almelo, vanuit de ANWB-winkel. Hartstikke goed. Ben jij er al aan toe, een beetje beweging, Sonja?
1: Nou, ik ben een wandelaar eigenlijk.
0: Dat is ook mooi.
1: Maar als ik moet kiezen tussen de auto en de fiets, en het is niet zo ver en er komt geen stortregen uit de hemel, dan pak ik de fiets.
0: Ja, je bent ook niet meer van een ouderwetse regenpak. Daar doe je ook niet meer aan.
1: Nee. Nou, ik heb wel een regenjas, maar die heb ik inmiddels gewoon standaard aan. Omdat het zo
0: stelbaar
1: is wanneer er een regen komt.
0: Ja. Nou, ik had het er vorige week toevallig ook in deze show over. Maar niemand doet een regenpak meer aan. Of met een regenbroek. Nee, dat is ook zo'n gedoe.
1: Zo'n broek, ja.
0: Ja, mooie gele.
1: Ik wel weer op. Mooie gele, ja. Is wel lekker veilig. Lekker
0: zichtbaar. Nou, zo is het wel. Sonja Pauw, dankjewel. Goedemiddag.
1: Oké, geen dank. Bye.

0: Het is Rondé en Undecided op Twente FM. Het is even kijken, nou ja, 10 voor 8, 10 voor 9 geweest. We gaan al naar Zweden, geloof ik. Nicole Wommen, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Van het Rockcore Enschede. Jullie zijn daar al, hè? Want even voor jullie gaan er wat leuke dingen doen, hè?
1: Ja, klopt. Wij zijn gisteren met een deel van ons koor laat in de avond gearriveerd. We hebben de hele dag lekker in een busje met z'n achten gereden van Hengelo naar Linköping in Zweden. En we zijn om 7:30 vertrokken en om 11:00 ongeveer waren we hier. Dus dat was een mooie reis.
0: Oké, een beste reis moet ik zeggen.
1: Ja.
0: Laat over.
1: Ja, maar het ging heel goed. En wij zijn nu met een aantal mensen al hier. Er zijn ook wat mensen die zijn met de camper gekomen, met het vliegtuig. Nu zijn er ook alweer mensen onderweg met een busje. En zo verzamelen wij ons langzaam. En morgen zijn we compleet. En dan zijn we klaar voor ons optreden woensdagavond.
0: Ja, want daar gaat het uiteindelijk om. Want ik heb jou, wanneer was dat, in maart gesproken? Toen hebben jullie nog een concert gedaan in Enschede om wat geld bij elkaar te sprokkelen. Brass Meets Core was dat, geloof ik. En dat ging dan om deze reis. Hoe is die reis ook ontstaan? Kun je er nog even een keer weer uitleggen?
1: Ja, dat is ontstaan door Palo Alto is een zusterstad van Enschede. En daar heb je de Neighbors Abroad. Dat is dan een soort van uitwisseling, samenwerking op verschillende culturele vlakken. En iemand van ons koor die heeft daar connecties mee. En eigenlijk zodoende was ineens het idee ontstaan. Zij gingen deze week dus naar Zweden, naar Linköping. En hier is een brassband die het wel leuk vond om dan ons ook uit te nodigen om hier te komen. Zodat we met z'n allen samen toch iets moois kunnen neerzetten. En dan heb je toch een mooie uitwisseling tussen landen. En het is eigenlijk een soort wel spontaan ontstaan. Maar het is inmiddels een hele mooie... moet ik het zeggen?
0: Een operatie. Een operatie.
1: Nou, operatie is misschien wel het goede woord.
0: Ja. Zie maar, zoveel leden die kant op te krijgen. Hoeveel mensen zijn jullie daar zo meteen?
1: Wij zijn inclusief band, want onze band is ook, die komt ook deze kant op.
0: Ja.
1: Zijn met zo'n 55 mensen.
0: Zo, ja, dat is een beste club. Ja. Hartstikke leuk. Hey, en even over het concert, dat is dan woensdag. Hoe gaat dat er ongeveer uitzien?
1: Er zijn wat officiële praatjes aan het begin uiteraard. En dan gaat de Brasset, zoals die band heet, eerst voor de pauze optreden. En wij pakken deel na de pauze. We hebben een mooie setlist, wel enigszins aangepast omdat we in een kerk optreden. Dus ja, niet alle rockmuziek kan in een kerk natuurlijk. Dus, we hebben een mooie setlist. En en we hebben ook een livestream, dus voor mensen die het leuk lijkt om het om te volgen woensdagavond. Die staat, als het goed is, op onze website. En we gaan hem ook nog wel via onze socials delen. Dus,
0: nou, hartstikke goed. We gaan hem meemaken. Laat het even weten vooral. Dan gaan we meekijken woensdagavond. In de kerk, zeg je?
1: Ja.
0: Je lacht erom.
1: We zijn er nog niet geweest natuurlijk. We gaan vandaag even kijken.
0: Ja.
1: Oh ja, sowieso. We gaan vandaag kijken, want Brasset repeteert daar. En dan gaan we vanavond tijdens de repetitie zijn we uitgenodigd voor de mensen die er al zijn. Dus dan zullen we zien hoe het daar is.
0: Best een spannend momentje. Ja, wel, hè. Toch elkaar even ontmoeten en zo, dat soort dingen.
1: Ja, zeker. Ja. En ook de mensen uit van Neighbors Abroad, vanuit Amerika zullen we dan
0: wat gaaf ontmoeten.
1: Ja, dat is echt leuk, ja.
0: Oké, dus je moet toch op verkenning uit, want je kwam met donker binnen na. Tenminste, het is, je zit een stukje in het noorden, dus daar is nog wel langer licht, 11:00. Maar toch, je kunt nu naar buiten kijken en hoe het eruit ziet, begrijp ik dus.
1: Ja, nou, wij zitten hier wel, we zijn low budget, dus we zitten vast in het centrum bij een voetbalstadion.
0: Oh jee.
1: En we staan met vier mensen op één kamer, maar supergezellig. Dus,
0: hartstikke gaaf.
1: We gaan straks naar buiten en dan gaan we op onderzoek uit. Dat komt helemaal goed.
0: Goed zo. Nou, ik wens jullie veel succes. Misschien dat we nog even contact hebben over de stream. Dat we toch even mee kunnen kijken komende woensdagavond. Nicole Vormer, ik dank je wel. En maak er een mooie dag van. En genieten, hè. Heel belangrijk. Dag.

0: onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar je vetbak kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbak kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
7: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
8: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen 1 dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
9: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Trap niet in advertenties op Facebook en Instagram waarin je een hoge korting wordt beloofd, waarschuwt de politie bij de NOS. Ze zijn vaak nep en als je betaalt, ben je je geld kwijt, is de ervaring. In bijna een jaar tijd heeft de politie meer dan 500 nep-webwinkels ontdekt. Het merendeel adverteert op Facebook en Insta. Ondanks campagnes is het aantal gewapende misdrijven, waarbij jongeren betrokken zijn, in jaren niet zo hoog geweest, heeft RTL uitgezocht. Vorige week werd al duidelijk dat de politie een record aantal wapens bij minderjarigen in beslag heeft genomen. Volgens deskundigen lachen jongeren om campagnes waarin wordt gevraagd wapens in te leveren. Op verschillende plekken in Oekraïne zijn vannacht mensen gewond geraakt door Russische aanvallen met drones en raketten. Die kwamen onder meer terecht in Odessa en Dnipro, waar huizen en scholen werden getroffen. Onder de zeker 20 gewonden zijn ook kinderen. Vorige week lag Oekraïne ook al onder zwaar Russisch vuur. In Engeland is de Amerikaanse zanger en muzikant Dennis LeCourier overleden, meldde internationale media. We kennen hem van de band Dr. Hook, die in de jaren 70 en 80 hits had als Sylvia's Mother en Baby Makes Her Blue Jeans Talk. Dennis LeCourier leed aan een nierziekte. Hij was 76 jaar. En nu het weer van Weer Online. Eerst nog overwegend bewolkt met regen in het oosten. En die trekt snel weg. Later in de middag wordt het vrij zonnig. Maximaal ligt rond de 16 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A50 Oost richting Arnhem tussen knooppunt Ewijk en knooppunt Valburg 6 kilometer file. Vertraging is een kwartier. Een kwartier vertraging op de A325 Nijmegen-Velperbroek. Tussen knooppunt Ressen en Westerpoort 10 kilometer langzaam rijdend verkeer. En 743 Almelo richting Hengelo heeft een file tussen Borne Noord-Hertme. En de aansluiting met de A1 staat stil over 2 kilometer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het is lente in Twente.

0: welkom. We gaan het weer doen.
1: Zes op een rij. Begin je werkdag goed met Twente FM.
0: Zes op een rij, zes platen zonder praten. Zometeen gaan we naar Herman Havekaten. Hij heeft 750 afleveringen gemaakt. Waarvan? Dat hoor je straks na zes op een rij. Zes platen zonder praten. We hebben onder andere Zofstel, DJ Jurgen, Patrice Russian, Ashford en nu Frankie Goes to Hollywood. Dit is Two Tribes. Mocht je nog een suggestie hebben voor plek nummer 6, laat het even weten.

0: Jordan, als je wint als laatste zes op een rij. We hadden ook Zofstel, de Torch, DJ Jurgen, Patrice, Russian, Ashwart en Frankie Ghost Hollywood. Volgende ronde morgen vroeg even na 9 uur. Wensen welkom via de 120-app of via twentefm.nl. Rechterbovenzijde link-icoontje, laat maar komen. De lijst wordt steeds langer. Nou, nog even, we kunnen een 14 op een rij doen. Wat zeg ik? Misschien wel 45. Wie zal het zeggen? Wij gaan even iemand feliciteren en dat is Herman Haverkaart. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Wim.
0: Van het wel bekende programma Wereldwijd. Op de luisterpagina tegenwoordig te beluisteren. En gisteren de 750ste aflevering, Herman. Dat is wat.
1: Ja, dat is zeker wat. Dat is gewoon 15 jaar hetzelfde programma maken.
0: Ja. Hoe hou je dat zo vol? Beetje stomme vraag, hè?
1: Heel simpel. Het is gewoon leuk.
0: Ja, ja, dat is het belangrijkste. Dat is de drive.
1: En ik hou van dat soort muziek en... er komt nog steeds materiaal, dus waarom niet? Hè?
0: Ja, ja, kun je even uitleggen aan de luisteraars die het niet kennen wat het is? Maar ik bedoel, 750 afleveringen, wat doe je precies?
1: Wereldwijd is een uitzending met muziek van het Leger des Heils.
0: Oké. Okay.
1: Wereldwijd. Dus ik noem het altijd van Angola tot Londen in Canada. Van Londen in Engeland naar Japan. En dan hebben we ook nog Australië en Nieuw-Zeeland. En ga maar door.
0: Oké, maar serieus van het Leger des Heils, zeg je?
1: Ja, van het Leger des Heils, ja.
0: Oké, in al die landen zijn die vertegenwoordigd?
1: Ja, ik dacht een 104 of 105 landen op dit moment in de wereld.
0: Oké,
1: en... niet iedereen heeft natuurlijk muziek of brengt muziek uit... maar er is genoeg om, om uit te putten, laat ik het zo maar zeggen.
0: Ja, hoe kom je daar aan? Want laten we wel wezen, 750 afleveringen... dat is ook nog in de tijd waarschijnlijk deels geweest... ja, dat je niet even makkelijk kon downloaden, toch?
1: Nou, nee. Nou, downloaden doe ik eigenlijk nog steeds niet... maar ik heb een klein kastje staan waar voldoende cd's staan... om nog wel een paar uitzendingen te vullen, laat ik het zo zeggen.
0: Oké, kijk eens aan. En hoe moeten we ons de muziek voorstellen?
1: Brassbands en zangkoren. En als er een vijfde zondag in de maand was... dan doen we iets moderners in de zin van... instrumentaal of popachtige groepen en dat soort dingen.
0: Ja, hoe ben je zo ingerold?
1: Nou, ik ben er eigenlijk uitgerold, zeg ik wel eens. Nee, ik kom uit een Leger des Heils familie. Ik zeg altijd, ik zat al in het zangkoor voordat ik geboren werd.
0: Kijk, ja.
1: En dat is mijn leven zo met me meegegaan... in de zin van dat je daarin groeit, maar dat je ook zelf keuzes moet maken.
0: Ja. Heb je dan ook, want ik denk altijd aan, hoe is het ook weer, de welbekende Leger des Heils?
1: Major Bossard.
0: Ja, natuurlijk, ja, die bedoel ik, ja. Die liep altijd ook in het uniform. Was dat ook bij jou dan zo?
1: Ik loop in een uniform, niet meer het bekende uniform zoals bekend van Major Bossard. Ja, nou was dat een vrouw, dus dat was toch al iets anders. Maar ik heb nog steeds een witte blouse aan met daarop Leger des Heils. En tegenwoordig ook een soort vest waar ook Leger des Heils op staat.
0: Ja, hoe actief is het Leger des Heils nog? Even afwijkend van je van wereldwijd, zeg maar in dit geval, waar het over gaat.
1: Het is... ik kan heel flauw zeggen, maar dat is niet eens flauw bedoeld dan. Wereldwijd is het Leger des Heils actief.
0: Ja.
1: Wij kennen het in Nederland voornamelijk van het maatschappelijk werk... maar het is en blijft een kerkgenootschap. En vooral in Azië en Afrika is het nog steeds groeiende.
0: Oké, kijk aan. Nou, jullie doen goede dingen. Dat is het belangrijkste. Daar gaat het om. Huh?
1: Ja,
0: zeker weten.
1: Daar gaat het ook om en de motivatie daarachter is dan denk ik ook wel belangrijk.
0: Dat lijkt me wel, ja. Zeker. Ja. Goed, Wereldwijd 750ste aflevering staat online. Was er nog taart en dat soort zaken? Kaarsjes?
1: Nee, dat doen we niet zozeer aan. Maar wel gewoon mooie programma's maken en af en toe erbij stilstaan dat je de kans hebt gekregen om die programma's te maken.
0: Fantastisch. Ga zo door, Herman Haverkaart. Het is te beluisteren via de 120-app en via twentefm.nl onder de afdeling Luister Wereldwijd. Ik wens je een mooie dag toe, Herman Haverkaart. Dankjewel.
1: Dankjewel, Wim.
2: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lützer Almin.

0: dan onze almhutten voor jouw feest. De Lütscher Alm. Reserveer je nu via lütscheralm.nl.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

0: koffie besteld. Gemakkelijk en snel op sledering.nl.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
2: 2:30, eerste hoogtepunt uit het nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Het cruiseschip Hondius komt in de loop van de ochtend aan in de haven van Rotterdam. Aan boord zijn 27 mensen. Waarschijnlijk moeten sommigen in quarantaine, omdat op het schip het Hantavirus werd ontdekt. In Stadskanaal geldt geen noodverordening meer voor het gebied rond de huizen van twee zwaar mishandelde kinderen, meldt RTV Noord. Volgens de burgemeester is het niet meer nodig, want de sfeer is nu vooral medelevend naar de kinderen toe. De aanpak van wapens onder jongeren faalt. Campagnes zorgen niet voor een daling van het aantal gewapende misdrijven waar jongeren bij betrokken zijn, meldt RTL Nieuws. Volgens de politie halen de spotjes niks uit.
2: Dankjewel, Frans. Rutger, goedemorgen.
4: Goedemorgen. Precies 2 maanden na de gemeenteraadsverkiezingen hebben 5 gemeenten in Twente een nieuw gemeentebestuur. Het gaat om Oldenzaal, Tebergen, Borne, Rijzeholt en Hof van Twente. Op veel andere plekken duurt het formatieproces nog een stuk langer. Zo weten ze in Dinkeland nog niet eens met welke partij weer naar het lokaal Dinkeland wil gaan regeren. Hengelo verwacht ergens in juni een nieuw college te hebben. Enschede mikt op voor het zomerreces. En in Almelo is het streven om eind deze maand tot een afronding te komen. Zo zegt de formateur daar, Henk Kamp. Bij een eenzijdig ongeval tussen Nijverdal en Hellendoorn is gistermiddag een persoon om het leven gekomen. De auto reed tegen een boom, waarna het in tweeën brak. De bijrijder is daarbij te komen overlijden. De bestuurder raakte gewond en is overgebracht naar het ziekenhuis, zo meldde de politie gisteravond. En er komen steeds meer Indiaanse restaurants bij in Twente. Vorige maand openden er nog 2 nieuwe zaken in Hengelo en in Enschede. Een bekend Indiaans restaurant in de regio is Bombay Spice in Hengelo. En daar zeggen ze wel te weten waarom steeds meer mensen de Indiaanse keuken hebben ontdekt.
5: Maar India is een beetje een trend geworden. India is meer bekend geworden. Dus eerlijke product wordt goede producten wordt gebruikt. Gezondheid, daar zijn ze meer bewust in.
4: En dan het weer voor Twente. Het wordt een grijze maandag met veel regen en het wordt niet warmer dan 14 graden. Ook morgen verloopt regenachtig, maar later deze week wordt het warmer en gaat de zon weer vaker schijnen.
2: Dankjewel Rutger. We gaan naar het wegdek. Wat is daar te beleven? Het is de Duitse grens, de Luther-Duitse grens, 3 minuten over 3 kilometer. En voor de rest valt het al mee qua vertraging in de regio. Wel een aantal flitsers die worden gemeld. Op de A1 bij 88.1, dat is tussen Apeldoorn en Voorst, hou daar even rekening mee. Ook op de A35 bij hectometerpaal 69.1, dat is tussen Enschede en Enschede West. En ze staan te controleren op de Aanseloze straat in Borne, al dus flits.

Een nieuw religion. Vanochtend wat buien. Af en toe kan de zon tevoorschijn komen. Vanmiddag ook buien met kans op onweer en hagel. Verdorie. En de temperatuur ligt vandaag rond 14 graden. 16 graden. Ja, het schommelt een beetje. Nou ja, hoe dan ook. Plume. De komende dagen wordt het beter. En dat is op zich natuurlijk hartstikke goed nieuws. We zijn voor, zeg maar, richting de Pinksterdagen. Ja. Och, verdorie. Toch nog een beetje zongfestival. Waarom ook niet? We zitten in die tijd. En ja, ook op 18 mei 1996 werd het Eurovisie Songfestival gehouden in de Spectrum Hall in Oslo. Terwijl het buiten sneeuwt, is het binnen warm en zitten daar de mensen klaar om het internationale liedjesfestival.

te aanschouwen. 300 miljoen kijkers, ook via de televisie vooral, zien hoe Morten Hackert, de zanger van A-ha, de avond opent met een liedje. Ingvild Brin is zijn co-presentator en ja, de winnaar van het Eurovisie Songfestival 1996 is Elmer Quinn met The Voice, liedjes geschreven door Brandon Grammer. En die heeft ook het winnende liedje 1994 Rock'n'Roll Kids geschreven. Het is de zevende keer dat Ierland op het Eurovisie Songfestival met de eerste raakt, is niet te geloven. Het is de vierde keer, de vierde Ierse overwinning binnen 5 jaar, dat is een absoluut record. Maar wie deed er dan mee voor Nederland?

Max Fien en Franklin, de eerste keer deed mee op het Eurovisie Songfestival in 1996 in Oslo in Noorwegen, 18 mei. En de eerste keer eindigde samen met Cyprus op de negende plaats in het Eurovisie Songfestival.

0: En I Just Might. Hier op Twente FM. Het is, even kijken, 10 voor 10 vanavond. Een aflevering van Hengelo Spel. Frank Den Veldhuis, goedemorgen.
1: Goedemorgen, hallo.
0: Hallo, vanavond dus. Het gebeurt in de Biep in Hengelo. Wat kunnen we meemaken?
1: We kunnen, hele uiteenlopende onderwerpen hebben we vanavond. Het gaat over onder meer de eerste Syrische orthodoxe kerk van Twente, of eigenlijk zelfs van Nederland en van West-Europa. Die werd gevestigd nu 50 jaar geleden in Hengelo.
0: Oké. Okay.
1: En dat ging een beetje langs me heen. Ja, zeker in die tijd, toen was ik nog heel jong.
0: Ja.
1: Maar zeg iets over mijn leeftijd.
0: Ja.
1: Die kerk die staat er dus al 50 jaar, midden in de stad, aan de Helmerstraat. En die 54 jaar bestaan. Vanuit daar is ook de gemeenschap uiteindelijk ontstaan, die in Glanen een klooster heeft aangekocht, begin jaren 80. Waar de aartsbisschop van de kerk hier in West-Europa zetelt. En ze gaan vertellen over hoe dat ging in die beginjaren, ontstaan vanuit de mensen die vanuit Turkije, vanuit Oost-Turkije, deze kant op kwamen om te werken. En om zich wat vrijer te voelen, want ze werden onderdrukt. Het waren christenen in Turkije en dat ging niet altijd even makkelijk, zeker in die tijd niet. En die vonden hier een nieuwe plek en die vestigden ook hier een kerk.
0: Okay.
1: Daar gaan we het over hebben, met twee mensen die er alles vanaf weten. Verder hebben we het over de Art Brut Biennale. We hebben het veel over gehad bij ons ook de afgelopen dagen en weken. Want het was een gigantisch succes. Ik ben er zelf nog even geweest vorige week om te kijken. Hartstikke druk in die oude Storkhal. Met prachtige kunst gemaakt door mensen die net even iets anders zijn. Of die niet de bekende kunstopleiding hebben gevolgd. Maar die hun hart laten spreken en daar de mooiste dingen uit voort laten komen. Er is een dreiging, want de twee mensen die deze biennale al een jaar of 15 doen met z'n tweeën. Jan Nolters en Elvira van Eyl, die willen ermee stoppen. Na dit seizoen. En die zoeken dus mensen die het gaan overnemen. En het is een fikse taak. Het is een vrijwilligerstaak. Dus wie gaat dat doen? En staat er misschien ook wat geld tegenover van bijvoorbeeld de gemeente of vanuit de provincie? Daar gaan we het over hebben met deze mensen.
0: Er moet wat gebeuren dus.
1: Er moet zeker wat gebeuren. Ja. Dus als jij je groep poelt, Wim, en je hebt nog wat tijd over, dan mag
0: weet
1: je bellen. En ze zijn vandaag hartstikke druk met. Gisteren was de laatste dag. Vandaag gaan ze alles inpakken. Nou, als je daar zelf geweest bent, dan zul je beseffen dat het een hele drukke dag wordt. Dus het is even de vraag wie van de twee komt aanschuiven. In elk geval Jan Nolters heeft toegezegd. En Elvira zegt, als ik tijd heb, kom ik even langs wippen. Maar
0: die moet opruimen.
1: Die zijn hartstikke druk.
0: Ja.
1: En laatste onderwerp is ook heel bijzonder. Er is een film online gekomen op NPO Start een tijdje terug over mensen die dankzij het gebruik van zogenaamde plantmedicatie, paddenstoelen, truffels, hun demonen te lijf gaan. Verslavingen of PTSS, daarmee moeten dealen. En bij ons schuift aan Alex van Leeuwen, een Hengeloze NS-medewerker die jarenlang in de, zoals hij het noemt, frontlinie heeft gewerkt. Dus hij heeft meegemaakt hoe mensen voor de trein sprongen, hoe mensen gewelddadige daden op het perron. Dus hij heeft heel veel meegemaakt en is daardoor echt even helemaal zelf ontspoord geraakt, om maar even in de terminologie te blijven.
0: Ja.
1: Ja, maar dankzij het gebruik van truffels, dat wil zeggen, hij heeft eenmalig een sessie gedaan, is hij grotendeels genezen van zijn PTSS. En hij komt erover vertellen en hij geeft tegenwoordig zelf ook van die sessies waarin hij mensen helpt met verslavingen en dat soort dingen te dealen.
0: Bijzonder.
1: En vanaf te komen.
0: Oké. Okay. Ja. Wat goed.
1: En hij zoekt nog een plek ergens in Twente waar die film die gemaakt is over zijn genezing vertoond kan worden. Dus als er filmhuizen zijn in Twente die daar graag wat meer over willen weten, die kunnen contact opnemen met hem of met ons. En dan, hij zal er vanavond over vertellen. Mensen kunnen erbij zijn, maar dat zal jouw volgende vraag zijn.
0: Ja, kunnen vanavond er mensen bij zijn?
1: Goh, Wim. Ja, vanavond vanaf 7 uur beginnen we. Graag iets eerder aanwezig, dan kan iedereen zitten om 7 uur. Kwart voor 7 beginnen we. Binnen zou mooi zijn. Kopje koffie, kopje thee, glaasje water, wat je wilt. We hebben nog live muziek zoals altijd. Dit keer de frontvrouw van de band Plukdam. Die komt wat nieuwe nummers spelen van de eerdaags te verschijnen nieuwe EP van deze band. En dat is het zo ongeveer.
0: Iedereen welkom. 7:15 in de Biep in Hengelo. En de uitzending vrijdagavond, hè?
1: Gratis entree, nog even belangrijk om te zeggen.
0: Ja, heel goed.
1: Uitzending op tv donderdagavond.
0: Donderdag.
1: Pas op, donderdagavond 21 mei om 10 uur. En zondagmorgen de herhaling om. Of zondagmorgen. Zondagmiddag om 12 uur. midden op de dag ook op het tv-kanaal van 120.
0: Goed zo, en anders via de website 120.nl, 20fm.nl. Bij kijk kom je er ook, hoe dan ook. Het is een gezoek, maar ja, uiteindelijk komen we eruit. Donderdagavond op televisie, vanavond aanwezig, 7:15. Franklin Veltes, ik dank je wel.
2: Goed zo, fijne dag, jongens.

0: Fever Dream van Alex Warren hier op de Twente Radio. En ja, hij is, heeft het net gehaald, terug van de Nürburgring. Mark straks naar 10 uur, andere Mark straks om 1 uur. We hebben Jordi en Richard, tot morgen.
1: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
2: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
1: Discussie.
3: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
1: En Twentse cultuur.
4: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmarsum.
5: Ja. Oh ja, in Oortmarsum.
4: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
1: Stream je favoriete radio, exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
7: Wil jij 500 euro netto verdienen?
8: Wat?
7: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van 500 euro.
8: Wow.
7: Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen. Brusje doet meer met je.
9: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Oud-Marsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budget-adres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
10: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Het cruiseschip Hondius komt zo dadelijk aan in de haven van Rotterdam. Aan boord zijn 27 mensen, bijna allemaal bemanningsleden. Waarschijnlijk moeten sommigen in quarantaine, omdat op het schip het Hantavirus werd ontdekt. Daarom staan in de haven Porta Cabins klaar. De 4 Nederlanders aan boord mogen thuis in quarantaine. De noodverordening voor Stadskanaal rond de huizen van 2 zwaar mishandelde kinderen is opgeheven. De burgemeester zegt tegen RTV Noord dat het niet meer nodig is. Vorige week werden nog ruiten vernield, maar de sfeer is gedraaid. Van grimmig naar medelevend. Mensen leggen bij de huizen nu bloemen en knuffels neer, zegt hij. Een leuke opsteker voor alleenstaande AOW'ers, want zij krijgen deze maand veel meer vakantiegeld. Er komt zo'n 20% bij, blijkt uit berekeningen. En dat komt door de stijging van het minimumloon. Daar is de AOW aan gekoppeld. Een stel dat allebei AOW krijgt, gaat er ook op vooruit. Maar niet zoveel als een alleenstaande. De aanpak van wapens onder jongeren faalt, zeggen experts tegen RTL Nieuws. Spotjes, campagnes en preventief fouilleren halen niks uit. Het aantal wapenmisdrijven onder jongeren is in jaren niet zo hoog geweest. Bekend was al dat bij jongeren afgelopen jaar een record aantal verboden wapens in beslag is genomen. En nu het weer van Weer Online. Eerst nog overwegend bewolkt met regen in het oosten. En die trekt snel weg. En later in de middag wordt het vrij zonnig. Maximaal ligt rond de 16 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. En tot zover het AP-nieuws.
1: Het is lente in Twente.

0: beter gevoel met de aarde.
1: Wow.
0: We horen weinig meer van haar trouwens, jammer. Goedemorgen, het is 10:00 geweest. Het is maandag, daar kan ik weinig aan doen. Ik kan je wel een beetje helpen om weer een beetje aan de slag te gaan, als dat nog niet echt wil lukken. De uitzendkracht, uiteraard.

blijft hij lekker, hè? Heerlijk om mee te zingen. Het goede doel en België is er leven op Pluto, is dan de subtitel tussen haakjes. Kijk even naar het weer, na de wat frisse dagen afgelopen tijd wordt het weer langzaamaan wat warmer. Vandaag stijgt de temperatuur zelfs al tot een graad of 16. Kan nog wat neerslag vallen, veel stelt het niet voor. De wind komt vanuit het zuidwesten met kracht 3. Daar komt morgen weinig verandering in. Wel wordt het morgen met 17 graden weer ietsjes warmer. En vanaf woensdag zitten we weer boven de 20 graden.

0: gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
1: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
3: Thema beveiliging staat voor betrokkenheid, adequate optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat Thema beveiliging net een stap verder. Thema beveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Thema beveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053 4800 560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Goedemorgen. Precies 2 maanden na de gemeenteraadsverkiezingen hebben 5 gemeenten in Twente een nieuw gemeentebestuur. Het gaat om Oldenzaal, Tebergen, Borne, Rijzeholt en Hof van Twente. Op veel andere plekken duurt het formatieproces nog een stuk langer. Zo weten ze in Dinkeland nog niet eens met welke partij winnaar het lokaal Dinkeland wil gaan regeren. Hengelo verwacht ergens in juni een nieuw college te hebben. Enschede mikt op voor het zomerreces. En in Almelo is het streven om eind deze maand tot een afronding te komen. Zo zegt de formateur daar, Henk Kamp. Bij een eenzijdig ongeval tussen Nijverdal en Hellendoorn is gistermiddag een persoon om het leven gekomen. De auto reed tegen een boom, waarna het in tweeën brak. De bijrijder is daarbij te komen overlijden. De bestuurder raakte gewond en is overgebracht naar het ziekenhuis. Zo meldde de politie gisteravond. En er komen steeds meer Indiaanse restaurants bij in Twente. Vorige maand openden er nog 2 nieuwe zaken in Hengelo en in Enschede. Een bekend Indiaans restaurant in de regio is Bombay Spice in Hengelo. En daar zeggen ze wel te weten waarom steeds meer mensen de Indiaanse keuken hebben ontdekt.
6: Maar India is een beetje een nieuwe trend geworden. India is meer bekend geworden. Dus eerlijke product, wordt goede producten wordt gebruikt. Gezondheid, daar zijn ze meer bewust in.
5: En dan het weer voor Twente. Het wordt een grijze maandag met veel regen en het wordt niet warmer dan 14 graden. Ook morgen verloopt regenachtig, maar later deze week wordt het warmer en gaat de zon weer vaker schijnen.
4: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

Shiny Happy People van R.E.N. bijgestaan door Kate Pearson. Wierden viert deze week de Week van de Democratie. Het doel daarvan is om kinderen en jongeren op een interactieve manier kennis te laten maken met thema's als democratie, burgerschap en de rol van de lokale politiek en wat ze zelf voor een invloed daarop kunnen hebben. Vanaf morgen tot en met 21 mei staat de Democratiefabriek in de bibliotheek in Wierden. En deze interactieve tentoonstelling is geschikt voor iedereen vanaf 10 jaar. De groep 7 en 8 van de basisscholen bezoeken deze de komende week. En op 20 en 21 mei dan bezoeken de leerlingen uit groep 7 het gemeentehuis voor een rondleiding en een quiz.

Heb je het over Shakira, dan heb je natuurlijk over een zomerse hit zoals deze Zoo. Afgelopen jaar zijn 100 mensen per ongeluk verdronken. Dat is een soort van waarschuwing die het CBS wil geven. Het zijn er trouwens 15 meer dan het jaar daarvoor, dus er zit een stijgende lijn in. En met name de leeftijdsgroep 60-plussers loopt een extra risico op verdrinking. Zo'n 41% van de overleden mensen zat namelijk in deze leeftijdsgroep. En ruim de helft van de verdrinkingen is in een sloot, rivierkanaal of gracht, gevolgd door en om hun huis en vijvers en plassen. Ook daar kan het gebeuren. Het is dus goed voor senioren om alert te zijn rond water en ook hun zwemvaardigheid op peil te houden. De tip die men dus wil meegeven is dat, ja, voordat je de zomer echt het recreatiewater in gaat, om van tevoren even wat baantjes te trekken in het zwembad.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten. Ja.
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God. Met daarin verweven wat het betekent om in Christus te zijn.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Van fundering tot nok. Van voordeur tot achterdeur. Bij Morsink Bouwmaterialen kunt u werkelijk voor alles terecht. Dus ook voor sanitair, complete badkamers en keukens. Makkelijk toch? Morsink Bouwmaterialen in Delden. Kijk op morsinkdelden.nl.
6: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
7: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
8: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aankan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
9: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Het cruiseschip Hondius is aangekomen in de Rotterdamse haven. Met aan boord 27 mensen, bijna allemaal bemanningsleden. Vorige maand werd op het schip het Hanta-virus ontdekt. Dat 3 mensen het leven kostte. Een deel van de bemanning gaat in Rotterdam in quarantaine. Daarvoor zijn in de haven Porta Cabins neergezet. De hulpvloot voor Gaza, ook wel bekend als de Flotilla, is opnieuw onderschept door militaire schepen, meldt een woordvoerder. Dit keer gebeurde het bij Cyprus. De Flotilla was onderweg vanuit Turkije, nadat een aantal boten eerder bij Kreta was geënterd door Israël. In de vloot varen ook Nederlanders mee. Een aantal websites voor schoonmaakhulpen heeft hun sites aangepast na een waarschuwing van de autoriteit Consumentenmarkt. Op die sites kun je je opgeven als je een schoonmaakster zoekt. Maar het was niet duidelijk dat je een abonnement van €15 per maand sloot. En dat is nu duidelijker vermeld. In Stadskanaal, waar het vorige week onrustig was na het nieuws over de mishandeling van 2 kinderen, wordt de noodverordening niet verlengd. De burgemeester vindt dat niet nodig, zegt hij bij RTV Noord. Dat bij de huizen van de moeders van alles was vernield, werd het weer rustig. Nu worden er vooral nog bloemen neergelegd. En nu het weer van Weer Online. Vanmiddag komen enkele buien tot ontwikkeling, waarbij lokaal onweer kan voorkomen. Tussen de buien door schijnt de zon en later vanmiddag wordt het vrij zonnig. Maxima liggen rond de 16 graden. En tot zover het AP-nieuws.
0: Het is lente in Twente.

me niet voorstellen dat ze toen in de gaten had dat ze goud in handen had met deze hit. Cyndi Lauper is uitgegroeid tot een echte klassieker met Girls Just Want To Have Fun. Deel 2 is begonnen. Je luistert naar de uitzendkracht. Vandaag wordt het 16 graden, nog kans op een enkele bui. En de wind komt vanuit het zuidwesten met kracht 3.

Shalimar. Ik zag dat ze binnenkort nog rondreden geven. En vandaag. Toch leuk om naartoe te gaan, denk ik zo. Dit waren ze met I Can Make You Feel Good. Vrijwilligers in Lossig die kunnen op 27 augustus terecht op de Vrijwilligersfeest. Vrijwilligersfeest wordt 's avonds gehouden vanaf 19:30 tot 22:00 in Dorpshoes Erve Boerichter in de Lutte. Als je actief bent als vrijwilliger binnen de gemeente Lossig, dan kun je jezelf aanmelden voor dit feest via aanmelden@lossig.nl.

0: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
1: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
2: Ja, die is huis nu echt af.
1: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
2: Ja, de vakluut lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
1: Kijk op beterafkozijn.nl als het echt goed moet zijn.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Goedemorgen. Precies 2 maanden na de gemeenteraadsverkiezingen hebben 5 gemeenten in Twente een nieuw gemeentebestuur. Het gaat om Oldenzaal, Tebergen, Borne, Rijzeholt en Hof van Twente. Op veel andere plekken duurt het formatieproces nog een stuk langer. Zo weten ze in Dinkeland nog niet eens met welke partij weer naar het lokaal Dinkeland wil gaan regeren. Hengelo verwacht ergens in juni een nieuw college te hebben. Enschede mikt op voor het zomerreces. En in Almelo is het streven om eind deze maand tot een afronding te komen. Zo zegt de formateur daar, Henk Kamp. Bij een eenzijdig ongeval tussen Nijverdal en Hellendoorn is gistermiddag een persoon om het leven gekomen. De auto reed tegen een boom, waarna het in tweeën brak. De bijrijder is daarbij te komen overlijden. De bestuurder raakte gewond en is overgebracht naar het ziekenhuis, zo meldde de politie gisteravond. En er komen steeds meer Indiaanse restaurants bij in Twente. Vorige maand openden er nog 2 nieuwe zaken in Hengelo en in Enschede. Een bekend Indiaans restaurant in de regio is Bombay Spice in Hengelo. En daar zeggen ze wel te weten waarom steeds meer mensen de Indiaanse keuken hebben ontdekt.
6: Maar India is een beetje een trend geworden. India is meer bekend geworden. Dat is eerlijke product. Wordt goede producten wordt gebruikt. Gezondheid. Daar zijn ze meer bewust in.
5: En dan het weer voor Twente. Het wordt een grijze maandag met veel regen en het wordt niet warmer dan 14 graden. Ook morgen verloopt regenachtig, maar later deze week wordt het warmer en gaat de zon weer vaker schijnen.
4: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

Alex Warren en Carey, You Home. Het voetbalseizoen van de Eredivisie, dat zit erop. Gelukkig is er nog de Formule 1. Komend weekend is er de Grand Prix van Canada. Je hoeft niet vroeg op te staan. De race zelf is namelijk zondagavond om 10 uur.

Taylor Swift en de For the Weather Girls en Tiësto, om dan maar helemaal compleet te zijn even. Zegt de gemeente Almelo, benieuwd wat jij vindt van hun website. Kun je alles vinden, alle diensten die je nodig hebt van de gemeente? Of heb je er wat moeite mee? Ze zijn erg benieuwd wat jij vindt van de gebruiksvriendelijkheid van de website. En dat kun je doorgeven via de website zelf op almelo.nl. Maak er gebruik van.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Jazeker. Ja.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Wie spaart, haalt niet alleen meer uit het leven, maar ook meer uit wonen. Echt veel meer. Nu tijdens Red Shopping Week bij XXX Loots met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Loots in Noordhorn en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
6: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurningen. Ieder seizoen springlevend.
5: Nu tijdens Red Shopping Week bij XXX Loots met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Loots in Noordhorn en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
7: Hey, monteur. Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
8: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
9: Nog steeds op zoek naar uw betaalbare droomtuin? Kom dan op 30 mei naar de open dag aan de Goormatenweg 6 in Overdinkel, rosco.nl.
10: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
0: Twente FM Nieuws.
11: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. D66 en GroenLinks willen dat partijen zonder leden niet mee mogen doen aan de verkiezingen. Maar dat plan vindt de Raad van State te ver gaan. Beide partijen willen nieuwe regels voor politieke partijen en daarvoor moet de wet worden aangepast. Als partijen zonder leden niet mee mogen doen, dan zou de PVV buiten de boot vallen. In Leerdam is dit weekend een man opgepakt die op socials opruiende berichten had geplaatst rond de anti-AZC-protesten in Apeldoorn. Wat hij precies had geschreven, wil de politie niet zeggen. Wel wordt benadrukt dat wie oproept tot geweld op social media strafbaar is en ook nooit anoniem. Na een reis van een week vanaf Tenerife is het cruiseschip Hondius aangekomen in de haven van Rotterdam. De meeste van de 27 opvarenden gaan nu in quarantaine en daarvoor zijn porta cabins neergezet. Dat is nodig omdat vorige maand op het schip het Hantavirus werd ontdekt. Morgen wordt begonnen met het ontsmetten van de Hondius. Het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug wordt in één klap twee keer zo groot. Natuurminister Van Essen geeft ook het noordelijke deel van het natuurgebied de status van Nationaal Park. Daarin liggen onder meer de bossen in de gemeente Amersfoort, De Bilt en Baren. De Utrechtse Heuvelrug is het op één na grootste bosgebied van Nederland. En nu het weer van Weer Online. Vanmiddag komen enkele buien tot ontwikkeling waarbij lokaal onweer kan voorkomen. Tussen de buien doorschijnt de zon en later vanmiddag wordt het vrij zonnig. Maxima rond de 16 graden. En tot zover het AP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Uitzendkracht. Mark van der Ven.

George Michael. Ja, eigenlijk heb ik alleen maar meer respect voor hem gekregen als je de hits nu zo terug hoort. Freedom 90, hoorde je? Dat spreekt voor zich. Komt uit 1990. Goedemiddag. Middag is begonnen voor deze maandag. De 18e mei is het. Je luistert naar de Uitzendkracht tot 1 uur. I could

0: ben ik nooit alleen.
1: Mes Montreal en het o zo gevoelige Door de Wind. De driewielfiets, daar heb je vast wel eens van gehoord. Als je niet zo, jezelf niet zo vertrouwd voelt op een tweewieler, dan kun je gebruik maken van, inderdaad, een driewieler. En als je er kennis mee wilt maken, dan is er binnenkort een speciale dag, namelijk op vrijdag 29 mei in Losser, tussen 1 en 4 uur 's middags. Dan kun je enkele driewielfietsen uitproberen. En dat is dan bij Wielerbaan van Stichting MAN. Je hoeft jezelf niet aan te melden, je bent dus van harte welkom om langs te komen en zo'n fiets uit te proberen.

0: Is jouw auto toe aan een onderhoudsbeurt of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Meij in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenopslag of totaalonderhoud. Gebroeders van der Meij leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
1: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
2: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier. Nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
3: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
0: Ook ik rij op autobanden van Gebroeders van der Meij. Vind ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Goedemiddag. Het aantal bloed- en plasmadonoren in Enschede is fors teruggelopen. In Hengelo zijn juist veel meer donoren geteld. Dat blijkt uit cijfers van Sanquem. Dat is de landelijke bloedbank die verantwoordelijk is voor de inzameling. De daling in Enschede komt door de sluiting van de bloedbank in januari vorig jaar. Enschedeers kunnen nog wel 20 keer per jaar terecht bij een mobiele bloedbank bij Diekman. Maar veel donoren lijken daardoor te zijn afgehaakt. De gemeente Enschede heeft ruim 21.000 euro geëist van Gert-Jan Ardesh. Het gaat om een bedrag dat de ondernemer de gemeente schuldig was na een rechtszaak. Die vordering is opvallend omdat eind 2024 het college toegaf dat die rechtszaak ten onrechte was gevoerd. Er kwamen welgemeende excuses en de gemeenteraad gaf opdracht om de zaak te onderzoeken, om ervoor te zorgen dat Ardesh wordt gecompenseerd voor de schade. De zaak Ardesh draait om een langslepend conflict tussen ondernemer Gert-Jan Ardesh en de gemeente Enschede. En supporters van FC Twente hebben gisteravond een grote sfeeractie gehouden bij stadion De Goalsvesten, na de terugkeer van de selectie uit Eindhoven. Kort voor 9 uur verzamelden honderden fans zich bij het stadion om de spelers te onthalen nadat de club op de 4e plek in de Eredivisie is geëindigd. Daarmee heeft FC Twente zich verzekerd van Europees voetbal. Je leest er meer over op 120.nl. En dan het weer voor Twente. Het is een grijze maandagmiddag met veel regen en niet warmer dan 14 graden. Ook morgen verloopt regenachtig, maar later deze week wordt het weer warmer en gaat de zon weer meer schijnen.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Ik loop de A1 Hengelo-Duitse grens door de controles 5 minuten vertraging vanaf Oldenzaal-Zuid. Op de A12 Arnhem-Duitse grens een kwartier vertraging vanaf Zevenaar, 3 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

grootste hit van Belinda Carlisle. Heaven is a place on earth. Volleybalvereniging Lutheria in de Lutte houdt op tweede Pinksterdag weer de jaarlijkse rommelmarkt. Gaat weer plaatsvinden op de parkeerplaats naast de sporthal aan de Kroepsweg. De opbrengst komt helemaal ten goede aan de volleybalvereniging zelf. En spullen die worden ingezameld aanstaande zaterdag. Dan is de inzameldag. Dat kan tussen 9 en 1 uur. Bruikbare spullen zijn van harte welkom. Daar valt niet alles onder. Er worden bijvoorbeeld geen koelkasten ingenomen, chemische producten, sanitair, kleding, computers, tv's en bankstellen. Dat mag je gewoon lekker naar het stort.

hebben wel eens een hart van goud. Vol liefde. En dat werd getoond in rock ballads. Zoals deze van Whitesnake en Is This Love. Aan het einde van deze aflevering van Uitzendkracht voor 18 mei. In 1991 hadden we ook zo'n hartebreker op nummer 1. Maar het had weinig met rock te maken. Timmy T. Die had namelijk een nummer 1 succes met One More Try. Ken je die nog? Nee? Hou er zo, zou ik bijna willen zeggen. Dat is echt een tranentrekker. En op de dag van vandaag in 2006, precies 20 jaar geleden, deden de Limburgse dames van Treble mee aan de voorrondes van het Eurovisie Songfestival op hun blote voetjes. Met het hitsucces Amambanda. Succes tussen aanhalingstekens. Van de 23 landen die streden op een finale plek, eindigde ons land toen als 20ste.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmarsum.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsum. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Wie spaart, haalt niet alleen meer uit het leven, maar ook meer uit wonen. Echt veel meer. Nu tijdens Red Shopping Week bij XXX Loots met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Loots in Noordhorn en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
6: Wil jij €500 netto verdienen?
7: Wat?
6: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van €500.
7: Wow.
8: Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen.
6: Brusje doet meer met je.
5: Nu tijdens Red Shopping Week bij XXX Loots met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Loots in Noordhorn en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
9: Oh nee, mijn remmen. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
10: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
11: Nog steeds op zoek naar uw betaalbare droomtuin? Kom dan op 30 mei naar de open dag aan de Goormatenweg 6 in Overdinkel. Rosco.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op Twents Adverteer. Adverteren.nl. Twente FM Nieuws.
12: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Ridwan Taghi krijgt misschien toch nieuwe advocaten. Ronald van der Horst en Aniek Slijters verklaren dat ze hem bij willen staan in het Marengo-proces. Er is wel een voorwaarde. Twee willen genoeg tijd hebben om zich goed in te lezen. Veel andere advocaten zouden zijn afgehaakt, omdat het Hof ze die steeds niet wilde geven. Het is drukker dan ooit bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Al maanden overnachten er steeds meer dan 2000 mensen, maar sinds een week is dat aantal gestegen tot zo'n 2200. Dat betekent dat asielzoekers op stoelen of op de grond moeten slapen, zegt het COA. Maar buiten slapen, zoals een paar jaar terug, hoeft nog niet. Shakira heeft een zaak tegen de Spaanse Belastingdienst gewonnen. Ze krijgt €60 miljoen terug. Het ging om een oude zaak uit 2011. De vraag was of ze lang genoeg in Spanje had gewoond om daar belasting te moeten betalen. De Belastingdienst vond van wel en Shakira niet. En van de rechter heeft zij dus gelijk gekregen. Bij de play-off-wedstrijden in het stadion van Volendam zijn deze week geen uitsupporters welkom. En dat betekent dat Groningen donderdag niemand mag meenemen tegen Ajax. En Willem II-fans zaterdag niet mee mogen tegen Volendam. Reden is dat het gisteren uit de hand liep naar de wedstrijd Volendam-Telstar en de gemeente geen risico wil nemen. En nu het weer van Weer Online. Vanmiddag komen enkele buien tot ontwikkeling waarbij lokaal onweer kan voorkomen. Tussen de buien doorschijnt de zon en later vanmiddag wordt het vrij zonnig. Maxima rond de 16 graden. En tot zover het AP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Door de middag. Mark Schepers.

Maalsmit en Stargazing bij Twente FM. Het is maandagmiddag, we staan aan het begin van een nieuwe week. En ja, het is een lange week, hè? Voor de meeste mensen niet meer gewend. Na al die feestdagen natuurlijk. Deze week moeten we toch echt met z'n allen 5 werkdagen doen. Ja, en we hebben nog 1 keer een leuk lang weekend voor de boeg. Dat is wel aankomend weekend, natuurlijk Pinksteren. En volgende week een kort weekje, hoeven we pas dinsdag weer te beginnen. Nou, dan moeten we toch echt wachten tot eerste kerstdag. Ja, dat is namelijk de eerstvolgende feestdag na tweede Pinksterdag. Dat is eventjes doorbijten. Maar goed, er zit nog een leuke zomervakantie tussen, toch? Hey, zometeen muziek van Ilse de Lange. Ook Aretha Franklin komt er nog aan. Er is Harry Styles.

van dat ik sexy word als ik dans. Nee, ik lijk meer op een of andere fistic die heen en weer ligt te bewegen als ik op de dansvloer sta. Dus ik hou het tot meestal gewoon lekker bij de bar. Jordan Nielsen en sexy als ik dans bij Twente FM. Ja, FC Twente gaat Europa in ondanks een 5-1 verlies bij PSV. Ja, dat wouden ze dan ook maar direct even gaan vieren. FC Twente is op de vierde plaats geëindigd in de Eredivisie. De ploeg van John van der Brom ging op het laatste speeldag zelf keihard onderuit bij de landskampioen PSV. Nou, maar omdat Ajax niet wist te winnen, is Twente verzekerd van Europees voetbal. De ploeg uit Enschede die begon dit seizoen natuurlijk erg slecht. Na 4 wedstrijden stonden we met FC Twente op een 3 punten. Zijn we op de 14e plaats in de Eredivisie. Nou, ik weet niet of je het gisteren mee hebt gekregen, maar gisteren zwaarden nog honderden supporters en tukkers uit bij het trainingscentrum en langs de snelweg. In de hoop op behoud van de derde plaats en daarmee een plek in de derde voorronde van de Champions League. Ja, dat lukte niet, maar het huidige scenario brengt ze wel in de tweede voorronde van de Europa League. Ja, na deze eindstand volgt dan ook een feestje. We gaan Europa in, schrijft de club online. Dat gaan we vieren. Het Hatrans Norba Café in de Grolsvesten. Het was vanaf 6:30 geopend. En daar werd ook de spelersbus opgewacht. En dat was één groot feest. Daar heeft het nog tot in de late uurtjes het bier gedruppeld, om het maar even zo te zeggen. Ja, ik denk dat die mensen die vandaag moeten werken wel een katertje bij zich dragen. Nou, het is door de middag waar je naar luistert. Zometeen het streeknieuws. Ook Shanice komt er nog aan met I Love Your Smile. Maar dit is Coldplay en BTS. Dit is My Universe.

와준 별. 내 우주의 놈 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 매시던

0: Wie spaart, haalt niet alleen meer uit het leven, maar ook meer uit wonen. Echt veel meer. Nu tijdens Red Shopping Week bij XXX Loots met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Loots in Noordhorn en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
1: Mag.
2: Wat mag?
1: Je weet wel Mac.
2: Hè?
1: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
3: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
0: Nu tijdens Red Shopping Week bij XXX Loots met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Loots in Noordhorn en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
4: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
5: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
6: Nog steeds op zoek naar uw betaalbare droomtuin? Kom dan op 30 mei naar de open dag aan de Goormatenweg 6 in Overdinkel. Rosco.nl.
7: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
8: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
9: Goedemiddag. Het aantal bloed- en plasmadonoren in Enschede is fors teruggelopen. In Hengelo zijn juist veel meer donoren geteld. Dat blijkt uit cijfers van Sanquem. Dat is de landelijke bloedbank die verantwoordelijk is voor de inzameling. De daling in Enschede komt door de sluiting van de bloedbank in januari vorig jaar. Enschedeers kunnen nog wel 20 keer per jaar terecht bij een mobiele bloedbank bij Diekman, maar veel donoren lijken daardoor te zijn afgehaakt. De gemeente Enschede heeft ruim 21.000 euro geëist van Gert-Jan Ardesh. Het gaat om een bedrag dat de ondernemer de gemeente schuldig was na een rechtszaak. Die vordering is opvallend omdat eind 2024 het college toegaf dat die rechtszaak ten onrechte was gevoerd. Er kwamen welgemeende excuses en de gemeenteraad gaf opdracht om de zaak te onderzoeken, om ervoor te zorgen dat Ardesh wordt gecompenseerd voor de schade. De zaak Ardesh draait om een langslepend conflict tussen ondernemer Gert-Jan Ardesh en de gemeente Enschede. En supporters van FC Twente hebben gisteravond een grote sfeeractie gehouden bij stadion De Goalsvesten, na de terugkeer van de selectie uit Eindhoven. Kort voor 9 uur verzamelden honderden fans zich bij het stadion om de spelers te onthalen nadat de club op de vierde plek in de Eredivisie is geëindigd. Daarmee heeft FC Twente zich verzekerd van Europees voetbal. Je leest er meer over op 120.nl. En dan het weer voor Twente. Het is een grijze maandagmiddag met veel regen en niet warmer dan 14 graden. Ook morgen verloopt regenachtig, maar later deze week wordt het weer warmer en gaat de zon weer meer schijnen.
8: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Vrijdagmiddag, Soul Asylum, Runaway Train. Het is toch even janken, hè, dat het weekend weer voorbij is. Dan past zo'n plaat daar prachtig bij, toch? Het is door de middag waar je naar luistert met muziek uit de jaren 90 net, Soul Asylum. Zometeen gaan we natuurlijk de dag van weer bespreken, want vandaag vieren we vandaag. Nou, de ijsheiligen hebben we inmiddels achter ons gelaten. En dat kunnen we ook zien, want de temperaturen die gaan omhoog. Volgend weekend dan wordt het zo'n 22 graden met lekkere zon. En dat mag ook wel een keer na afgelopen weekend, hè. Ik bedoel, de menig Twentenaar die heeft verkneukeld op de camping gezeten. Ik heb even onderzoek gedaan. Het is niet zo dat we de camping gemeden hebben. Nee, de Twentse campings die stonden toch aardig vol. Ondanks het slechte weer. En zo laten we zien dat wij Nederlanders echte kampeermensen zijn. Hè? Hey, zometeen natuurlijk het nieuws. Maar eerst nog Paul Hardcastle. Dit is Don't Waste My Time.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: www.nl/luister. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
1: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
2: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
3: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
5: Twente FM Nieuws.
6: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. In Eindhoven is een groepje pro-Palestina-demonstranten op het dak van een van de universiteitsgebouwen geklommen, meldt Omroep-Brabant. Omdat binnen laboratoria zijn waar met chemicaliën wordt gewerkt en er via het dak wordt geventileerd, zijn er zorgen over de veiligheid van de betogers, maar die willen niet weg. Burgemeester Schouten heeft iedereen bedankt die betrokken was bij de komst van het cruiseschip Hondius in Rotterdam. Ze namen ook een kijkje bij de Porter Cabins, waar de meeste van de 27 opvarenden in quarantaine moeten. Komende week wordt de Hondius ontsmet, omdat er het Hantavirus was ontdekt dat 3 mensen het leven kostte. Bij de Belastingdienst zijn ze misschien een miljoenenfraude op het spoor waarbij Bulgaren betrokken zijn. Zo gaan er een bedrag van bijna 7 miljoen euro. En de verwachting is dat 2/3 van het bedrag niet meer terug te halen valt. Staatssecretaris Ehrenberg schrijft de Kamer dat hij toch gaat proberen alles terug te krijgen. Na de winst van Bulgarije op het Songfestival mag dat land het Liedjesfeest volgend jaar organiseren. Naast de hoofdstad Sofia zijn er nog 3 grote steden die dat willen. Plovdiv, Varna en Burgas. De cultuurminister kijkt eerst naar Sofia, maar neemt alles mee in zijn overwegingen, zegt hij. De voorbereidingen beginnen deze week al. En nu het weer van Weer Online. Vanmiddag komen enkele buien tot ontwikkeling waarbij lokaal onweer kan voorkomen. Tussen de buien doorschijnt de zon en later vanmiddag wordt het vrij zonnig. Maxima rond de 16 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 Arnhem richting Oberhausen staat file voor de Duitse grens 2 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Door de middag. Mark Schepers.

0: Z en Alessia Cara met Stay.
1: Het is altijd wel ergens de dag van. Zo ook vandaag. Maar Mark, vertel ons, wat voor dag is het vandaag?
0: Vandaag maandag 18 mei en vandaag is het Internationale Museumdag. Ja, wereldwijd openen duizenden musea's hun deuren voor speciale activiteiten. Het thema dit jaar, musea's die een verdeelde wereld verenigen. Ja, dat klinkt heel groot natuurlijk, maar het is eigenlijk heel simpel. Een museum is een plek waar je de wereld binnenstapt zonder te reizen. Waar je begrijpt hoe een ander heeft geleefd, gedacht en gedroomd. En hier in Twente hoef je echt niet heel ver, want het Rijksmuseum Twente in Enschede is er natuurlijk, de Twentse Wellen. Gewoon een hoek en op Internationale Museumdag hebben veel musea gratis toegang en zijn ze ook nog eens...

er nog gratis naartoe ook. Kijk er wel even voor op de website van de musea. Maar nou, ik zou zeggen, doe eens gek. Hè? Eventjes naar een museum. Dat is een keer wat anders op een maandagavond, toch? Hey, het is door de middag waar je naar luistert. Zometeen Kate Bush met Cloudbursting. Ook Wendy en Lisa komen eraan met Waterfall. En deze twee die treden op dit moment op in de Gelderdome, voordat ik het verkeerd zeg. En ik weet niet of je er nog naartoe gaat. Maar het lijkt nogal een crisis te zijn om er te komen en weg te komen. Dus mocht je er nog heen gaan, plan het goed dat je op tijd bent en je niet te laat komt en niet in de verdrukking terechtkomt. Want ja, het is gewoon druk bij Suzanne en Freek. Maar goed, ze zijn bijna halverwege hun concertreeks. En dit is dan ook halverwege.

0: De Weerseloze Markt is de grootste en gezelligste markt in Twente. Met heel veel speciale koopjes, voordeel, kwaliteit en veel gezelligheid. We zijn elke zaterdag geopend van 8:30 tot 14:00. Kijk op weerselozemarkt.nl voor aanbiedingen, shows en leuke acties. Let op, tweede Pinksterdag is er een extra Weerseloze Markt met activiteiten voor jong en oud en live muziek tussen de vele kramen.
1: Wie spaart, haalt niet alleen meer uit het leven, maar ook meer uit wonen. Echt veel meer. Nu tijdens Red Shopping Week bij XXX Loots met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Loots in Noordhorn en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
2: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
1: Nu tijdens Red Shopping Week bij XXX Loots met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Loots in Noordhorn en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
3: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
4: Nog steeds op zoek naar uw betaalbare droomtuin? Kom dan op 30 mei naar de open dag aan de Goormatenweg 6 in Overdinkel. Rosco.nl.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
6: Goedemiddag. Het aantal bloed- en plasmadonoren in Enschede is fors teruggelopen. In Hengelo zijn juist veel meer donoren geteld. Dat blijkt uit cijfers van Sanquem, dat is de landelijke bloedbank die verantwoordelijk is voor de inzameling. De daling in Enschede komt door de sluiting van de bloedbank in januari vorig jaar. Enschedeers kunnen nog wel 20 keer per jaar terecht bij een mobiele bloedbank bij Diekman, maar veel donoren lijken daardoor te zijn afgehaakt. De gemeente Enschede heeft ruim €21.000 geëist van Gert-Jan Ardesh. Het gaat om een bedrag dat de ondernemer de gemeente schuldig was na een rechtszaak. Die vordering is opvallend omdat eind 2024 het college toegaf dat die rechtszaak ten onrechte was gevoerd. Er kwamen welgemeende excuses en de gemeenteraad gaf opdracht om de zaak te onderzoeken, om ervoor te zorgen dat Ardesh wordt gecompenseerd voor de schade. De zaak Ardesh draait om een langslepend conflict tussen ondernemer Gert-Jan Ardesh en de gemeente Enschede. En supporters van FC Twente hebben gisteravond een grote sfeeractie gehouden bij stadion De Goalsvesten, na de terugkeer van de selectie uit Eindhoven. Kort voor 9 uur verzamelden honderden fans zich bij het stadion om de spelers te onthalen nadat de club op de 4e plek in de Eredivisie is geëindigd. Daarmee heeft FC Twente zich verzekerd van Europees voetbal. Je leest er meer over op 1twente.nl. En dan het weer voor Twente. Het is een grijze maandagmiddag met veel regen en niet warmer dan 14 graden. Ook morgen verloopt regenachtig, maar later deze week wordt het weer warmer en gaat de zon weer meer schijnen.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland vanaf afrit Beek 2 kilometer file en 10 minuten vertraging door de grenscontroles. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1Twente.

prachtig. I'm in the mood for dancing. Nolan Sisters bij Twente FM. Ja, FC Twente Vrouwen heeft na een sublieme comeback wel de KNVB-beker uit het vuur gesleept. De ploeg van trainer Corina Dekker won op het kasteel in Rotterdam, ondanks een 2-0 achterstand. Uiteindelijk na strafschoppen van een kerstverse landskampioen PSV, waar ze de titel aan kwijtgeraakt zijn. Nou, gehavend FC Twente had ondanks de vele blessures de beste kansen en beter spel in het eerste bedrijf. Eva Oude Eldrink en Jill Diekman misten namens FC Twente echter de overtuiging. Ja, en daarom stond dus op een gegeven moment met 2-0 achter. Maar uiteindelijk werd het dus nog 2-2. En hebben ze met strafschoppen toch nog de beker gewonnen. Ja, FC Twente die staat volgende week weer tegenover PSV. Want dan gaat het om het slotstuk. Dan moeten de FC Twente vrouwen nog vol aan de bak om Europees voetbal in de wacht te slepen. Nou, daarvoor moet het minimaal derde worden. Daar staat nu Feyenoord. En ja, Feyenoord moet dan nog eventjes weggehaald worden. Dus ja, het ligt niet alleen aan de dames. Het ligt natuurlijk ook aan Feyenoord. Wil je meer over weten?

Bij Twente FM, ja. Hey, over het weerbericht gesproken. Ja, het is vandaag nog zo'n 13 graden. Morgen gaat eindelijk de temperatuur weer een beetje omhoog naar een 17 graden. Er verdwijnt de regen ook. Woensdag kan er nog een klein druppeltje vallen. Maar dan gaan we toch best een heel goed weekend tegemoet. Ja, het nummer wat ons de hele week al achtervolgt en het weerbericht wat iedere keer 3 dagen op lijkt te schuiven. Moet die nou toch bijna gaan kloppen, hè? Agda en de Munnik en morgen...

0: nieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee. Die vetbike kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
6: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
7: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
8: Ja, die is huis nu echt af.
7: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
8: Ja, de vakluur lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
7: Kijk op beterafkozijn.nl. Als het echt goed moet zijn.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentseadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
9: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Lange rijen op Schiphol. De beveiliging werkt vanaf vandaag op een andere manier en dat loopt toch niet helemaal soepel. Kantoormedewerkers van Schiphol schieten bij en er wordt water uitgedeeld. De reizigers klaagden tegen de Telegraaf over wachttijden van meer dan een uur, maar dat kan Schiphol niet bevestigen. Een school uit Hilversum doet vanavond niet mee met de avondvierdaagse in Loosdrecht. De school vindt het niet meer feestelijk genoeg na alle anti-AZC-protesten. De route was al aangepast en ging niet meer langs het AZC. NA Nieuws schreef eerder dat er signalen waren dat enkele ouders kinderen met shirts met de tekst AZC nee wilden aantrekken. Bij de Malediven zijn de laatste vier lichamen gevonden van een groep Italiaanse duikers. Ze raakten vorige week vermist. Er zijn ermee nu 6 doden, een 5e Italiaan en een reddingswerker werden eerder al gevonden. De Italianen bezochten een onderwatergrot. Het is niet duidelijk wat er mis is gegaan. En een kerkklok in Voorschoten wordt zachter afgesteld omdat die voor geluidsoverlast zorgde. Meerdere mensen in de buurt hadden erover geklaagd. De klok werd daarom al een paar weken uitgezet in de avond en de nacht. Op het nieuwe volume kan de klok weer dag en nacht luiden. En dan nu het weer van Weer Online. Het is wisselvallig met wolken, zon en een paar buien. Die buien kunnen soms stevig zijn met hagel en onweer. Het is 15 tot 16 graden. Vanavond en morgenochtend droog, daarna gaat het weer regenen. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf knooppunt Oudijk 2 kilometer file tot aan de grens met Duitsland door controles. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Door de middag. Mark Schepers.

0: The Fine Young Cannibals, Good Thing bij Twente FM. En zo zijn we aangekomen bij het rustmomentje van Twente. Het is namelijk 4:10. Dat betekent tijd voor How Slow Can You Go. En we hebben weer een paar leuke dingen binnengekregen. Onder andere van Nienke uit Enschede. Die wil graag Adele met When We Are Young horen. Die is druk bezig met solliciteren. Die is net afgestudeerd. Dus dat is natuurlijk een hele leuke. Die gaan we onthouden. Ook Paul die stuurde er eentje. Oasis met Champagne Supernova. Maar kan ze natuurlijk niet allemaal draaien. Dus ik heb het heel eerlijk weer op de redactie neergelegd. En die maken dan met z'n allen even een soort poeletje. En de meeste stemmen gelden, zeg ik dan altijd maar zo. En Rob uit Denenkamp is eruit gekomen. Hij zegt, ik werk in de buurt van de grens en rijd elke dag langs het mooie Dinkeland. Zelfs op een grijze maandag is dit een mooi stukje Twente. Ja, Sweet Thing van Van Morrison staat daar heel vaak op als ik er langs rijd. Dat nummer klinkt alsof de wereld even op pauze staat. Nou Rob, ik weet niet of je onderweg bent. En anders moet je maar even in je bureaustoel gaan zitten met de ogen dicht. En denken dat je er doorheen rijdt. Want dit is de How Slow Can You Go van vandaag. Van Morrison en Sweet Thing.
1: Het einde van de middag nadert. Even tot rust komen. Pak je warme bak koffie maar lekker vast. Want het is tijd voor... How slow can you go?

0: De Weerseloze Markt is de grootste en gezelligste markt in Twente. Met heel veel speciale koopjes, voordeel, kwaliteit en veel gezelligheid. We zijn elke zaterdag geopend van 8:30 tot 14:00. Kijk op weerselozemarkt.nl voor aanbiedingen, shows en leuke acties. Let op, tweede Pinksterdag is er een extra Weerseloze Markt met activiteiten voor jong en oud en live muziek tussen de vele kramen.
1: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
2: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
4: Goedemiddag, mijn naam is Tanja Reinders. De wachtlijsten voor beschermd wonen in en rond Enschede lopen verder op. Inmiddels wachten 69 mensen op een plek met begeleiding. Terwijl gemeenten tegelijkertijd miljoenen euro's overhouden uit het budget voor beschermd wonen. Sinds 2018 is in Twente zo'n 71 miljoen euro uit het budget voor beschermd wonen toegevoegd aan de algemene reserves van de gemeente. Dat mag volgens de regels, omdat gemeenten niet verplicht zijn het volledige bedrag aan opvangplekken uit te geven. De gemeente Enschede noemt de situatie complex. Vooral het vinden van geschikte locaties en voldoende spreiding over de regio kost volgens de gemeente veel tijd. Er wordt gewerkt aan nieuwe woonlocaties, onder meer in de voormalige Apostel Thomaskerk en in de wijk Esmarkenveld. Door het tekort aan opvangplekken blijft de winternachtopvang aan de Oldenzaalse straat deze zomer ook open. Volgens de gemeente zouden anders tientallen mensen op straat terechtkomen. En de beste handbalster van de Nederlandse competitie komt uit Overdinkel. De 24-jarige Liz Oldebolhaar, spelend voor Kwiek Raalte, is door de coaches in de Super Handball League Women uitgeroepen tot beste speelster van het seizoen. Oldebolhaar maakte op haar 16e de overstap van combinatie 64 in Losser naar Kwiek. Inmiddels speelt ze al 3 jaar in het eerste team en won ze dit seizoen met de club de Nationale Beker. Naast het handbal studeert ze toegepaste psychologie aan de Saxion Hogeschool. En volgende maand speelt ze met het Nederlandse studententeam op het WK in Frankrijk. En tot slot is hier nog het weer voor Twente. Vandaag is het wisselvallig. De zon en wolken wisselen elkaar af en er valt ook wat regen. Het wordt niet warmer dan 14 graden. En de zuid-zuidwestenwind is matig van kracht.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland vanaf afrit Beek 2 kilometer file en een klein kwartiertje vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk.

Twente FM. Het is door de middag waar je naar luistert op deze maandagmiddag. Ja, het begin van de week van een gewone werkweek. Zult er bijna weer even aan moeten wennen dat je 5 dagen aan het werk moet. Nou, goed nieuws. Er komt nog een feestweek aan, om het maar even zo te benoemen. Volgende week hebben we natuurlijk nog een lekker kort weekje in verband met Tweede Pinksterdag. Daarna moeten we wachten tot het weer Eerste Kerstdag is. Ja, zit even tussen. Gelukkig zit er nog een zomervakantie en een herfstvakantie tussen, hè. Nog een paar

De zomerse klanken van Bruno Mars en I Just Might bij Twente FM. Hey, over zomerse klanken gesproken, de man die altijd zomers klinkt, die zit al voor je klaar. Jordy Goorman, Twente komt thuis met de lekkerste muziek voor onderweg in de auto. En het laatste.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmarska.
4: Ja. Oh ja, in Oortmars.
3: Ja, het is eigenlijk met dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio, exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Wie spaart, haalt niet alleen meer uit het leven, maar ook meer uit wonen. Echt veel meer. Nu tijdens Red Shopping Week bij XXX Loots met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Loots in Noordhorn en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
6: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
5: Nu tijdens Red Shopping Week bij XXX Loots met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Loots in Noordhorn en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
7: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
8: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
7: Oh ja?
8: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
7: Klinkt goed.
9: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
10: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
11: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen. Ieder seizoen springlevend.
12: Nog steeds op zoek naar uw betaalbare droomtuin? Kom dan op 30 mei naar de open dag aan de Goormatenweg 6 in Overdinkel. Rosco.nl.
13: Hey, monteur. Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl. En misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
14: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Het kabinet en de Vereniging van Gemeenten hebben vanavond op het Catshuis een spoedoverleg over de protesten bij AZC's. Protesten in bijvoorbeeld Loosdrecht en IJsselstein liepen de laatste tijd uit de hand. De gemeenten zijn boos dat politie worden geïntimideerd en hulpdiensten worden belaagd. Ze hebben het over terreur. In Groningen is een man mishandeld door een groep jongens en bestolen van een regenboogvlag. Het gebeurde afgelopen zaterdag al bij het station. Er waren toen 2 demonstraties in de stad, een rechtsprotest tegen het asielbeleid en een linkse tegendemonstratie. Mogelijk heeft de knokpartij daarmee te maken. Oostenrijk heeft tijdens het Songfestival 500 cyberaanvallen afgeslagen, zegt de politie. De aanvallen waren vooral gericht op de website van het Songfestival en het ticketsysteem. Ook zijn er tijdens het Songfestival 16 mensen opgepakt, de meeste van hen omdat ze gezichtsbedekkende kleding droegen. En de buitenlandse aandeelhouders van Vitesse zouden de directie en de raad van commissarissen hebben ontslagen. Daarmee is de onrust bij de club uit de eerste divisie weer terug na jaren van financiële en organisatorische problemen. De directie zegt zelf helemaal niet ontslagen te zijn, omdat de aandeelhouders dat helemaal niet zouden mogen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is wisselvallig met wolken, zon en een paar buien. Die buien kunnen soms stevig zijn met hagel en onweer. Het is 15 tot 16 graden. Vanavond en morgenochtend is het droog, daarna gaat het weer regenen. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente.

0: Fever Dream, lekker voor je maandagmiddag. En ook nog Johnny Hedges, Jazz en I Don't Wanna Be A Hero bij de middagshow voor Twente.
1: Twente komt thuis.
0: Dat is het vandaag. Het is een lekkere regenachtige dag. Ik kan het niet mooier maken. Maar het wordt later deze week wel beter. Dat kan ik je vast vertellen. Dus reden genoeg om lekker te blijven luisteren. Met ook heel veel lekkere muziek voor in dit geval je maandagmiddag. De laatste loodjes van je werkdag. Gaan we zo meteen vullen met muziek van Regard. Ook Alesso en Zara Larsson onderweg. En een lekkere suggestie voor Madonna. Causing a Commotion werd aangevraagd door Lisette. Zij mailde naar jordi@twentefm.nl voor in ieder geval die track. Maar eerst tijd voor een muzikaal hart onder de riem. Mocht je aan het einde van de werkdag denken, jongens, het zit er even doorheen. Dan hebben we altijd de lekkere track. Vandaag iets uit de jaren 90. Dat dacht je van Robin Ness. Love for Love.
1: 4:00. Je maag begint wat te rommelen. Het is tijd voor de lekkere track. Iedere werkdag omstreeks 4:15 bij Twente FM.

Hij komt uit Kosovo. Ik heb het over Regard met Troye Sivan op Twente FM. En You, en daarvoor nog Robin S. uit de jaren 90. Show Me Love als de lekkere track, je muzikale hart onder de riem. Wat goed dat je luistert. Straks hier muziek van Madonna. Causing a commotion voor je maandagmiddag. En eerst deze van Sarah Larsson en Alesso. Dit is Words.

Mailde naar jordi@twentefm.nl voor iets van Madonna uit de jaren 90. Causing a Commotion zojuist gedraaid. En ook nog hier Words van Alesso en Sarah Larsson. Straks wordt je bijgepraat. Het laatste nieuws uit Twente gaat eraan komen. Op een presenteerblaadje van de redactie van 1 Twente ga je horen naar deze fijne nieuwe van Miles Smit en Niall Horan samen. Drive safe. Goed advies.

0: Wie spaart, haalt niet alleen meer uit het leven, maar ook meer uit wonen. Echt veel meer. Nu tijdens Red Shopping Week bij XXX Loots met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Loots in Noordhorn en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
1: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
0: Nu tijdens Red Shopping Week bij XXX Loots met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Loots in Noorden en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
2: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
3: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lutscher Alm in Enschede. Gewoon in Twente. Dan eet je de heerlijkste gerechten uit de voortreffelijke open keuken en waan je je toch midden in de Alpen. Met een groep huurt dan onze Almhutte voor jouw feest. De Lutscher Alm. Reserveer je nu via lutscheralm.nl.
4: Nog steeds op zoek naar uw betaalbare droomtuin? Kom dan op 30 mei naar de open dag aan de Goormatenweg 6 in Overdinkel. Rosco.nl.
5: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
7: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Musical Tombola ging vrijdagavond in première als locatievoorstelling van het Wilming Theater in samenwerking met het Rotterdams Luxor Theater. De productie vertelt het verhaal van Aad Reuver en Tony, de laatste bewoners van een deels gesloopte wijk. De voorstelling snijdt actuele thema's aan over sloopwijken en verdringing. John Buisman speelt de koppige Aad die weigert zijn woning te verlaten. De musical doet denken aan de Enschedese wijken Patmos en Twekkelenveld. Op het eeuwenoude erf van Hoeve Springendal in Hezingen ging vrijdagavond theaterspektakel Los van de Grond in première. De voorstelling, gemaakt van en voor de gemeenschap, werd door regen en kou onderbroken. Na een pauze van zo'n 10 minuten pakten de spelers de draad weer op. Toeschouwers, gehuld in regencapes, accepteerden de onverwachte onderbreking zonder protest. En FC Twente Vrouwen heeft de KNVB-beker gewonnen. Op het Kasteel in Rotterdam won de ploeg van trainer Corina Dekker na strafschoppen van kersvers landskampioen PSV, ondanks een 2-0 achterstand. Oud-Twente-speelster Liz Rijsbergen scoorde doelpunten voor PSV. FC Twente kwam sterk terug en sleepte de wedstrijd na strafschoppen binnen. Vorig jaar won Twente de bekerfinale ook al van PSV. Heb ik nu het weer voor Twente? De zon komt er steeds beter bij. Bij een zwakke tot matige west- tot zuidwestenwind wordt het zo'n 15 tot 16 graden. Vanavond verdwijnen de buien en klaart het weer op.
8: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het oosten van het land heb je een kwartier vertraging op de A12... vanuit Arnhem naar Duitsland, tussen Arnhem-Noord en de Duitse grens. Dan de A50 vanuit Arnhem naar Os, tussen Knopend Valburg en Ravenstein, 5 minuten vertraging. En dat geldt ook voor de M35 Zwolle-Almelo bij Raalte. De N316 Vorden richting Zeerenberg bij Keienborg, 2 kilometer. Op onthoud is ook 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

You Too. And I still haven't found what I'm looking for. Later in de jaren 90 kwam er nog eens een keer een hele flauwe, vrolijke versie van deze plaat uit. Ik heb nog god niet meer van wie die is, maar ik moet er in één keer aan denken. Zojuist in ieder geval U2 en daarvoor de Twente FM streeknieuws. Nieuws en achtergronden vind je ook op onze website 120.nl als je nieuwsarchief. Met nieuws en achtergronden uit Twente. En over een klein uurtje weer een verse update. Straks meer over het weer voor de komende dagen. Dit is weer Bente en Plus samen.

Tiësto, een van de meest succesvolle Nederlandse DJ's. Ook over de grens met Lay Low als een van zijn hits van de afgelopen jaren. En vandaag een van de laatste echt wisselvallige dagen voorlopig. Want vandaag was het regenachtig en wisselvallig. Inmiddels lijkt het wat droger te worden met vanavond en vannacht opklaringen. De minimumtemperaturen liggen rond de 6 graden. Mogelijk dat er later vannacht een mistbankje ontstaat. En morgen, je dinsdag, ziet er eigenlijk best aardig uit. Het is dan overwegend droog. Er is ruimte voor de zon en het wordt morgenmiddag zo'n 16 graden. Later in de week neemt de zon de overhand. De temperaturen die lopen verderop. Ik zie zelfs richting het Pinksterweekend temperaturen van ruim boven de 20 graden. Maar in ieder geval deze week al verderop lopen de temperaturen. En later deze week 17 tot 19 graden. Kortom, het wordt langzaamaan beter met meer ruimte voor de zon en oplopende temperaturen.

Lekker zomers. Het is de nieuwe single van Shakira van de bioscoop It's Zootropolis deel 2. Zoo en daarvoor nog Freddie Mercury en Living on My Own. Je weet al, met die stofzuiger. Zo is het ook. Richting het einde van de werkdag met zometeen de 5 uur uit je dakplaat. De muzikale afsluiter van je werkdag. Welke track wil je zometeen horen als het officiële afsluitmoment van deze eerste werkdag van de week na een lang hemelvaartweekend voor de meeste mensen? Geef hem door. Kun je doen via de app. Dat doe je op twentefm.nl of je mailt me via jordi@twentefm.nl voor je favoriete track. Wat is het beste afsluitmoment van deze werkdag? Ik ben benieuwd waar je mee komt en wie weet hoor je je favoriete track straks. Je luistert in ieder geval naar de middagshow voor Twente. Gisteren een deceptie voor Twente. Het werd maar liefst 5-1 tegen PSV op de slotdag van de Eredivisie, waar winst natuurlijk het beste scenario was. Want dan had Twente nog in de play-offs voor de Champions League gespeeld. Maar dat zit er helaas niet in. Dat zijn de play-offs.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten. Ja.
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God. Met daarin verweven wat het betekent om in Christus te zijn.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Oh nee, mijn ruit. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat? Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal. Of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
7: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
8: Van fundering tot nok, van voordeur tot achterdeur. Bij Morsink Bouwmaterialen kunt u werkelijk voor alles terecht. Dus ook voor sanitair, complete badkamers en keukens. Makkelijk toch? Morsink Bouwmaterialen in Delden. Kijk op morsinkdelden.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
9: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Twee Nederlandse opvarenden van de vloot die met hulpgoederen naar Gaza vaart, zijn door Israëlische militairen van hun boot gehaald. We maken ons grote zorgen, zegt de organisatie. Israël is vanmorgen begonnen met het onderscheppen van de tientallen boten. Er zijn 175 mensen aan boord. Het kabinet, gemeenten en provincies praten vanavond op het Catshuis over de asielprotesten van de laatste tijd. De gemeenten hebben het over terreur en intimidatie. Ze wordt de brandweer tegengehouden toen in Loosdrecht bij een AZC-locatie brand was gesticht. Premier Jette is ook bij het overleg aanwezig. De politie heeft hun chatbot Wout offline gehaald omdat hij verkeerde informatie gaf. Bij een vraag over aangifte van discriminatie tegen Palestijnen gaf hij informatie over antisemitisme. Een foutje, zegt de politie. Ze onderzoeken nu waardoor het komt. De chatbot blijft voorlopig offline. En voetballer Ismaël Saibari van PSV heeft de gouden schoen gewonnen. Dat is de prijs voor de beste voetballer van het afgelopen seizoen in de Eredivisie. De prijs wordt elk jaar uitgereikt door de Telegraaf. In de jury zitten tientallen oud-oranje internationals. Saibari werd met PSV kampioen en won met Marokko de Afrika Cup. En dan nu het weer van Weer Online. Het is wisselvallig met wolken, zon en een paar buien. Die buien kunnen soms stevig zijn met hagel en onweer. Het is 15 tot 16 graden. Vanavond en morgenochtend droog, daarna gaat het weer regenen. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het oosten van het land staat een dozijn files. Op deze wegen heb je de meeste vertraging. De A1 vanuit Hengelo naar Duitsland. Voor de grens bij de Lutte 5 minuten extra. De A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Tussen Arnhem-Noord en de Duitse grens heb je bij elkaar opgeteld 15 minuten vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Het is lente in Twente.

nummer 1 radiostation voor Twente. Je luistert naar Twente FM met Summer en Homewrecker. En daarvoor nog Alessia Cara, vandaag de 5 uur uit je dagplaats. Cars to your beautiful, ze schreef deze plaat. Omdat ze in haar jeugd veel werd gepest. Ze had toen last van alopecia, oftewel haaruitval. En daar werd ze natuurlijk als jong kind veel mee gepest. Want kinderen zijn onderding natuurlijk onverbiddelijk. En daar schreef ze deze plaat over. Inmiddels gaat het goed met Alessia Cara. Dit is de middagshow voor Twente. Fijn dat je luistert met Kensington nu.

geruststellende woorden van Simon Webb, No Worries. En daarvoor Kensington met Done With It bij de middagshow voor Twente. Misschien ook wel het gevoel na deze eerste werkdag na een lekker lang weekend richting je baas. Richting huis met Twente FM, de middagshow voor Twente met The Bit Machine, Somebody Real.

Imagination, Just an Illusion op Twente FM. Met daarvoor nog de Bitmachine uit de jaren 90 met Somebody Real bij Twente FM. Het enige echte radiostation voor Twente. Wat goed dat je hem aan hebt staan. Zometeen hoor je hier het laatste streeknieuws uit Twente. Met nu muziek van Jazzy en Calvin Harris.

0: Wie spaart, haalt niet alleen meer uit het leven, maar ook meer uit wonen. Echt veel meer. Nu tijdens Red Shopping Week bij XXX Loots met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Loots in Noordhorn en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
1: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
2: Thema beveiliging staat voor betrokkenheid, adequate optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat Thema Beveiliging net een stap verder. Thema Beveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Thema Beveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053-4800-560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
0: Nu tijdens Red Shopping Week bij XXX Loots met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Loots in Noordhorn en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
3: Wil jij €500 netto verdienen?
4: Wat?
3: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van €500.
4: Wow.
5: Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen.
3: Brusje doet meer met je.
6: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
7: Nog steeds op zoek naar uw betaalbare droomtuin? Kom dan op 30 mei naar de open dag aan de Goormatenweg 6 in Overdinkel, rosco.nl.
8: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
9: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Musical Tombola ging vrijdagavond in première als locatievoorstelling van het Wilming Theater in samenwerking met het Rotterdams Luxor Theater. De productie vertelt het verhaal van Aad Reuver en Tony, de laatste bewoners van de deels gesloopte wijk. De voorstelling snijdt actuele thema's aan over sloopwijken en verdringing. John Buisman speelt de koppige Aad die weigert zijn woning te verlaten. De musical doet denken aan de Enschedese wijken Patmos en Twekkelenveld. Op het eeuwenoude erf van Hoeve Springendal in Hezingen ging vrijdagavond theaterspektakel Los van de Grond in première. De voorstelling, gemaakt van en voor de gemeenschap, werd door regen en kou onderbroken. Na een pauze van zo'n 10 minuten pakten de spelers de draad weer op. Toeschouwers, gehuld in regencapes, accepteerden de onverwachte onderbreking zonder protest. En FC Twente Vrouwen heeft de KNVB-beker gewonnen. Op het Kasteel in Rotterdam won de ploeg van trainer Corina Dekker na strafschoppen van kerstvers landskampioen PSV, ondanks de 2-0 achterstand. Oud-Twente-speelster Liz Rijsbergen scoorde doelpunten voor PSV. FC Twente kwam sterk terug en sleepte de wedstrijd na strafschoppen binnen. Vorig jaar won Twente de bekerfinale ook al van PSV. Heb ik nu het weer voor Twente? De zon komt er steeds beter bij. Bij een zwakke tot matige west- tot zuidwestenwind wordt het zo'n 15 tot 16 graden. Vanavond verdwijnen de buien en klaart het weer op.
10: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het oosten van het land staat net geen 50 kilometer file. De meeste files leveren niet zo heel veel vertraging op, hooguit een minuutje of 5. Op de A12 richting Duitsland ben je tussen Arnhem-Noord en Zevenaar wel 10 minuten lang onderweg. En op de N325 vanuit Arnhem naar Nijmegen, tussen knooppunt Velperbroek en Huissen, staat 3 kilometer. Door een auto met pech is de rechterrijstrook dicht. Dat kost je nu een half uur extra. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

0: lekker dit.
1: Roxy Music, More Than This. En daarvoor dan de Spice Girls en Stop Right Now. Nou, zou ik zeker doen als je nog aan het werk bent. Want het einde van de werkdag, daar zijn we inmiddels ruimschoots overheen. We gaan richting je maandagavond met Taylor Swift en Opa Light. I had a

Gwen Stefani, wat een leuke plaat steeds deze. En The Sweet Escape. En ook nog hier Taylor Swift en Opa Lights bij Twente. En het enige echte radiostation voor Twente. Dit is de middagshow tot 7 uur vanavond. De eerste werkdag van de week, die zit er alweer op. Lekker idee is dat. Het is wel weer een volle werkweek na wat gebroken weekjes. Maar we gaan wel richting een lang weekend, hè, met Pinksteren komend weekend. Ziet er in ieder geval ook qua weersomstandigheden best aardig uit. Met temperatuur.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbak kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbak kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Jazeker.
3: Ja.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
7: Een betrouwbare elektrakeuring.

0: MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutus? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutus.nl.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
3: Twente FM Nieuws.
4: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Pro-Palestijnse demonstranten hebben een deel van de campus van de Vrije Universiteit bezet. Ze willen dat de VU alle banden met Israël verbreekt. De VU wil dat de studenten vertrekken. Volgens de studentenkrant staat de politie op het campusplein. Colleges en tentamens gaan voorlopig nog gewoon door. Het is al de hele dag erg druk op Schiphol. Er staan lange rijen voor de security en die worden maar niet korter. Schiphol heeft vandaag de opzet van de beveiliging aangepast. Vakbond FNV zegt dat de drukte daardoor komt, maar Schiphol wil dat zelf niet bevestigen. In Utrecht is afgelopen weekend een cameraman aangevallen, meldt de regionale omroep. De cameraman werkt voor het nieuwsplatform Left Laser en deed verslag van een anti-AZC-demonstratie, waar hij vanuit het niets klappen kreeg. Hij gaat aangifte doen. En de Tour de France start in 2028 in Reims, na 2 keer te zijn vertrokken vanuit het buitenland. Komende zomer begint de ronde in Barcelona en volgend jaar in Edinburgh in Schotland. De directeur van de Tour vindt het belangrijk dat de ronde ook regelmatig gewoon in Frankrijk begint, net zoals vorig jaar. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken nu nog buien over het land, maar later vanavond klaart het op. Het komt af tot een graad of 7. Morgen begint droog, maar 's middags regent het weer. Het wordt dan 12 tot 17 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Dennis Mooij van de ANWB. In het oosten van het land heb je 10 minuten vertraging op de A50 van Arnhem naar Os bij Ravenstein. En de A326 van Nijmegen naar Ravenstein voor het knooppunt Bankhoef ook 10 minuten vertraging. Van de N325 richting Nijmegen vanuit Arnhem dus. Tussen knooppunt Velperbroek en Huissen 3 kilometer en 45 minuten vertraging. Door een auto met pech is de rechter rijstrook dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Het is lente in Twente.

Olivia Dean, grote hit, hè? It's so easy to fall in love. En daarvoor nog Alanis Morissette. Dat was de aftrap van je maandagavond. Zojuist hoorde je Hands Clean bij Twente FM. Goed dat je luistert. Dit is Middagshow tot 7 uur vanavond. Met muziek van Mark Emmer. Belong Together. Lekker lente.

mij betreft een van de betere platen van Billie Eilish. Maar ja, daar zullen de meningen over verdeeld zijn. Want ze heeft best wel wat bijzonder werk gemaakt, laat ik het zo zeggen. Dit was het meest poppy nummer wat ze de afgelopen jaren uitbracht. Billie Eilish hoorde je. Birds of a Feather. En daarvoor draag ik muziek van Mark Hamburg. Belong Together bij de middagshow voor Twente. Dit is Twente Komt Thuis. Wat fijn dat je me aan hebt staan. Met zometeen hier Agda en de Munnik. Ren, Lenny Ren. Die werd aangevraagd door Thomas. Die mailde naar jordi@twentefm.nl. En ook nog hier Teddy Swims met zijn nieuwe single Mr. Know-It-All. Die zijn onderweg als je lekker blijft luisteren. Met nu iets uit de jaren 90. Mariah Carey in de tijd dat ze nog echt hoog kon komen met de stem. Dream Lover.

en de Munnik. Ren, Lenny, Ren. Wat een fijne hit is dat nog steeds. En ook nog gedraaid hier. Billie Eilish en Dream Lover van Mariah Carey kwam ook voorbij. Het is maandagavond. We hebben het weer gered. De eerste werkdag van de week. De kop is eraf. Lekker idee is dat. Welkom in je maandagavond. Je hebt het verdiend. Een beetje ontspannen. Pootjes omhoog. En genieten van fijne muziek. Straks hoor je Phil Collins. You Can't Hurry Love. En dit is nieuwe muziek van Teddy Swims. Mr. Know-it-all. Hoor je

0: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
1: Ja, die is huis nu echt af.
0: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
1: Ah, de vakluw lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
0: Kijk op beterafkozijn.nl. Als het echt goed moet zijn.
2: Wie spaart, haalt niet alleen meer uit het leven, maar ook meer uit wonen. Echt veel meer. Nu tijdens Red Shopping Week bij XXX Loots met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Loots in Noord-Horn en Salzbergen. Mijn meubelzaak. Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
3: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
2: Nu tijdens Red Shopping Week bij XXX Loots met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Loots in Noord-Horn en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
4: Nog steeds op zoek naar uw betaalbare droomtuin? Kom dan op 30 mei naar de open dag aan de Goormatenweg 6 in Overdinkel, rosco.nl.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
6: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Eind mei vindt in het Volkspark in Enschede het NK Boomspecialisten plaats. Boomverzorgers en studenten uit binnen- en buitenland strijden 3 dagen lang in klimwedstrijden, waarbij snelheid, techniek en veiligheid centraal staan. Het evenement is gratis toegankelijk voor bezoekers die zelf ook kunnen klimmen. De winnaar plaatst zich voor het Europees kampioenschap en kan zich daarna kwalificeren voor het wereldkampioenschap. In de nacht van zondag op maandag is in een woning aan de Ootmarsumse straat in Almelo een wasmachine in brand gevlogen. De brand ontstond op de 2e etage. Brandweerkorps uit Almelo en Vriezenveen kwamen ter plaatse en kregen de situatie snel onder controle. De bewoners werden uit voorzorg begeleid. Er vielen geen gewonden. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. En honderden supporters van SC Twente verwelkomden zondagavond de selectie bij stadion De Grolse Veste na terugkeer uit Eindhoven. Kort voor 9 uur kleurde de omgeving rood door fakkels en vuurwerk. De fans vierden het behalen van het ticket voor de 2e ronde van de Europa League, nadat de club het eredivisie-seizoen afsloot op de 4e plaats. Heb nu het weer voor Twente. Vanavond verdwijnen de buien, het klaart op. De zon zal nog een tijdje schijnen. Vannacht is het ook droog. Wel neemt de bewolking geleidelijk toe. En morgenmiddag kan het een tijdje regenen. Het wordt zo'n 16 graden.
7: Dennis Mooij van de ANWB. In het oosten van het land heb je nog 10 minuten vertraging op de A12 naar Duitsland voor de Duitse grens. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek.

Phil Collins uit Den Ouden Doos. Met SCH zullen we maar zeggen, you can't hurry love. En daarvoor nog het Twente FM streeknieuws. Je weet het, meer nieuws en achtergronden vind je op onze website. 120.nl is je nieuwsarchief. En zo meteen hoor je meer over het weer voor de komende dagen. Vandaag was het wisselvallig, maar het wordt beter. Dat beloof ik je van.

Sarah en ook nog hier Kygo en Dean Lewis. Lost Without You op een uitermate wisselvallige maandag. Maar inmiddels lijkt het al op te klaren. Met vanavond en vannacht dus brede opklaringen en minimumtemperaturen van rond de 6 graden. Later vannacht kan er mogelijk een mistbankje ontstaan. Morgen, je dinsdag, ziet er best aardig uit. Er is redelijk wat ruimte voor de zon. Met misschien nog een spatje regen. De middag wordt het dan maximaal 16 graden. Dan ziet het er eigenlijk ook best goed uit, want de temperaturen gaan later deze week verder oplopen. Woensdag kunnen er nog een paar buien tussen zitten met 17 graden. En in de tweede helft van de week lopen de temperaturen op naar richting de 20 graden. Met in het Pinksterweekend misschien wel 23 tot lokaal 24 graden. Kortom, de barbecue die kan er weer bij komen. Dat ziet er goed uit met nu muziek.

En ook nog Murder on the Dance Floor van Sophie Alice Baxter. En daarmee ronden we af voor vandaag. Zometeen na 7 zit hier Richard de Vetter met de avonddienst. Nieuws, actualiteit en achtergrond. En ik ben er morgen weer met de nieuwe Twente komt thuis. Tot dan.

0: onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens zijn van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.

0: koffie besteld. Gemakkelijk en snel op Sledering.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantievieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van Recreatieverblijf de Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is de Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
4: Twente FM Nieuws.
5: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De politie houdt in Amsterdam een pro-Palestijnse demonstratie op de Vrije Universiteit in de gaten. Twee gebouwen zijn bezet, deels door mensen met gezichtsbedekkende kleding. Die willen ze niet afdoen, zegt de VU. Volgens de Studentenkrant is de voordeur gebarricadeerd door vuilniscontainers. Kopballen zorgen voor acute hersenschade, blijkt uit nieuw onderzoek van het Amsterdam UMC. Bij het koppen komt een stofje vrij in het bloed dat wijst op hersenschade en een paar dagen blijft zitten. De onderzoekers weten nog niet of dat ook voor hersenschade zorgt op de lange termijn. Amerika gaat scherper letten op reizigers uit delen van Afrika. In de Democratische Republiek Congo is ebola uitgebroken en ook in Oeganda zijn 2 gevallen. Al 80 mensen zijn overleden. Voor de zekerheid worden reizigers gecontroleerd die vanuit die regio naar Amerika gaan. En voor Dick Advocaat is er nu genoeg geschreven over zijn terugkeer als bondscoach van Curaçao. Tijd om te voetballen, zei hij tegen de pers op het moment dat de selectie voor het WK bekend werd gemaakt. De belangrijkste sponsor had geëist dat Advocaat terug zou komen en stopte omdat zijn dochter ernstig ziek was. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken nu nog buien over het land, maar later vanavond klaart het op. Het koelt af tot een graad of 7. Morgen begint droog, maar 's middags regent het weer. Het wordt 12 tot 17 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nog één file in de regio. Op de A12 van Arnhem naar Duitsland heb je voor de Duitse grens 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
7: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De avonddienst. Richard de Vetter.

0: Harry Styles en American Girls.
1: Dit is de Twente FM avonddienst met Richard de Vetter.
0: Goedenavond, welkom bij de Twente FM maandagavonddienst. Jouw wekelijkse escape from reality. Ja, het kan je natuurlijk niet ontgaan zijn. Maar Harry Styles heeft zaterdagavond in aanwezigheid van duizenden fans zijn tournee afgetrapt in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Bij de opkomst van de Britse artiest ging nadat hij de eerste klanken van zijn nummer Are You Listening Yet zong. Een oorverdovend gejuich door het stadion. En dat betekent, de wereld voor mij dat jullie hier vanavond zijn, sprak hij het publiek toe. En ook grapte hij dat hij zich gisteren voelde alsof hij niet zeker wist of er iemand op zijn verjaardagsfeest ging komen. Hiermee refereert aan de geruchten van de laatste weken dat zijn tour bij lange na niet uitverkocht is. Dit bleek fake news. Hij speelt in het vervolg van zijn Amsterdamse tour nog op de volgende dagen: 20 mei, 22, 23 mei, 26 mei en dan 29 en 30 mei. En als laatste 4 en 5 juni. Er zijn nog zat optredens te gaan van deze beste man. Mocht je een grote fan zijn, maar nog geen kaartje hebben, check even Ticketswap. En wellicht kan je dan nog voor 5 juni naar deze living legend. Welkom. Blijf luisteren de komende 2 uur. Dan praat ik je bij over wat er komende week nog aan leuke evenementen te bezoeken is in Twente onder de noemer van Twente Rocks. En iets na 19:30 hoor je de 80-90-100 regeling met een song uit de 80's, de 90's en de Zero's, met daarin vanavond een grote hit die bijna niet was uitgebracht totdat een 96-jarige grootmoeder zich ermee ging bemoeien. En het volgende uur spreek ik met een hele speciale gast die mensen die het even moeilijk hebben onbaatzuchtig een steuntje in de rug geeft. Maar goed, dit allemaal later. Nu eerst Back to the Music. Zometeen Nickelback en How You Remind Me. En allereerst Ilse de Lang en Changes.

0: Nickelback, How You Remind Me.
1: Ja, en dat was hem helemaal.
2: Verder met het overzicht van de evenementen van komende week in Twente die nog niet uitverkocht zijn en waar je dus nog naartoe zou kunnen gaan onder de noemer van Twente Rocks. En natuurlijk heb ik hiervoor weer Robert aan de andere kant van de lijn hangen. Goedenavond.
3: Hey, goedenavond.
2: Goedenavond. U bent het weekend goed doorgekomen, dit lange weekend.
3: Hemelvaart. Het was hemelvaart en ik hoop dat iedereen toch wel heeft genoten van deze toch altijd mooie vrije dag. Hè?
2: Ja, ik denk het wel. En dat was zat te doen, want ik ben zelf naar Art Brut Beniaal geweest. Jij bent daar volgens mij ook geweest vorige week.
3: Vind ik wel.
2: En dat gaat over dat is eigenlijk een expositie van kunst gemaakt door kunstenaars met een psychische beperking, zeggen ze altijd, ja. Ik weet niet, in ieder geval met iets psychisch. Ja. En daar komen de mooiste. Ja, ik vond het een mooie expositie. Hij is nu afgelopen. Gisteren was de laatste dag. Maar ik vond hem goed.
3: Ja, het is ieder jaar wel spannend. Wel mooi, want een aantal jaren terug was het bij de oude V&D.
2: Ja.
3: Kwam wat minder bij me binnen dan deze tentoonstelling van de laatste keer. En ik heb het toch maar twee keer gedaan. Want ik vond het dusdanig interessant om toch nog een keer te gaan. Maar er was gewoon heel veel te zien.
2: Er was heel veel te zien. Er was echt een hele grote hal. Volgens mij is die hal ook een keer, hebben ze daarna gekeken in Hengelo, om daar concerten in te gaan organiseren. Maar ze hebben daar volgens mij ook testen gedaan qua akoestiek. En toen kwam het er niet heel erg positief uit. En het is ook een lange hal. Ja. Dat is ook niet echt handig. Eén grote lange. Dat is lastig, denk ik.
3: Nee. Dat klopt.
2: Maar
3: dat
2: goed.
3: Klopt. Dus dat was zeker mooi. En er waren ook weer her en der genoeg festivals en muzikale activiteiten in het Twente. Dus,
2: zeker, die hebben vorige week.
3: Het muzikale hart heeft je hart op kunnen halen, denk ik.
2: Ja, dat denk ik wel. En ik hoop dat veel mensen daar naartoe zijn geweest. Zoals we vorige week al hebben aangegeven, natuurlijk op maandagavond. En nu gaan we het weer doen. Want we gaan richting het Pinksterweekend. En er zal ongetwijfeld weer een hoop te gebeuren staan.
3: Ja, er is eigenlijk best veel. Ik begin donderdag 21 mei. Dat is donderdag 21 mei, de tweede editie van Voorspel. En die hebben altijd themaavonden. En deze keer is de themaavond hip-hop. En het is eigenlijk een showcaseavond voor opkomend talent. En je kunt daar drie acts zien. En ze zijn nog vrij onbekend. En denk je van, ik vind het leuk om hiphop te zien en talent. Ja, dan is dat denk ik een ideale gelegenheid. En dat is in Metropool Enschede.
2: Dat is wel leuk, want dat je het erover hebt. Want dit is het voorspel, maar nu hiphop. Maar in juli is ook een voorspel. Maar dan is het pop. En daar staat onder andere twee artiesten die ik vaak draai en vorige week nog heb gedraaid. Loek staat er en Annika uit Almelo. En Loek uit Enschede.
3: Ja.
2: Maar dan is het pop. Maar nu is het in ieder geval hip-hop.
3: Ja, ik ben ook al bij de rock-editie geweest. Dus het is wel mooi dat ze dat thematisch aanpakken. Want zo komt ieder talent toch aan zijn trekken, wat ik kan zeggen.
2: Ja, hartstikke leuk.
3: Ja, de dag daarna, 22 mei, staat Trut in Metropool Enschede. En dat gaat om een release van hun nieuwe EP. En dat gaat een intense live show worden vol macht, woede en kwetsbaarheid. En support act is Housemate. En dat zijn ook allemaal muzikanten van. Die hebben allemaal iets te maken met Artes. En ik denk dat Trut ook wel super interessant gaat worden. Want het gaat om macht, woede en kwetsbaarheid. En ik denk dat het ook wel de moeite waard is om daar even te gaan kijken.
2: Uit de onbetrouwbare bron heb ik vernomen dat jij daar ook gaat kijken en dat je daar zelfs een review over gaat schrijven.
3: Ja, zeker.
2: Dat is mooi.
3: Zeker. Ja. Dus kom je me tegen in leven de lijven. Ik zou zeggen, duik weg.
2: Ja, dat is, maar het is mooi dat radio is, want niemand weet natuurlijk hoe je eruit ziet. Dus je kan je rustig bewegen. Maar ik zal wel even aan de luisteraars even een omschrijving voor jou doorgeven.
3: Nee, doe maar niet.
2: Goed.
3: Hey, dag daarna is Minibam Festival. Deze keer, dat is een beetje de uitgedunde editie van het BAM Festival. En normaal gesproken ben je gewend dat die op het Prins Bernhard Plantsoen is in Hengelo. Maar deze keer is het bij culturele broedplaats Oogst in Hengelo. En het is wat kleiner aangepakt, maar dat maakt het niet minder gezellig om. En dat is aanstaande zaterdag. Onder andere André Manuel staat daar. Post Ella en nog wat onbekendere bands. Dus ja, ook een mooie gelegenheid om hier weer onbekend talent te ontdekken.
2: En volgens mij is het ook geheel gratis, want het is een normale bandfestival ook in het Bernhardplantsoen. Maar dat wordt nu verbouwd, dus dat is volgens mij de reden dat het daar even niet door kan gaan.
3: Ja, klopt. Ja, het is gratis inderdaad. Er staan wat DJ's te spelen. Het is altijd super gezellig. En als het weer een beetje meer zit, dan is het natuurlijk extra gezellig. Want
2: nou, dat gaat gebeuren.
3: Ik heb wel gemerkt met de Pinksteren, met Himmelvaart, dat weer wel wat met je doet. Als je ergens staat, dan
2: volgens mij wel.
3: Het bier zo koud, hè? In je klauwen.
2: Ja, koud bier is lekker, maar dan moet de omgeving iets warmer zijn. Maar dat gaat nu met de Pinksteren. Ik heb net een weerbericht gehoord hier op Twente FM. En dat gaat helemaal goed komen.
3: Nou, dat is goed. En dan vertrouw ik daarop als jij dat zegt.
2: Ja.
3: En dan gaan wij 22 mei naar Stadstheater De Bond. Daar staat Bouke Bakker en de Soul Cage. En hij brengt een eerbetoon aan The Police en Sting.
2: Oeh.
3: En dan hoor je weer de ouderwetse hits voorbij komen. Zoals Roxanne, So Lonely, Matches in a Bottle. Ja, en noem het hele repertoire van beide heren maar even op van Sting. En
2: Ben je wel even bezig.
3: Komt geen eind aan, denk ik.
2: Nee, dus daar kunnen mensen nog naartoe. Dat was weer een mooi overzicht waar iedereen naartoe kan gaan.
3: Ja.
2: Volgens mij. En volgende week is het tweede Pinksterdag. Dan slaan we dit even over. Maar de week erop ben jij zeker weer present.
3: Nou, dat komt goed toch?
2: Denk ik. Dat is goed. Robert, bedankt voor vanavond. En dan spreek je over 2 weken.
3: Zeker. Fijne avond.
2: Jo. En dan gaan wij... Ja, dan moeten we even verder natuurlijk met The Police en Sting. En deze noemde Robert net niet, maar dit is toch een heerlijk lekker nummertje. Every Little Thing She Does Is Magic.

0: Stapje voor stapje, Whitney Houston. En wat ook stapje voor stapje is, is nou ja, stap voor stap, is de marathon van Oldenzaal. Daar heb ik zo meteen nog nieuws over. En de 80-90-100 regeling komt eraan. En Foreigner met Say You Will.
1: Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
2: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
1: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
3: De Weerseloze Markt is de grootste en gezelligste markt in Twente. Met heel veel speciale koopjes, voordeel, kwaliteit en veel gezelligheid. We zijn elke zaterdag geopend van 8:30 tot 14:00. Kijk op weerselozemarkt.nl voor aanbiedingen, shows en leuke acties. Let op, tweede Pinksterdag is er een extra Weerseloze Markt met activiteiten voor jong en oud en live muziek tussen de vele kramen.
4: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
5: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
6: Ja, die is huis nu echt af.
5: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
6: Ja, de vak luid lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
5: Kijk op beterafkozijn.nl als het echt goed moet zijn.
7: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
1: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
8: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Eind mei vindt in het Volkspark in Enschede het NK Boomspecialisten plaats. Boomverzorgers en studenten uit binnen- en buitenland strijden 3 dagen lang in klimwedstrijden waarbij snelheid, techniek en veiligheid centraal staan. Het evenement is gratis toegankelijk voor bezoekers die zelf ook kunnen klimmen. De winnaar plaatst zich voor het Europees kampioenschap en kan zich daarna kwalificeren voor het wereldkampioenschap. In de nacht van zondag op maandag is in een woning aan de Ootmarsumse straat in Almelo een wasmachine in brand gevlogen. De brand ontstond op de 2e etage. Brandweerkorps uit Almelo en Vriezenveen kwamen ter plaatse en kregen de situatie snel onder controle. De bewoners werden uit voorzorg begeleid. Er vielen geen gewonden. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. En honderden supporters van SC Twente verwelkomden zondagavond de selectie bij stadion De Grolse Vesten na terugkeer uit Eindhoven. Kort voor 9:00 kleurde de omgeving rood door fakkels en vuurwerk. De fans vierden het behalen van het ticket voor de tweede ronde van de Europa League, nadat de club het eredivisieseizoen afsloot op de 4e plaats. Heb je nu het weer voor Twente? Vanavond verdwijnen de buien, het klaart op. De zon zal nog een tijdje schijnen. Vannacht is het ook droog. Wel neemt de bewolking geleidelijk toe. En morgenmiddag kan het een tijdje regenen. Het wordt zo'n 16 graden.
1: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1 2.

Foreigner, Say You Will. Daarmee aangeland bij de 80-90-100 regeling. Een nummer uit de 80's, de 90's en de Zero's. De omgekeerde volgorde uit 2000, Turn Off The Light van Nelly Furtado. Daarvoor Salt and Pepper met You Showed Me uit 1990. Ik begin met een nummer uit 1986. Het was de eerste single van Robbie Neville. En zelf liet de Amerikaan weten eigenlijk helemaal niet blij te zijn met de keuze voor dat nummer. Dat origineel ook niet van zijn hand was. C'est la vie werd voor het eerst namelijk opgenomen door Bo Williams in 1984. En die werkte begin jaren 80 als schrijver voor platenlabel MCA. Zelf had Robbie Neville trouwens voldoende eigen nummers op de plank liggen. En dus snapte hij ook gewoon totaal niet waarom een cover... Waarom nou juist die ene cover zijn debuutsingel moest worden. Het was uiteindelijk ook niet de platenmaatschappij die hem overtuigde... maar zijn 96-jarige grootmoeder, toch heel apart. Het bleek dat zij er dus helemaal niet zo'n gekke kijk op bleek te hebben... toen Robbie in 1986 de single uitbracht. C'est la vie bereikte de hoogste notering in vele landen... en het werd een enorme hit. Ondanks dat in Nederland de plaat bleef steken... op een schamele 16e plek in de top 40. Maar overal anders, ja... Als hij dus niet naar zijn grootmoeder had geluisterd, had het heel anders afgelopen. Gelukkig deed hij dat wel. Robbie Neville, daar starten we mee deze 80-90-100 regeling. En C'est la vie.

80-1900 regeling uit de Zero's. Nelly Furtado was dat met Turn Off the Light, daarvoor uit de 90s. You Showed Me Love van Salt and Pepper. En ik begon met Robbie Neville moet ik zeggen. En C'est la vie uit 1986. Dan verder met nieuws uit de regio. De halve marathon van Oldenzaal. Die vindt plaats op 4 oktober 2026. Dat duurt nog even. Je kunt je inschrijven voor de halve marathon, de 10 kilometer loop, de 5 kilometer loop en de bedrijvenloop. En wij spraken hierover met Pascal Butterhof en vroegen wanneer de inschrijving nou exact van start gaat.

0: 1 mei is de inschrijving geopend. En nou ja, je kunt je aanmelden voor de halve marathon Oldenzaal. En nou ja, jij zei binnenkort, nou, het duurt nog even 4 oktober. Maar goed, het goede nieuws is dat we nog even tijd hebben om lekker voor te bereiden. Om fris en fit aan de stad te staan.
1: Dan moet je inderdaad even aan de bak, ja.
0: Ja, nou ja, en het weer, ja, vandaag misschien niet zo. Maar het weer wordt alsmaar beter. Dus dat is gewoon lekker om buiten te gaan rennen. En uiteindelijk dan aan het einde van de zomer, begin van de herfst, even een halve marathon Oldenzaal mee te pikken. Waar je kunt kiezen uit of de halve marathon. En als je denkt, ja, die 21,1 kilometer is me echt veel te ver. Je mag ook 10 kilometer doen. En we hebben ook nog een 5 kilometer voor de liefhebbers. Dus verschillende keuzes, verschillende afstanden. Dus ja, van hoe zeg je dat? Elk wat wils. Is er iets te doen? Of tenminste, wij hebben vooral vanuit onze organisatie de focus op de halve marathon. Vandaar ook de naam Halve Marathon Oldenzaal in de naam. Dus wij vinden vooral dat we een heel erg mooi parcours hebben. Als je vanuit de Oldenzaal, de grote marktstad. En dan richting de Wilmersberg. Van daaruit richting de Lut. En dan uiteindelijk weer terugkomen richting Oldenzaal. Door een hartstikke mooi heuvelachtig gebied. En hartstikke mooie uitzichten. Dus wij hebben zoiets. Het is een hartstikke mooie route. En dat is ons speerpunt, de halve marathon. We zien ook, los van dat we daar de meeste focus en aandacht op hebben, dat ook de meeste mensen die zich inschrijven voor de halve marathon. Dat moet je ongeveer zien. Dat ja, ruim 1000 mensen starten op de halve marathon. En 1200-1300 of zo, als ik naar afgelopen jaar kijk. En dan een stuk of 700-800 op de 10 kilometer. En op de 5 kilometer is altijd iets minder bezet. Daar zijn iets van 300 lopers die daar aan de stad verschijnen.

0: mooie hit van Lionel Richie met Angel. Daarvoor Liza Liza en Cool Jam en Head to Toe. Zometeen ben ik terug met nog een uur avonddienst.
1: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
2: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
1: Muziek.
3: Die Rhodes doen ze dan het best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
4: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
1: Wil jij 500 euro netto verdienen?
2: Wat?
1: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van 500 euro.
2: Wow.
3: Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen.
1: Brusje doet meer met je.
4: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
5: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.

0: koffie besteld. Gemakkelijk en snel op sledering.nl.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
2: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Bij de VU in Amsterdam staat de ME klaar om in te grijpen bij een pro-Palestina-protest dat daar sinds vanmiddag bezig is, meldt AT5. De demonstranten wordt opgeroepen om weg te gaan. De demonstranten hebben meerdere gebouwen van de universiteit bezet. Ze willen dat de VU de banden met Israël verbreekt. Over 2 jaar verdwijnt het luchtalarm. Veiligheidsminister Van Wil zegt dat het alarmsysteem verouderd is en er geen geld is voor een nieuw systeem. Het kabinet zei eerder al dat het NL-alert een stuk effectiever is dan het luchtalarm. Vanaf 2028 is er op de eerste maandag van de maand dus geen sirene meer te horen. Meer dan de helft van de leraren zit er niet op te wachten dat het speciaal onderwijs wordt samengevoegd met het gewone onderwijs. Dat heeft de Lerarenbond onderzocht. Leraren zeggen dat ze nu al moeite hebben met het geven van passende lessen. Bijvoorbeeld voor kinderen met een beperking of autisme. In 2 supermarkten in Brabant is drugs gevonden tussen het fruit. Het werd gevonden in 2 filialen van de Lidl in Den Bosch en Sint-Oederode. Volgens Omroep Brabant zou het gaan om cocaïne tussen de bananen. Het is niet duidelijk of er een verband is tussen de 2 zaken. En dan nu het weer van Weer Online. Het klaart vanavond op steeds meer plekken op. Het koelt af tot een graad of 7. Morgen begint droog en zonnig, maar 's middags gaat het weer regenen. Het wordt 12 tot 17 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De avonddienst. Richard de Vetter.

0: Sophie B. Hawkins, right beside you.
1: Dit is de Twente FM Avonddienst met Richard de Vetter.
0: Ja, welkom terug bij de Avonddienst hier op jouw eigen Twente FM. Ja, dit uur kom ik nog even terug op het afgelopen krankzinnige sportweekend. Er is weer een hele hoop gebeurd. En dan heb ik nog informatie uit de regio over de voorbereidingen die gestart zijn voor het Sportgala 2026 in Wieden. En verder heb ik de nieuwe single van de Turbo Tucker. Hoor je nog een heerlijke Italo-kraker. En natuurlijk, ja, kan het niet anders, de winnares van het Eurovisie Songfestival van afgelopen zaterdag, Bulgarije. En wat misschien nog wel wat belangrijker is, rond 8:15 spreek ik met Son Cecilia, oftewel de Yard Legend. Son is een bevlogen Breda's ondernemer. Met onder meer dan 20 jaar ervaring in de tuinwereld. Hij zet zijn vakmanschap en passie nu in voor Yard Legend. Gratis tuin opknappen voor mensen die dat zelf tijdelijk niet meer kunnen. Gewapend met gereedschap, toewijding en zijn signature TikTok-vlogs reist Son door heel Nederland om een frisse groene start te bieden. En daar ook video's van te maken die raken. Ik ben zelf heel benieuwd naar zijn motivatie om dit te gaan doen. En dat zometeen. Nu verder met de muziek. Zometeen Jackie Graham, Breaking Away. Maar eerst Sweet Lovin' en Sigala featuring Breen Christopher.

0: Jackie Graham, Breaking Away, hier op de avonddienst op Twente FM. Ja, daar luister je nog naar. En ja, aan de andere kant van de lijn heb ik Son Cecilia hangen, oftewel de Yard Legend. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Alles, alles wel daar, beter hemel, hemelvaart weekend een beetje goed doorgekomen?
1: Jawel, gewoon lekker rustig aangedaan, goed opgeladen, uitgerust en ja, klaar voor de nieuwe week, hè?
0: Je was gewoon vrij ook?
1: Nee. Vandaag hebben we ook gewoon tuinen gedaan natuurlijk.
0: Ja, ja.
1: In Breda toevallig.
0: Ja.
1: En ja, we hebben gewoon natuurlijk ook weer wat mensen blij gemaakt die het zelf niet konden.
0: Nou ja, weet je, daar gaat het eigenlijk over. Je zegt het al, je komt uit Breda. En ik moet zeggen, dat is wel even rijden vanaf hier. Dus wellicht goed om jezelf even kort voor te stellen over jezelf. En natuurlijk je status als de Yard Legend.
1: Ja, nou, ik ben Son Cecilia, 42 jaar, woon in Breda. En ja, sinds anderhalf jaar help ik mensen door heel Nederland kosteloos met hun tuin.
0: Ja, dat is heel mooi natuurlijk. Een heel mooi initiatief. En dus dan moeten we eigenlijk een beetje bij het begin beginnen. Hoe kom je aan adressen van huizen waar de tuin verwaarloosd is? Zie je dat zelf? Of hoe gaat dat?
1: Ja, vaak ga ik gewoon op pad. En dan als ik een verwaarloosde of verwilderde tuin zie, dan bel ik gewoon aan.
0: Ja.
1: Met de vraag of ik ze kosteloos mag helpen. En een andere manier is gewoon via social media. Omdat ik natuurlijk heel erg actief ben op social media.
0: Ja.
1: En via social media krijg ik maandelijks honderden aanvragen.
0: Oh, die ze krijgt ook. En die aanvragen, zijn die dan voor hunzelf? Of is dat voor iemand die iemand anders wil voordragen, zeg maar?
1: Ja, dat verschilt eigenlijk. Heel vaak vragen mensen voor zichzelf. Maar ook vaak of voor de buren of voor een familielid die er zelf niet aan uitkomt.
0: Ja.
1: Dus het is echt heel divers. En vaak zijn het wel kwetsbare mensen.
0: Ja.
1: Mensen die financiële omstandigheden, in financiële nood verkeren eigenlijk. Mensen met fysieke ongemakken.
0: Ja.
1: Of mensen met mentale ongemakken. Dus het zijn wel altijd kwetsbare mensen die er zelf niet aan toekomen en die die sturen dan een hulpvraag via de website www.yardlegend.nl. De aanvragen komen echt vanuit heel Nederland, alle hoeken van Nederland. En van daaruit gaan wij dan selecteren wie we gaan helpen. Want we krijgen natuurlijk zoveel aanvragen. En op dit moment doe ik het eigenlijk in mijn eentje met mijn kinderen.
0: Ja.
1: Maar we kunnen niet alles doen. Maar ja, als je het voelt, dan komen wij in actie.
0: Dat, ja. En hoe reageren de meeste mensen als je bij ze aanbelt?
1: Ja, dus ze reageren natuurlijk heel erg verrast. Want we leven natuurlijk in een tijd waarin heel veel mensen naar zichzelf kijken. Waarin egoïsme natuurlijk aan de orde is. Want tegenwoordig kijkt men niet meer zo vaak naar elkaar. En als je dan aanbelt, ja, dat is voor die mensen gewoon een lot uit de loterij.
0: En heb je dan ook, wat ik me altijd afvraag, want inderdaad wat jij zegt, hè, er wordt altijd weer, zijn er ook mensen die dan denken van, Ja, wat is dit voor grapje? Of dus ook, krijg je ook afwijzingen van dat ze het niet vertrouwen of dat soort dingen?
1: Nee, helemaal niet. Ik heb nog nooit een afwijzing gehad. En mensen reageren altijd blij verrast. Ik ben natuurlijk iemand die, ik spreek verschillende werelden. Ik ben goed in omgang met mensen. En als ik zo'n tuin zie, dan uit mijn ervaring is het ook heel vaak zo dat er iets achter speelt. Dus achter elke voordeur zit een verhaal die je van de buitenkant niet ziet.
0: Ja.
1: En ik bedoel, van als je gewoon voldoende energie hebt, het zit gewoon allemaal goed, dan heb je ook meestal gewoon de tijd, ruimte en financiën om je tuin te laten doen of zelf te doen.
0: Ja.
1: Maar in mijn geval, de tuinen die ik altijd tegenkom, ja, daar speelt altijd wel iets achter de voordeur, hoor.
0: Ja, ik kan me dan ook voorstellen, of heb je dan nog niet echt meegemaakt, dat sommige mensen ook te trots zijn om het probleem toe te geven. Ondanks dat je het natuurlijk kan zien, waarschijnlijk. Maar dat heb je nog niet, dat komt niet vaak voor. Ze zijn altijd, staan altijd wel er open voor.
1: Dat ze, sorry, wat ik versta
0: nou,
1: niet,
0: dat, ja, ik kan me misschien ook voorstellen dat mensen een beetje trots zijn, hè, om toe te geven dat ze eigenlijk een probleem hebben.
1: Ja, nee, zeker. Want er is natuurlijk heel veel schaamte.
0: Ja.
1: En vaak willen mensen niet toegeven. Vaak vinden mensen het ook heel moeilijk om hulp te vragen.
0: Zeker.
1: En ik krijg zo vaak berichten van mensen die naar mij toesturen van... Ik heb na maanden jouw video's gezien te hebben... heb ik eindelijk de stap durven nemen om hulp voor mezelf te vragen.
0: Dat is toch ook wel, ook wel mooi natuurlijk, hè? Dat lijkt me
1: ja,
0: ook...
1: Ja, zeker.
0: Daar doe je het voor natuurlijk.
1: Ja, dat is gewoon fantastisch natuurlijk. En die berichten ontvang ik echt heel veel, hoor.
0: Ja.
1: Maar wat je net aangeeft, de trots natuurlijk en hulp durven vragen. Ja, dat is voor mensen gewoon een hele grote drempel eigenlijk.
0: Ja,
1: dat is voor die mensen gewoon ontzettend moeilijk. Vooral als je natuurlijk altijd zelf alles hebt gedaan. En ik zeg altijd van, er komt altijd een moment in het leven dat we allemaal hulp nodig hebben.
0: Ja.
1: En er hoeft maar één ding te gebeuren. En heel je leven staat op zijn kop, waardoor je echt op anderen bent aangewezen.
0: Mm-hmm.
1: En daarom vind ik het ook heel belangrijk om dit soort video's te laten maken, zodat mensen zich daarin herkennen, zodat mensen het voelen.
0: Ja.
1: En ook aan de bel gaan trekken, want dit soort video's hebben ook dat soort impact.
0: En inderdaad, en de reden dat mensen hun tuin verwaarlozen, die is heel divers, hè? Ik denk dat je heel veel redenen tegenkomt. Of zijn er wel bepaalde rode draden?
1: Ja, het is wel heel divers, maar je ziet toch wel... het heeft natuurlijk heel vaak met financiële problemen te maken.
0: Ja.
1: Maar ook gewoon mensen die bijvoorbeeld... ik zie heel veel mensen die ernstig ziek zijn. Ja, dan houdt het eigenlijk al op. Want dan heb je al beperkte energie.
0: Ja.
1: Dan kan je zelf niks meer. Ondanks dat je altijd alles zelf hebt gedaan. Maar ook mensen met mentale klachten. Dus depressie, burn-out. En dan, dan groeit zo'n tuin al heel snel boven je hoofd.
0: Ja, ik snap dat. Nou had je het ook over het financiële gebeuren. Maar hoe zit het eigenlijk met jouw eigen financiële gebeuren? Word je gesponsord? Of doe je nog wat bijnaast?
1: Ik word helemaal niet gesponsord eigenlijk. Ik doe alles eigenlijk vanuit mijn eigen goede hart, zeg maar. Ja. Ik heb 13 jaar een hoveniersbedrijf gehad.
0: Ja.
1: En dat heeft mij gewoon financieel goed gedaan.
0: Ja.
1: Dus ik heb gewoon bepaalde vastgoedobjecten die ik dan verhuur, zeg maar. Waardoor ik passief inkomen heb. En waardoor ik nu de ruimte en tijd over heb om mezelf in te zetten voor de samenleving.
0: Ja, dat is heel onbaatzuchtig. En je besteedt hier heel veel tijd aan per week? Aan de Yard Legend?
1: Sorry?
0: Je besteedt hier heel veel tijd aan, denk ik, per week?
1: Ja, nee, dat gaat gewoon echt de hele dag door, hoor. Want kijk, er komt natuurlijk heel veel bij kijken. Maar het leukste vind ik gewoon mensen helpen. Maar omdat ik heb in anderhalf jaar tijd heb ik meer dan 260.000 volgers. Ik ben actief op alle social media kanalen, op LinkedIn. Overal eigenlijk, maar je krijgt ook zoveel berichten. Dus het zijn de berichten die je moet beantwoorden. Het zijn de mails die je moet beantwoorden. Reizen door Nederland.
0: Dat komt er ook allemaal nog bij natuurlijk. Maar dat reizen door Nederland, zit je ook wel eens in Twente?
1: Ik ben één keer naar Almelo geweest.
0: Ah, oké. Dus dat komt ook wel eens. Want het is wel een stukje rijden natuurlijk, maar goed.
1: Het is wel een stukje rijden inderdaad. Maar wat ik... hopelijk na de zomer wil gaan doen. Ja. Dat heb ik toevallig 3 weken geleden ook gedaan. Toen ben ik gewoon een weekendje, had ik een hotel geboekt. Ben ik een weekendje naar Almere geweest.
0: Ja.
1: En toen heb ik eigenlijk op de heenweg heb ik toen 2 mensen geholpen. Dat was op een vrijdag. Zaterdag in Almere heb ik er 3 geholpen. En op terugweg heb ik er ook nog eentje in Amstelveen geholpen. Ja, dat was gewoon fantastisch.
0: Fantastisch. Nou, als mensen jou willen... willen benaderen, dan kan dat via de socials.
1: Ja.
0: Die noemde net
1: als
0: maar
1: mensen mij willen benaderen, dat kan gewoon via social media inderdaad. Ja. Op TikTok, op Facebook of op Instagram.
0: Ja.
1: Yardlegend_official. En als mensen een hulpvraag direct willen doen, dat kan gewoon via onze website www.yardlegend.nl.
0: Mooi, ja. Ik vind je in ieder geval een echte legend. Het lijkt alsof, net alsof de hele wereld altijd in brand staat. En dat er alleen maar negatieve dingen gebeuren. Maar dat is natuurlijk zeker niet zo. En ik probeer zelf ook altijd de positieve dingen te benoemen. En ik vind jou in ieder geval zo'n voorbeeld van iemand die de wereld gewoon net ietsjes mooier maakt. Dus ik hoop dat je dit nog lang mag blijven doen.
1: ja, ik hoop dat ik dit heel lang mag blijven doen. Dat blijf ik voorlopig nog doen. En ik hoop ook dat dit gewoon als een olievlek door Nederland gaat verspreiden. En de missie is gewoon, laten we vaker naar elkaar omkijken.
0: En zo is het. En daar heb ik niks meer aan toe te voegen. Amen. Bedankt in ieder geval voor dat je ons even te woord wilde staan.
1: Graag gedaan.

0: Dermot. Tell me more. Ja, zometeen kom ik nog even terug op het afgelopen sportweekend. Heb ik informatie uit de regio over de voorbereidingen die gestart zijn voor het Sportgala 2026 in Wierden. En de nieuwe single van de Turbo Tucker. En nog een heerlijke Italo-kraker. En de winnares van het Eurovisie Songfestival van afgelopen zaterdag. Het wordt nog even een druk half uurtje.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: Van fundering tot nok. Van voordeur tot achterdeur. Bij Morsink Bouwmaterialen kunt u werkelijk voor alles terecht. Dus ook voor sanitair, complete badkamers en keukens. Makkelijk toch? Morsink Bouwmaterialen in Delden. Kijk op morsinkdelden.nl.
3: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
4: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
5: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lützer Alm in Enschede. Gewoon in Twente. Dan eet je de heerlijkste gerechten uit de voortreffelijke open keuken en waan je je toch midden in de Alpen. Met een groep huurt dan onze Almhutte voor jouw feest. De Lützer Alm. Reserveer je nu via lützeralm.nl.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
7: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Eind mei vindt in het Volkspark in Enschede het NK Boomspecialisten plaats. Boomverzorgers en studenten uit binnen- en buitenland strijden 3 dagen lang in klimwedstrijden, waarbij snelheid, techniek en veiligheid centraal staan. Het evenement is gratis toegankelijk voor bezoekers die zelf ook kunnen klimmen. De winnaar plaatst zich voor het Europees kampioenschap en kan zich daarna kwalificeren voor het wereldkampioenschap. In de nacht van zondag op maandag is in een woning aan de Ootmarsumse straat in Almelo een wasmachine in brand gevlogen. De brand ontstond op de 2e etage. Brandweerkorps uit Almelo en Vriezenveen kwamen ter plaatse en kregen de situatie snel onder controle. De bewoners werden uit voorzorg begeleid. Er vielen geen gewonden. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. En honderden supporters van SC Twente verwelkomden zondagavond de selectie bij stadion De Grolse Veste na terugkeer uit Eindhoven. Kort voor 9 uur kleurde de omgeving rood door fakkels en vuurwerk. De fans vierden het behalen van het ticket voor de 2e ronde van de Europa League, nadat de club het eredivisieseizoen afsloot op de 4e plaats. Heb nu het weer voor Twente. Vanavond verdwijnen de buien, het klaart op. De zon zal nog een tijdje schijnen. Vannacht is het ook droog. Wel neemt de bewolking geleidelijk toe. En morgenmiddag kan het een tijdje regenen. Het wordt zo'n 16 graden.
6: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

Jagger en David Bowie. Mick Jagger heeft het druk op dit moment. De nieuwe plaat komt eraan. 10 juli komt hij uit. Nieuwe plaat van de Stones. David Bowie heeft iets minder druk. Die heeft al een hele tijdje gewoon een rustig bestaan. Ik ga even terug naar afgelopen vrijdag. Dan hebben wij hier op Twente FM altijd de Guilty Pleasure Friday XXL. Normaal gedaan door Erik Kiekenbeeld en Wim. Erik was er niet, dus ik mocht weer invallen. En ik vind het altijd een feest om dat te doen. En toen draaide ik weer een stukje Italo. Dat doe ik eigenlijk altijd. Als je niet weet wat Italo is. Ja, dat is een Italo-disco. Een genre van elektronische dansmuziek. Dat een beetje eind jaren 70, begin jaren 80 in Italië ontstond. Heel makkelijk met synthesizertje. Heel makkelijk om mee te zingen. Ligt lekker in het gehoor. En je hoort meteen dat het Italo is. En dat draai ik eigenlijk bijna nooit in de avonddienst. Tot vandaag. Dit vind ik echt een enorme Italo-klassieker. Tonight van Ken Laszlo.

0: Leslo Tonight. Dit is toch geweldig. Hoe kun je nou niet van Italo houden?
1: Heerlijk, lekker positieve muziek. En van de ene positieve muziek naar de andere positieve muziek. We gaan even naar iemand die geboren is tussen de koeien en de geur van mest. Maar verwerkt, terwijl Paul Elstak door de boombox dreunde. Onvermoeibaar met positiviteit als drek en een enorme liefde voor het platteland. De Turbo Tucker, daar heb ik het over. Vol humor en met minimaal 150 bpm's. Beukt hij samen met jou al het dagelijkse gezeik de tent uit. Onder begeleiding van zijn eigen knettergekke nummers en de absolute gabberclassics. Ik kan alleen maar zeggen, strijk je boerenkiel, haal je Air Max uit het vet. Want het is tijd om de koeien eens even helemaal leeg te melken. De Turbo Tucker is hier. Hij heeft een nieuwe single, Air Max. Geen lucht in mijn Air Max.

hoe het komt dat ik op de binnenband loop. Nou, dat komt van al het hakken. Ik haal mijn stappen door het stampen. Ik start te dampen in de stallen.

0: voorbereidingen voor het Sportgala 2026 zijn gestart in Wieden. Vanaf nu kan iedereen sporters, sportteams en vrijwilligers voordragen die het afgelopen jaar iets bijzonders hebben gedaan in de gemeente. Het Sportgala vindt plaats op woensdag 18 november in Sporthal een Dikken. En we spraken hierover met Hans ter Keurs.
1: En natuurlijk onze inwoners hebben we daarvoor nodig om sporters en vrijwilligers te nomineren. Nou, vanaf nu kunnen mensen via de website sporters voordragen. Voor de sportprestatie 18-min en voor de sportprestatie 18+. Maar ook de seniorsporters van het jaar. En de sportvrijwilliger van het jaar. Want zonder vrijwilligers zijn heel veel sportwedstrijden en evenementen niet eens meer mogelijk. Maar we hebben iets nieuws dit jaar en dat is een sportfoto van het jaar. Iedereen mag een foto insturen. En dat kan zijn van een kleindochter die concours repiek doet, of van een kleindochter die aan het turnen is of zo. Maar het mag ook van Overijssel's mooiste zijn natuurlijk. Nomineren kan tot en met 31 juli van dit jaar bij www.wieren.nl-sportgala. Nou, het gaat om een sportprestatie, hè? En het kan ook een prestatie zijn van een team.

0: Something on My Mind.
1: Welke kleur? De Purple Disco Machine.
2: Ja, en daarmee aangeland bij het zometeen even een overzicht van het sportweekend. Maar voordat het zover is, wil ik het toch nog even hebben over het Song.

Festival. Ja, Europa viel zaterdagavond als een blok voor de Bulgaarse Dara. Met de opzwevende Balkanknaller, Bangaranga. Onze met overmacht het beladen 70ste editie van het festival. Iedereen had natuurlijk, ook de boekmakers hadden een keer gewoon geen gelijk. Australië werd getipt, Finland werd getipt. En natuurlijk altijd Israël. Tot het laatste moment deed die nog mee. Finland en Australië vielen al wat snel terug. Maar Israël bleef, leek bijna de winnaar te worden. En op het laatst, niet door de vakjury, maar in ieder geval door de stemmen, ging in één keer Bulgarije het voorbij. En dat was wel heel apart, want Bulgarije die deed eindelijk weer eens een keer mee, na een paar jaar overgeslagen te hebben. Ja, en als je dan meteen de winst pakt, dat is natuurlijk geweldig. Volgend jaar gaan ze het organiseren, tenminste, dat is wel de bedoeling. En ze hebben het een paar jaar niet gedaan, omdat het gewoon financieel even niet uitkwam. En nu in één keer moeten ze het ook gewoon organiseren. Dus dat, misschien moeten ze daar nog even goed bekijken hoe ze dat gaan doen. Maar ze hebben gewoon gewonnen. En ze gaan het gewoon organiseren, denk ik. We gaan nog even luisteren naar Bangaranga van Dara.

Dara Barangaganga. Van de winnaar van het Eurovisie Songfestival uit Bulgarije. Daarmee aangeland bij nog een even. We kijken even toch. Ik kijk altijd even onbeschouwdig. Even naar het afgelopen weekend. Sportweekend. Dat was weer heel mooi. We hadden natuurlijk Max Mania op de 24 uur race op de Nürburgring. Alle campings in de Duitse regio die waren bommetje vol. Het was nog nooit zo druk tijdens deze race. En dat succes was gewoon echt te danken aan maar één man. Onze eigen Max Verstappen. En dat liet ook direct weer zien waarom hij een fenomeen is met iconische inhaalmomenten. Helaas was er geen winst, nog pech met de auto. Maar dit smaakt zeker naar meer voor de Nederlander. Dan naar de dames van FC Twente. Die stonden in de bekerfinale na 80 minuten 2-0 achter tegen PSV. Maar in een knotsgekke slotfase van de reguliere wedstrijd werd de stand alsnog gelijk getrokken. En na de verlenging volgden de onvermijdelijke strafschoppen die gewonnen werden door de dames van Twente. Ja, de PSV-supporters die tijdens de wedstrijd nog gezongen hadden helemaal niets in Enschede, die dropen teleurgesteld af. En intussen kregen de mannen van FC Twente toch wel een pakje op de broek van een ontketend PSV. Maar dan mocht de pret niet drukken, want Twente gaat de volgende Europa League spelen. Ze moeten dan wel 3 ronden zien voor door te komen. Maar ja, mocht dat niet lukken, dan is er altijd nog het Conference League vangnet. Dan als laatste gaan we even naar de zondagvoetbal, naar de derde klasse L. Daar speelt mijn clubje SV Delden. Ik was de omroeper. Ik was er gisteren bij. Nog 2 wedstrijden, nog 2 finales om degradatie te ontlopen. En in ieder geval de nacompetitie te halen. Veel hoger is er niet meer. Maar ze gingen het proberen. En dat pakte goed uit. Tegen Schalkaar in de strijd op het veld pakte ze een belangrijk punt. Delden die had wel de overhand in de eerste helft. Maar kwam in de slotfase nog een paar keer goed weg. De broertjes Sven en Scott Wold waren wederom belangrijk voor de thuisploeg. En de trainer Roy Wokel kon leven met een punt. Hij zegt, er had misschien meer ingezeten gezien de kansen. Aan de andere kant waren we in de slotfase conditioneel gewoon echt helemaal op. En dat klopt ook, want ze kwamen zelfs nog met een man meer te staan, omdat Schalkaar een rode kaart kreeg, 10 minuten voor tijd. Maar helaas resulteerde dat niet meer in de 3 punten, waardoor er 1 puntje werd toegeschreven. Ze staan nu 12e. De nummers 11 en 12 die spelen na competitie. De nummer 13 en 14 gaan eruit. Maar ze staan gelijk met SDOL. Allebei 21 punten. Alleen het doelsaldo van Delden is beter. Dat betekent als er volgende week wordt gewonnen, dat ze in ieder geval in de nacompetitie zitten. En hebben ze nog een kansje. Dus dat wat betreft het zaterdagvoetbal. En dan zit deze avonddienst er weer bijna op. Ik heb nog een hele fijne plaat klaarstaan. Ik zeg volgende week ben ik er weer. Dan is het tweede Pinksterdag. En dan wordt het heerlijk weer. Daar gaan we naartoe leven. Nog een paar dagjes werkje. Ik heb er nog één liggen voor je. En dat is de vind ik wel mooi, de orkestuitvoering van dit plaatje, wat je eigenlijk niet meer hoort op de radio. Berlin en Like Flames.

0: onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Jazeker. Ja.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Is je telefoon sloom of je batterij snel leeg? Ga nu voor een nieuwe smartphone per Telecombinatie. Koop je jouw nieuwe smartphone in combinatie met een abonnement, dan krijg je extra korting. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
7: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
8: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
9: Oh nee, alweer de betaling van mijn hypotheek. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat? Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
10: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De ME heeft een groep pro-Palestijnse demonstranten uit de Vrije Universiteit in Amsterdam gehaald, meldt AT5. Sinds vanmiddag wordt een deel van de universiteit bezet door mensen die willen dat de VU de banden met Israël verbreekt. De universiteit heeft aangifte gedaan van huisvredebreuk. Het bedrijf achter cruiseschip Hondius, waar het Hantavirus uitbrak, hoopt dat het schip over een maand weer kan worden ingezet voor cruises. Een paar tochten zijn afgelast voor een uitgebreide schoonmaakbeurt, maar ze hopen in juni naar Spitsbergen te gaan. Het RIVM zegt dat dat veilig kan als alles goed schoon is. Een Amerikaanse arts die in Congo werkt is besmet met ebola. De man behandelde patiënten samen met twee andere Amerikanen. Die hebben geen symptomen, meldt Fox News. Hoe het met de arts gaat is niet bekend. De afgelopen tijd zijn dan meer dan 100 mensen in Congo overleden door ebola. En de KNVB hoopt dat de burgemeester van Volendam van gedachten verandert en toch uitfans toelaat in het stadion deze week. Gisteren waren er rellen en dat wil de burgemeester niet nog een keer. Donderdag gebruikt Ajax het stadion van Volendam voor een wedstrijd tegen Groningen. Ajax-fans zouden dan wel mogen komen, maar die van Groningen niet. En dan nu het weer van Weer Online. Het klaart vanavond op steeds meer plekken op en het koelt af tot een graad of 7. Morgen begint droog en zonnig, maar 's middags gaat het weer regenen. Het wordt dan 12 tot 17 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
1: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij.

0: dan onze almhutten voor jouw feest. De Lutjeralm. Reserveer je nu via lutjeralm.nl.
1: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
2: Ja, die is huis nu echt af.
1: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
2: Ja, de vakluw lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
1: Kijk op beterafkozijn.nl, als het echt goed moet zijn.
3: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier. Nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Eind mei vindt in het Volkspark in Enschede het NK Boomspecialisten plaats. Boomverzorgers en studenten uit binnen- en buitenland strijden 3 dagen lang in klimwedstrijden, waarbij snelheid, techniek en veiligheid centraal staan. Het evenement is gratis toegankelijk voor bezoekers die zelf ook kunnen klimmen. De winnaar plaatst zich voor het Europees kampioenschap en kan zich daarna kwalificeren voor het wereldkampioenschap. In de nacht van zondag op maandag is in een woning aan de Ootmarsumse straat in Almelo een wasmachine in brand gevlogen. De brand ontstond op de 2e etage. Brandweerkorps uit Almelo en Frieseveen kwamen ter plaatse en kregen de situatie snel onder controle. De bewoners werden uit voorzorg begeleid. Er vielen geen gewonden. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. En honderden supporters van SV Twente verwelkomden zondagavond de selectie bij stadion De Grolse de Veste na terugkeer uit Eindhoven. Kort voor 9 uur kleurde de omgeving rood door fakkels en vuurwerk. De fans vierden het behalen van het ticket voor de 2e ronde van de Europa League, nadat de club het eredivisieseizoen afsloot op de 4e plaats. Heb je nu het weer voor Twente? Vanavond verdwijnen de buien, het klaart op. De zon zal nog een tijdje schijnen. Vannacht is het ook droog. Wel neemt de bewolking geleidelijk toe. En morgenmiddag kan het een tijdje regenen. Het wordt zo'n 16 graden.
4: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmarsen.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsen. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vriegezellen jongs weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
7: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
8: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen. Ieder seizoen springlevend.
9: Van fundering tot nok. Van voordeur tot achterdeur. Bij Morsink Bouwmaterialen kunt u werkelijk voor alles terecht. Dus ook voor sanitair, complete badkamers en keukens. Makkelijk toch? Morsink Bouwmaterialen in Delden. Kijk op morsinkdelden.nl.
10: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
11: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De ME heeft tientallen pro-Palestijnse demonstranten uit de Vrije Universiteit in Amsterdam gehaald. Ze hadden meerdere gebouwen bezet omdat ze het niet eens zijn met de samenwerking tussen de universiteit en wetenschappers in Israël. Sommige demonstranten proberen politiebusjes te blokkeren, meldt AT5. Mensen op Saba wordt gevraagd om de wandelpaden op het eiland vandaag vrij te houden. Ze hopen zo de Nederlandse wandelaar te vinden die is vermist op het eiland. Die verdween woensdag. De gouverneur van het eiland denkt dat hij niet meer leeft. Er zijn teams met speurhonden aan het zoeken. Twee vrouwen die meededen aan de Britse versie van Married at First Sight zeggen dat ze verkracht zijn door de mannen met wie ze in het programma trouwden. Een derde vrouw claimt seksueel grensoverschrijdend gedrag te hebben meegemaakt. De vrouwen zeggen tegen de BBC dat ze vinden dat ze te weinig steun hebben gekregen van de producent van het programma. En bondscoach Ronald Koeman is bang dat verdediger Jurriën Timber het WK niet gaat halen. Hij speelt al sinds maart niet door een liesblessure en het ziet er niet rooskleurig uit, zei Koeman bij Ziggo Sport. Memphis Depay is ook niet fit, maar Koeman gaat ervan uit dat hij nog wel gaat spelen voordat Oranje bij elkaar komt. En dan nu het weer van Weer Online. Het klaart vanavond op steeds meer plekken op. Het koelt af tot een graad of 7. Morgen begint droog en zonnig, maar 's middags gaat het weer regenen. Het wordt dan 12 tot 17 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
1: Uw eigen betaalbare droomtuin. Dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin? Die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
2: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
3: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
5: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
7: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
8: Goedenavond, ik ben Tanja Reinders. In Almelo staat donderdag 28 mei de Veteranendag op het programma. In en rond het stadhuis zijn die middag verschillende activiteiten rond Nederlandse militairen en missies. Bezoekers kunnen militaire voertuigen bekijken, meedoen aan een bootcamp en ervaren hoe zwaar een militaire uitrusting is. Ook is er een fotobooth waar bezoekers op de foto kunnen in militair tenue. Daarnaast vertellen veteranen over hun ervaringen tijdens uitzendingen en kunnen bezoekers meedoen aan een dilemma-spel waarbij keuzes moeten worden gemaakt die militairen tijdens missies ook tegenkomen. Het middagprogramma duurt van 12:30 middags tot 16:00 en is gratis toegankelijk voor iedereen. Donderdag 28 mei dus. Van dinsdag 26 tot en met vrijdag 29 mei staat Oldenzaal weer in het teken van de wandelvierdaagse. De wandeltocht voert deelnemers iedere avond via een andere route door de stad en het buitengebied. De wandelvierdaagse is bedoeld voor jong en oud. Deelnemers kunnen kiezen uit afstanden van 5 tot 6 kilometer of 10 tot 12 kilometer. Ook is het mogelijk om 1, 2, 3 of alle 4 de dagen mee te wandelen. Wie alle dagen uitloopt, die ontvangt aan het einde een medaille. Voor inschrijven voor alle 4 dagen kost €5 per persoon. Wie liever per dag meeloopt, betaalt €3 per avond en kan zich melden bij de startlocatie van die dag. Meer informatie en aanmelden kan via Wandel Vierdaagse Oldenzaal. En als laatste is hier nog het weer voor Twente. Ook vanavond en vannacht blijft het druilerige weer aanhouden. Er is vrij veel bewolking en er valt wat regen. De temperatuur ligt vannacht rond de 9 graden. Morgen overdag is het een graad of 15 en ook dan valt er geregeld een bui. Vanaf donderdag wordt het droger en dan ook een stuk warmer.
6: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rode doet dat dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: fm.nl/luister.
1: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Frieseveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Frieseveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
2: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van Hyclean. Perfect voor ramen,

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
2: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
1: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
3: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
5: Twente FM Nieuws.
6: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Het kabinet wil met een team van experts kijken hoe de asielopvang beter kan. Maar gemeenten moeten dan wel wat beter meewerken, zei premier Jette. Als een gemeente iets weigert, moeten ze zelf met een plan komen van wat wel kan. En Jette vindt dat politici de gewelddadige demonstraties bij AZC's niet langer moeten steunen. Reizigers op Schiphol kunnen ook morgen nog lang in de rij staan voor de beveiliging. Schiphol kan niet garanderen dat de problemen dan zijn verholpen. Sinds vandaag wordt de beveiliging door minder bedrijven gedaan. Dat zou in de toekomst voor minder problemen moeten zorgen, maar het gaf vandaag juist hele lange wachttijden. Bij de Vrije Universiteit in Amsterdam zijn 22 demonstranten aangehouden. Verschillende delen van de universiteit werden bezet door pro-Palestina-demonstranten om de banden met Israël. De VU zegt dat demonstreren mag, zolang het binnen de perken blijft. Maar dat deed het nu niet. Daarom is er aangifte gedaan van huisvredebreuk. En de gouden tip over een dodelijke schietpartij langs de A1 is €10.000 waard. Bij een tankstation in de buurt van Muiden werd eind maart een man neergeschoten. Hij overleed niet veel later. Er waren al beelden gedeeld van de schutter. Het gaat om een man uit de buurt van Diemen en Amsterdam. Wie hem ziet, moet de politie bellen. Het weer van Weer Online. Het klaart vanavond op steeds meer plekken op. Het koelt af tot een graad of 7. Morgen begint droog en zonnig, maar 's middags gaat het weer regenen. Voor 12 tot 17 graden. En dat was het ANP-nieuws.
5: Het is lente in Twente. Twente FM. In samen.

0: Luister voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online-programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres, zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl, want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Jazeker. Ja.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. De burgemeester van Utrecht is blij dat het kabinet wat wil doen tegen de asielrellen. Ze had namens meerdere gemeenten gevraagd om actie. Onder meer in Loosdrecht liepen protesten uit de hand. Het kabinet wil met experts kijken naar wat er wel kan in een gemeente. Premier Jette wil ook dat politici de rellen niet langer steunen. Bij een schietpartij in de Amerikaanse stad San Diego zijn meerdere doden gevallen. Er werd geschoten bij een moskee. Dat wordt gezien als haatmisdrijf. Er zijn 3 mensen doodgeschoten. De 2 jonge schutters pleegden daarna zelfmoord. Er is veel politie op de been in San Diego. Bij de moskee zit ook een school. Cruiseschip Hondius is over een paar weken alweer beschikbaar voor reisjes, zegt de eigenaar van het schip. Volgende maand staat een reis naar de Poolcirkel op het programma. Op het schip brak het hantavirus uit waar 3 opvarenden aan stierven. Na een grote schoonmaak is het volgens het RIVM weer veilig om ermee te varen. En trainer Pep Guardiola lijkt na 10 jaar te vertrekken bij Manchester City. Meerdere Engelse media schrijven dat hij zijn contract aan het einde van het seizoen inlevert. Dat loopt nog tot volgend jaar zomer. Manchester City beleefde onder Guardiola een van de meest succesvolle periodes in de clubgeschiedenis en won 20 prijzen. Het weer van Weer Online. Het is droog en helder bij 6 tot 8 graden. De ochtend begint in het noordoosten met zon. In de rest van het land is het bewolkt. 'S Middags op steeds meer plaatsen regen. Wordt 12 tot 17 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. De staan gaan voor tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlagon, hè, in Oortmarsen.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsen.
3: Ja. Het is eigenlijk, moet dat altijd 8 vrijgezellen jongs weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio, exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. In distributiecentra van een supermarkt is de politie met drugshonden aan het zoeken. Het gaat om gebouwen waar vandaan wordt geleverd aan winkels waar in Brabant drugs tussen het fruit werd gevonden. Dat zou cocaïne zijn geweest, maar dat is niet bevestigd. Omdat het winkels van dezelfde keten waren, kan er een verband zijn. Een ander geluid rondom de asielopvang in het Brabantse Engelen bij Den Bosch. Daar hebben honderden mensen een petitie ondertekend om jonge asielzoekers gastvrij welkom te heten. In Engelen waren eerder protesten waarbij de ME moest ingrijpen. Tegenstanders dienden ook een petitie in, die werd bijna 3000 keer ondertekend. Bij een moskee in de Amerikaanse stad San Diego is een dodelijke schietpartij geweest. 3 mensen werden vermoord, onder wie een beveiliger. De 2 schutters pleegden daarna zelfmoord, dat zouden 2 tieners zijn geweest. Waarom ze bij de moskee hebben geschoten is niet bekend. De politie onderzoekt het als een haatmisdrijf. En Amerikanen kunnen via de apotheekwebsite van president Trump nu ook merkloze medicijnen kopen. Die zijn veel goedkoper dan van de bekende merken. Het aanbod wordt bijna verzevenvoudigd. Dat kan doordat meerdere grote farmaceutische bedrijven hun prijzen hebben verlaagd. In ruil daarvoor hoeven ze geen invoertarieven meer te betalen. Het weer van Weer Online. Het is droog en helder bij 6 tot 8 graden. De ochtend begint in het noordoosten met zon. In de rest van het land is het bewolkt. 'S Middags op steeds meer plaatsen regen. Het wordt 12 tot 17 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon laag gezet, hè?

0: twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Gemeenten die niet zelf de mensen hebben om dingen te regelen voor een vluchtelingenopvang moeten daar hulp bij krijgen. Het kabinet gaat die hulp geven, heeft premier Jette beloofd. Vanuit meerdere gemeenten werd gevraagd om die hulp. De burgemeester van Utrecht is er namens die gemeente blij mee. Bij een pro-Palestina-demonstratie bij de Vrije Universiteit in Amsterdam zijn 22 actievoerders opgepakt. De VU benadrukt dat demonstreren altijd mag, zolang het binnen de perken blijft. Maar dat was hier niet het geval. Meerdere delen van de VU werden bezet. Actievoerders wilden dat de universiteit de banden met Israël verbreekt. Bij een bijeenkomst voor een AZC in Zwolle is vreedzaam gedemonstreerd door voor- en tegenstanders van de opvang. Beide groepen hadden een tiental deelnemers, meldt de regionale omroep. Er was wel veel politie aanwezig, maar die hoefde niet veel te doen. De avond verliep rustig. Er werd alleen wat vuurwerk afgestoken. En de bevolking van Saba moet wegblijven van de wandelpaden. Sinds vorige week woensdag wordt een Nederlander vermist. Er wordt nog steeds naar hem gezocht. Als mensen wegblijven van de paden, kunnen teams met speurhonden beter zoeken, zegt het bestuur van Saba. De zoekteams zijn van de organisatie waar de man zelf ook voor werkte. Het weer van Weer Online. Het is droog en helder bij 6 tot 8 graden. De ochtend begint in het noordoosten met zon. In de rest van het land is het bewolkt. 'S Middags op steeds meer plaatsen regen. Wordt 12 tot 17 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.